0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Vrijdag 9 oktober is het goedemorgen. Goedemorgen aan de Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, er is veel waardering voor 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland die gezamenlijk de wachtlijsten aanpakken.
3: De paarse vlag die wordt vandaag gehezen, ook in Overijssel.
2: Er is ruzie over een uniek orgel in Zwolle.
3: En in Enschede vergroenen ze een parkeergarage met plastic planten.
2: Het lijkt wel gezellig worden daar. Het weer voor het weekend, het verkeerde nieuwsquiz gaan we doen.
3: Ja. Annette,
2: we gaan een rondje doen voor een noodradio. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog. Tot 9 uur bij ons in
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we hier vrijdag met Eagle Eye Cherry en Save the Night.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. In 2025 werd de zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege onzekerheid over de landelijke regels rond asielopvang en de spreidingswet. Op de A1 tussen Badmen en Deventer is vannacht een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Na het ongeluk vloog de bus in brand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de serie Woeste Grond heeft voor het tweede jaar op rij naast de Gouden Televisiering gegrepen. Realityprogramma De Bondgenoten ging er met de prijs vandoor.
0: Tja. Ieder land verdient zijn eigen Gouden Televisiering. Winnaar, zullen we maar zeggen. Dat valt er dan op in de ochtendkranten. Nou, een beetje alarmerende kop in NRC. OM, het Openbaar Ministerie dus, had de beveiliging niet op orde. Ja, zij het al niet op orde hebben. Voorafgaand aan een van de meest ontwrichtende hacks in Nederland schoot de digitale beveiliging van het Openbaar Ministerie jarenlang tekort. Tot die conclusie komt een onafhankelijke onderzoekscommissie. Die commissie spreekt van een langdurige achterstand in de professionalisering. Hackers drongen in 2025 de systemen binnen van het OM. En daar hebben ze bij het OM, bij justitie, dus nog altijd last van.
1: Het AD kopt met Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag, veel animo en veel weerstand. Er zijn in het basis- en voortgezet onderwijs 3000 lespakketten uitgezet voor deze Paarse Vrijdag vandaag. Veel solidariteit, maar er wordt ook veel weerstand gemerkt bij ouders en leerlingen.
0: Voor op de Volkskrant een opvallende foto van een heel jong meisje nog. Ze is al een jaar of 4, 5 zijn. Met een verband om haar hoofd en veel pleisters en in haar hand een rode lolly in de vorm van een hartje. Veilig weg uit Jemen staat erbij, maar voor hoe lang? Veel Jemenieten steken de nauwe zeestraat Bab al-Mandeb over op de vlucht voor de gevechten tussen Houthis en het regeringsleger. Maar hulpverleners hebben de vluchtelingen maar weinig te bieden, ziet de correspondent van de krant die er een verhaal over heeft geschreven.
1: Tubantia heeft een groot artikel op de voorpagina over het UF-schuim in Reizen. Er is naar voren gekomen wat de bevindingen zijn van het onderzoek dat gedaan is. Nou, in alle 18 woningen waar metingen zijn verricht is een te hoge concentratie van het giftige gas formaldehyde vastgesteld. En één huis is zelfs direct onbewoonbaar verklaard.
0: Ja, nog een mooie foto uit de Trouw heb ik gevonden. In veel blauw tinten. Nu is het een jongetje van een jaar of 6 met een badmuts op en een zwembrilletje. Hij zwemt onder water. Hij heeft de mond dicht en de wangen opgeblazen. Maandenlange wachttijden voor zwemles. Als van uitstel maar geen afstel komt, is de kop boven het artikel. Kind staat gemiddeld 7 maanden op een wachtlijst voordat het kan beginnen aan de zwemles. Nationale Raad Zwemveiligheid, die hebben we dus blijkbaar, die vreest voor ongelijkheid. Armere ouders zijn aangewezen op goedkopere zwemscholen en die hebben veel langere wachtlijsten.
1: Op de Telegraaf, op de voorpagina van de Telegraaf staat een foto. Nou, daar moet je toch wel een klein beetje van smelten.
0: Och,
1: Nu denk je, wat staat daar nou op? Een kitten.
0: Een
1: kitten in de hand van een mevrouw. Gaat over een mini kraamafdeling met kittens in Brabant. Daar worden zwerfkatten opgevangen. En die worden dan vervolgens gecastreerd. In Friesland wordt geschreven, wordt al gekozen voor
0: klinkt
1: afschot.
0: Klinkt niet leuk, maar is wel belangrijk.
1: Maar hier willen ze echt wel zorgen dat die zwerfkatten niet hoeven afgeschoten te worden. Dus daarom gecastreerd en als het kan worden ze herplaatst.
0: Goed, wat gebeurt er dan vandaag in en rond onze provincie? Nou, de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat komen vandaag op werkbezoek in Zwolle. Dat doen ze op uitnodiging van de Delta-commissaris. Die was zelf eerder ook in Zwolle om te kijken hoe de stad zich heeft voorbereid op hoog- en laagwater en op extreme weersomstandigheden.
1: Op de tweede vrijdag van oktober is het, we zeiden het net al, Paarse Vrijdag. Een actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door paarse kleding te dragen.
0: En Hengelo kleurt vandaag dan ook paars. Veel paarse verlichting is er. Ook heel veel regenboogpolsbandjes zijn er uitgedeeld. Jongerenorganisaties, het ROC Twente, de Schouwburg, de bibliotheek en het poppodium doen eraan mee. Ze willen laten zien dat de LHBTI+ jongeren welkom zijn in Hengelo en dat iedereen zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen.
1: Het wordt gezien als de belangrijkste en Donald Trump wil hem heel graag hebben. De Nobelprijs voor de Vrede wordt vandaag toegekend.
0: Vakbond FNV en CNV gaan vandaag acties in het streekvervoer aankondigen. CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De werkgevers hebben niet gereageerd op een ultimatum. Bonden willen nu nog niet zeggen wat voor acties te komen. Wel dat ze volgende week maandag al beginnen.
1: Oké. In Deventer kun je vandaag op de trein of bus stappen voor een proefreis. Die proefreis is bedoeld voor mensen die niet iedere dag het openbaar vervoer gebruiken en dus niet gewend zijn aan de zaken die daarbij komen kijken.
0: Op de natuurbegraafplaats de Twentsche Grafheuvels in Oldenzaal wordt vandaag begonnen met de aanleg van een nieuwe grafheuvel. Die wordt aangelegd naar voorbeeld van de 7 prehistorische grafheuvels die al in dat natuurgebied liggen.
1: Bij een koffiebar in Oldenzaal is vanochtend een koffierave. Dus een feest met koffie, gebak en housemuziek. In plaats van 's avonds laat dus vroeg uit je dak gaan. Ja. Dat lijkt mij wel wat.
0: Ja, lijkt jou dat wel wat? Nou, wij gaan hier toch iedere ochtend vroeg uit ons dak.
1: Dat is waar.
0: Met koffie.
1: En geen gebak.
0: Nee, en ook geen housemuziek trouwens. Wel andere lekkere muziek, dat hoor je zo weer. En dan nog regio Noord, en daar vallen wij onder. Krijgt vandaag herfstvakantie en die duurt tot en met volgende week zondag.

0: Culture Club en Time, oftewel Clock of the Heart. Maar we kennen het natuurlijk allemaal onder de titel Time.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, daar is nu tijd voor, inderdaad, een wat nadere blik in de papieren versies van de ochtendkranten aan een neeltje.
1: De Tubantia schrijft over het UF-schuim in reizen. Is natuurlijk een groot probleem in reizen. Zijn 66 woningen. Daar is dat UF-schuim daarmee is geïsoleerd. Dat zorgde voor gezondheidsklachten. Dat is nu allemaal onderzocht. Die onderzoeken zijn naar buiten gekomen. De bewoners zelf spreken van een zwart scenario. In alle 18 woningen waar metingen zijn verricht is een te hoge concentratie van het giftige gas formaldehyde vastgesteld. Eén huis is direct onbewoonbaar verklaard. Maar ja, die andere bewoners van die andere 17 woningen, die hebben het gevoel dat ze tussen wal en schip vallen. Omdat er ook daar de metingen echt veel te hoog zijn, waardoor er dus ook sprake is van die gezondheidsklachten. Maar ja, die woningen zijn dus niet onbewoonbaar. Ze kunnen er blijven wonen. Het advies voor hen is dan ventileren en kieren en gaten sluiten. Maar ja, ze kunnen dus niet weg. Dat is gewoon heel erg vervelend. Viverion zegt met de bewoners in gesprek te gaan over de maatregelen. Die bewoners eisen dat er metingen volgen in alle woningen. Nou, daar kon de corporatie gisteravond nog geen antwoord op geven. Maar die waardes van het giftige gas, formaldehyde, die zijn dus in elke woning anders. Dus het zou nog best wel kunnen dat als er nog meer metingen worden gedaan, er toch meer woningen onbewoonbaar worden verklaard.
0: Ja, ga maar ventileren. Dat klinkt niet heel geruststellend, inderdaad. Grote foto in de Volkskrant van een enorme berg suikerbieten met daarop zittend één kraai of één kauw, die we dan zien tegen de grijze lucht op de achtergrond. Die bieten, een kenner zal het ongetwijfeld gelijk zien, ik niet. Die bieten zijn kleiner dan normaal.
1: Oh.
0: Ja, we hebben nog beregend, maar het is hopeloos. Dat is de kop boven deze reportage over de bietencampagne. De Nederlandse suikerboeren gaan een zwaar jaar tegemoet. De jaarlijkse bietenoogst is in volle gang, maar zou wel eens klaar kunnen zijn dit jaar al. Want door de droge zomer valt de oogst misschien wel een kwart lager uit. En dat is een forse financiële aderlating. Kwaad was al geschied, goeie deed de biet niet. Dat ruimt ook nog. 200.000 ton minder suiker dan vorig jaar verwacht het bedrijf dat die suikerbieten omzet in suiker.
1: Dus minder bietjes en minder suiker.
0: En minder suiker. Nou, dat is op zich niet zo slecht natuurlijk, minder suiker.
1: En misschien helpt dat ons een beetje tegen de strijd tegen overgewicht.
0: Ja.
1: Paarse Vrijdag, daarmee wordt groot uitgepakt in het AD. Het wordt veel gevierd op verschillende manieren. Er wordt aandacht aan gegeven door dat er op scholen paars gedragen kan worden. Het wordt besproken in de lessen. Er zijn versieringen, regenboogvlaggen. Een record aantal scholen dat meedoet, dat is goed nieuws. Maar er is ook veel weerstand. Onze eigen Holte komt ook in het artikel voor. Daar zijn dus Paarse Vrijdag posers weggehaald. En worden nare opmerkingen gemaakt over leerlingen die anders zijn. Nou, hier wordt geschreven dat ook docenten het soms best wel spannend vinden om het thema in de les te bespreken. Omdat leerlingen er steeds sterker op reageren. Ja, dus die acceptatie van homoseksualiteit, waar het eerder ook al over ging, ja, die lijkt ook hierin zichtbaar te zijn.
0: We hebben er na 8 uur aandacht voor. Dan is een verslaggever in Hengelo. Daar is veel aandacht voor. De Paarse Vrijdag zeiden we net al even. Dan een artikel in Trouw. We zien een grote minaret. Het is de minaret van de Westermoskee in Amsterdam. De Kamer wil experts horen over het verbod op een gebedsoproep. Je hebt er wel over gehoord natuurlijk. SGP en JA21 rechtse partijen willen de azaan, dat is de islamitische gebedsoproep, aan banden leggen. Raad van State was negatief over dit voorstel. En de Tweede Kamer wil er eens wat meer informatie over. Want ja, hebben we niet ook tenslotte kerkklokken die heel veel mensen uit hun slaap houden? Nou, zeggen mensen, de kerkklok is dan wel een herkenbare uitingsvorm in onze geschiedenis. En we willen voorkomen dat de opdringerige uitingen nog breder aanwezig zijn. Dat zijn de mensen dan weer die dat willen verbieden. Nou, experts wil de Kamer er dus over horen. Dat lijkt mij heel goed.
1: De Telegraaf heeft een groot artikel op de voorpagina over de jacht op Bolle Jos. Ghana jaagt mee op Bolle Jos. Er is kabinetsteun voor politie in Afrika. Ja, met ondersteuning van de Ghanese politie hoopt het kabinet de crimineel Bolios momenteel wel de meest gezochte crimineel eindelijk te pakken. Dat wil vooralsnog niet echt lukken. Sierra Leone werkt niet mee. Zelfs niet nadat de begrotingssteun is stopgezet, zegt Van Weel. En daarom worden de nieuwe pressiemaatregelen aangekondigd om hem te pakken. Nou, dus die politiebijstand van Ghana. Maar er worden ook Europese maatregelen voorbereid om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen.
0: Ja, die begrotingssteun was 18 miljoen. Die trekt Bolios volgens mij zo uit zijn achterzak. Dan is het gecompenseerd.
1: Nee, ja.
0: Nog iets over voetbal. Want de Oranje Leeuwinnen komen in actie voor de play-offs. Voor toch nog WK-kwalificatie. Vanavond en dinsdag moeten ze afrekenen met Hongarije. En het wordt een nieuw vrouwen-oranje van de bondscoach uit Ommen, Arjan Feurink. Een van die spelers is Sophie Proost. Ze komt van Twente en is naar FC Bayern München gegaan. En ze kreeg een telefoontje van de bondscoach van Feurink, dus in het vliegtuig. Het was al aan het taxiën en ze wist niet of ze het eigenlijk wel op mocht nemen, maar ze deed het dan toch en werd verrast met de uitnodiging om bij het Nederlands elftal te komen spelen.
1: Nou, mooie uitnodiging.
0: Ja, en ik zie af en toe iets van haar ook via sociale media. Ze doet het heel goed bij Bayern München. Dus gaan we zien of ze het ook in oranje goed gaat doen. Ook dat houden we voor je in de gaten.

0: Met feedback in de gitaar van George Harrison hoorde je The Beatles en Penny Lane. Daarmee is na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
1: Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. In 2025 werd de zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege onzekerheid over de landelijke regels rond asielopvang en de spreidingswet. Ook waren er twijfels in de gemeente over de komst van een opvanglocatie. Maar de gemeente gaat nu door met het regelen van 175 opvangplekken. De voorkeur gaat uit naar één of meerdere locaties in of aan de rand van een dorp of wijk. Op de A1 tussen Badmen en Deventer is vannacht een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Na het ongeluk vloog de bus in brand. Omdat het de bestuurder zelf niet lukte om uit het voertuig te komen, hebben omstanders hem eruit getrokken. De bus brandde volledig uit. De bestuurder is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg werd na het ongeval volledig afgesloten voor verkeer vanuit Hengelo in de richting van Deventer. Het stond hierdoor ruim 2 uur volledig vast. In Zwolle heeft een groep politiestudenten gistermiddag en avond een verkeerscontrole gehouden. Daarbij werden zij ondersteund door specialistische agenten en motorrijders van Verkeerspolitie Oost-Nederland. Zowel automobilisten, scooterrijders als fietsers werden aan de kant gezet. De resultaten van de controle zijn nog niet bekendgemaakt. En de serie Woeste Grond heeft voor 2e jaar op rij naast de gouden televisiering gegrepen. Terwijl ze zo hadden gehoopt op winst.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Ik sta er gewoon weer. Dat is heel onwerkelijk allemaal, maar wel leuk.
3: Is het gevoel nu anders?
4: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben we een beetje geoefend. Een beetje rondgekeken hoe het allemaal zat hier. Ja. En deze keer nemen we mee.
5: Echt waar?
4: Ja.
3: En wie gaat er dan speechen?
5: Ja, allemaal.
2: Samen. We gaan, ja, samen. Ja, ja, ja, samen.
1: Dat zeiden ze tegen de camera's van RTL Boulevard, maar zover kwam het dus niet. Realityprogramma De Bondgenoten won de ring. Hoofdrolspeler Hendrik-Jan Bukkers was ook genomineerd voor de televisiering acteur. Maar ook die ging aan zijn neus voorbij. De prijs werd door Annette Malherbe in ontvangst genomen voor haar rol in de serie Rust en Vreugd. Momenteel wordt er overigens gewerkt aan de film Woeste Grond, een hete zomer, die in januari in première gaat. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Moeten ze die maar in gaan zenden voor de Oscars?
1: Ja, misschien.
0: Nederlandse bijdrage, ja.
1: Gaat het dan wel lukken?
0: Woeste grond? In het Engels? Weet ik niet.
1: Wild ground?
0: Wild soil of zo. Ja, lijkt me goed. Genomineerd tot weervrouw van de dag.
1: Heel goed.
0: Die heb je te pakken. Die heb je te pakken, Gita.
1: Binnen.
0: Ja, die is binnen.
1: Ik sleep hem naar me toe. Dank
0: ja, je. Pak die ring. Pak die ring met beide handen beten, Gita. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Over het weer voor vandaag en het komend weekend. Ja, ik kan er nog niet veel over zeggen. Want het is nog stikdonker gewoon.
1: Ja.
0: Maar ook koud, vond ik het.
1: Ja, frisjes is het ook buiten inderdaad. We zitten op 9 à 10 graden op de meeste plekken. Dat is frisjes. We hadden gisteren natuurlijk ook een relatief frisse dag met de buien, met de opklaringen. En vandaag is er eigenlijk voor opklaringen helemaal geen ruimte. We komen langzaam maar zeker onder een warmtefront terecht. En dit is typisch warmtefront weer. Dat wil zeggen regenachtig weer. Vanochtend eigenlijk een groot deel van de ochtendperiode met regen. Vaak lichte regen. Rond lunchtijd denk ik dat het eventjes, nou, misschien 1 à 2 uur soort van min of meer droog is.
0: Soort van droog, oké. Okay.
1: Soort van min of meer. Ja, en daarna kom je vanuit het westen weer in buiige regen terecht. En waar de neerslagintensiteit vanochtend redelijk beperkt is, denk ik dat die juist vanmiddag en zeker in de late middag en avond wat steviger kan worden. Omdat de neerslag dan veel meer de vorm van buien krijgt. Die temperatuur die heeft moeite om op te lopen. Ik denk dat we lange tijd, nou, op een graadje of 10 zo'n beetje schommelen vanochtend. En dat we pas in de loop van de middag naar de maximumtemperatuur koersen. Dan zitten we namelijk verder in de warme lucht. En dan kan het nog 14, 15 graden worden.
0: Ja. Ja,
1: dat is een beetje het beeld. Ja, en het beeld is trouwens ook nog een aardige windje.
0: Oh.
1: Gisteren hadden we de wind uit noordwest met de buien. Typisch in de polaire lucht. De wind is gedraaid naar het zuidwesten. Is nu al matig. Windkracht 3, 4 gaat ze de komende 2, 3 uur nog wat aantrekken. En wordt op veel plekken vrij krachtig. Misschien lokaal krachtig in de Kop van Overijssel. Dus windkracht 5, soms windkracht 6.
0: Dat klinkt als herfstweer, Gita.
1: Ja, zo hoort het ook.
0: Ja, ja, dat is klopt. Waar. Tenslotte, het is 9 oktober. Tenslotte.
1: Ja, het mag.
0: En maar mopper op die droge warmte. En voor 2 dagen regent het. En we missen het alweer natuurlijk. Dit hoort erbij. Hoe gaan we dan heel kort even dan ook het weekend in? Ook zo herfstig?
1: Ja, wel met vele buien. Ja, vele buien. Misschien met een klap onweer erbij.
6: Morgen met name nog flink wat wind. Zondag iets rustiger, maar verwacht geen hoge temperaturen.
0: Nou, de verwachtingen zijn dan weer bijgesteld. Gita, dankjewel. Ja. Dan doen we het ermee. Tot over een uur. Tot zo.

0: De Oosttribune.
1: Vanavond Heracles Almelo RKC Waalwijk. Morgenmiddag Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam. Morgenavond Fortuna Sittard FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want. Kwart voor zeven, je luistert naar Radio Oost. Ga je vertellen wat er in en rond onze provincie gebeurt vandaag, Anneleeltje.
1: Leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gaan vandaag op werkbezoek in Zwolle. Dat doen ze op uitnodiging van de Delta-commissaris. Die was zelf eerder in Zwolle om te kijken hoe de stad zich heeft voorbereid op hoog en laag water en op extreme weersomstandigheden.
0: Tweede vrijdag van oktober is het en dat is Paarse Vrijdag. De dag waarop scholieren hun steun aan homo, biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door paarse kleding te dragen.
1: Hengelo kleurt vandaag dan ook paars. Er is veel paarse verlichting en er zijn heel veel regenboogpolsbandjes uitgedeeld. Jongerenorganisaties, het ROC Twente, de Schouwburg, de bibliotheek en het poppodium doen eraan mee. Ze willen laten zien dat LHBTI+ jongeren welkom zijn in Hengelo en dat iedereen zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen.
0: En we zijn straks na 8 uur in Hengelo bij het hijsen van de vlag. Want in verschillende gemeenten konden inwoners Pride of regenboogvlaggen ophalen. En daarna natuurlijk dan ophangen ter gelegenheid van deze Paarse Vrijdag en ook van Coming Out Day. En dat is zondag.
1: En het wordt gezien als de belangrijkste en Donald Trump wil heel graag hebben, de Nobelprijs voor de Vrede. Er zijn dit jaar 287 kandidaten voor genomineerd en wordt als enige Nobelprijs toegekend door een Noors instituut. De andere Nobelprijzen worden toegekend door het Zweedse Nobelcomité.
0: Dan de vakbonden FNV en CNV gaan vandaag acties in het streekvervoer aankondigen. CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen en de werkgevers hebben niet gereageerd op een ultimatum. Conflict gaat over loon, werkdruk en andere arbeidsomstandigheden. De bonden willen nu nog niet zeggen wat voor acties te komen. Wel dat ze volgende week maandag al gaan beginnen. Werkgevers in het openbaar vervoer wijzen op de financiële problemen van de sector. Hè. Zie je ook in onze provincie. In busmaatschappij moet er al eerder mee ophouden. En zeggen dat de stakingen die problemen alleen maar vergroten. Zij willen liever verder onderhandelen met de bonden.
1: In Deventer kun je vandaag op de trein of bus stappen voor een proefreis. Die proefreis is bedoeld voor mensen die niet iedere dag het openbaar vervoer gebruiken en dus niet gewend zijn aan zaken die daarbij komen kijken. Het oefenen gebeurt samen met een ervaren OV-ambassadeur. En het is een initiatief van de provincies die het belangrijk vinden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven reizen.
0: Ja, het was misschien best wel wat voor mij ook. Ik moest ook laatst met de trein. Dacht ik van, hoe moet het eigenlijk?
1: Oh,
0: ik heb geen kaartje. Hoe moet het nu? Nou.
1: Heb je wel een OV-chipkaart?
0: Nee, heb ik ook niet. Maar ik heb gewoon mijn bankpasje bij die zuil gehouden.
1: Nou, dat ging goed.
0: Ja, dat was het. Viel me erg mee, moet ik
1: met
0: eerlijk zeggen.
1: Met angst in de ogen jij door dat poortje.
0: Ja, ik woon dus gewoon aan het station. Enfin, dit geheel terzijde. Dan andere zaken. Op de natuurbegraafplaats De Twinsche Grafheuvels in Oldenzaal wordt vandaag begonnen met de aanleg van een nieuwe grafheuvel. Die wordt aangelegd naar voorbeeld van de 7 prehistorische grafheuvels die al in dat natuurgebied liggen. Werkzaamheden worden allemaal handmatig uitgevoerd om de historische bodem niet te veel aan te tasten. Er is straks plaats voor 1850 natuurgraven.
1: Bij een koffiebar in Oldenzaal is er vanochtend een koffierave. Dus een feest met koffiegebak en housemuziek. In plaats van 's avonds laat, dus 's ochtends vroeg uit je dak gaan, is helemaal hip en happening in Amsterdam, Barcelona en Londen. Nu dus ook in Oldenzaal.
0: Een mooi rijtje.
1: Een prachtig rijtje. Volgens de eigenaren is feesten diep in de nacht niet voor iedereen. En hebben mensen ook geen zin meer in een kater na het uitgaan. Nou, daar heb je met zo'n koffierave geen last van.
0: Nee. Inderdaad, dan ben je wel hyper van al die cafeïne natuurlijk. Maar
1: je springt het er meteen ook weer uit.
0: Je gewoon de koffieshop uit. Dan de regio Noord en daar valt Overijssel onder. Die krijgt vandaag de herfstvakantie. Die duurt tot en met volgende week zondag.
1: De Moto2 gaat vandaag verder met de grote prijs van Indonesië. Colin Feijer uit Staphorst maakt waarschijnlijk zijn rentree na zijn sleutelbeenbreuk. Feijer brak een kleine maand geleden zijn sleutelbeen bij een crash in de training voor de GP van Oostenrijk. Feijer stond dit seizoen 2 keer op het podium en staat 10e in het klassement.
0: Dan de coureurs in de Formule 1 maken zich op voor de 3e race in 3 weken. We beginnen vandaag aan het Grand Prix weekend in Singapore met de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace, want die hoort er dit weekend ook weer bij. Die is zaterdag. De race is op zondag op het Marina Bay Street Circuit.
1: En het is vandaag de dag van de Doggy Bag.
0: Kijk.
1: Het is een initiatief van milieuorganisatie Natuur en Milieu en bezoekers van restaurants wordt opgeroepen om een Doggy Bag te vragen om voedselverspilling tegen te gaan.
0: Nou.
1: Goed initiatief.
0: Ja, we vragen.
1: Ik vind het altijd een beetje toch gênant om te vragen.
0: Ja?
1: Of gênant is een groot woord.
0: Bij een pizzeria hoort het er ongeveer bij, of niet?
1: Ja, bij een pizzeria wel. Maar soms heb je dan... Ja, ik vind het ook zonde om te verspillen. En zo'n restje de volgende dag is best wel lekker. Maar...
0: Koude pizza is heerlijk. En mijn kinderen kregen dan... ze zijn inmiddels wat groter. Kregen hem meestal niet op. En dan krijg je hem eigenlijk standaard mee naar huis.
1: Ja,
0: in zo'n
1: niet
0: pizza-doos.
1: Meteen al de restjes op.
0: Nee. Zeker niet. Nou, dan vraag je als je nog een stukje taart over hebt van de Morning Rave. Dan vraag je gewoon een doggy bag.
1: Nou ja.
0: En ga je zo lekker naar huis, al stuiterend en zo. Zullen we er eens een lekker muziekje bij doen? Ja?
1: Kunnen wij ook gaan dansen.
0: Zo is de bouw uit dit, met Magnetic.

0: En dan gaan we relax verder.
1: Ik vind dit toch altijd een beetje het zomercocktailmuziekje.
2: Ja, dat is het ook. Normaal denk je dan dat je met voeten, blote voeten in een bakje water gaat zitten met een lekkere cocktail of mocktail ernaast.
1: Maar nu trekken we onze snowboots aan of pantoffels.
2: En je zuidwesten op en je rubberlaarzen, want het is robuust herfstweer. Je hoort het al van Gita en dat blijft het ook. Veel buien ook het komende weekend. Maar zover is het nog niet. Het is pas vrijdag. En de vrijdag gaan we je op gang brengen met nieuws zo dadelijk over een parkeergarage in Enschede die ze hebben vergroend.
1: Maar dan zou je denken, met levende planten, want ja, dat wordt toch meestal bedoeld met vergroenen.
2: Ik zou
1: maar
2: denken, gooi er wat klimop tegenaan.
1: Ja.
2: Ja, maar nee.
1: Een sedumdakje.
2: Ja, het zijn plastic planten geworden. Ja, ook wel voorstelbaar natuurlijk, want er komt weinig daglicht in zo'n parkeergarage. Maar goed, de meningen daarover lopen uiteen. En we hoorden het net al even, het is Paarse Vrijdag. Daar gaan we later vandaag ook op terugkomen. Onze verslaggever is in Hengelo. En dan zo dadelijk na 7 uur, dan hoor je meer over 4 ziekenhuizen in onze regio. Die met elkaar gaan samenwerken. En op die manier, het was nieuws van gisteren, de wachtlijsten aan het verkorten zijn. Universiteit Twente gaat er onderzoek naar doen hoe dat nou werkt. En of dat werkt en of dat niet een hele makkelijke oplossing is om iets aan die wachtlijsten te doen. Het lijkt mij van zoiets van logisch dat ik denk van, hadden we dit niet eerder moeten doen?
1: Nou, er waren al 600 operaties hierdoor eerder, ja, hebben eerder plaatsgevonden. Dus het lijkt goed te werken.
2: Ja, de patiënt moet dan alleen iets minder gebonden zijn aan de eigen woonplaats. Dat ja, natuurlijk.
1: Je moet er iets voor over.
2: Ja, dan moet je misschien iets verder voor rijden. Maar daar hoor je zo dadelijk meer over na 7 uur. Tot 7 uur, de headlines van Anna Neeltje, hoor je Chris Ria en Josephine.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. En de serie Woestegrond heeft voor het tweede jaar op rij naast de Gouden Televisiering gegrepen. Hoofdrolspeler Hendrik Jan Bukkers was ook genomineerd voor de televisiering acteur, maar ook die ging aan zijn neus voorbij. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
3: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
2: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
4: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
2: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ja, nou hadden we eigenlijk de aankondiging moeten doen, dus dat gaan we ook gewoon doen. Supertramp, dat is verkeerde pingel. Geeft niks. We gaan het straks hebben over samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio. Het lijkt een hele simpele oplossing om de wachtlijsten weg te werken. Maar of dat ook zo is, horen we straks van de UT. Ja, sportnieuws hebben we en nieuws over een parkeergarage in Henschede. Tegenwoordig met plastic planten.
0: Plastic planten, ja, je zou denken mooie groene zuurstofgevende planten, maar ze zijn, nou, groen zijn ze wel.
5: Zo is het. Muziek straks van Ilse de Lange en, je raadt het al, Supertramp.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: verrassend plaatje op de vroege ochtend van Supertramp, Breakfast in America.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op de 9e van de 10e. 9 oktober is het. Het is vrijdag. Goedemorgen. Goedemorgen, Anna Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: De wachtlijsten voor operaties wegwerken door samen te werken. Dat lijkt zo simpel. Of dat ook zo is, dat hoor je straks. Ja, en het is vandaag dus Paarse Vrijdag.
2: De tweede vrijdag van oktober is de actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door bijvoorbeeld paarse kleding te dragen. Dat is nodig. De homo-acceptatie onder jongeren is flink afgenomen. Zowel jongens als meiden kijken veel negatiever naar iemand die homoseksueel is. De oorzaak? Onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
3: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
2: Straks schakelen we nog even met onze verslaggever in Hengelo, waar veel aandacht is voor Paarse Vrijdag.
0: Ja, en daarover gesproken. De Tweede Kamer wil dat er zondag, dat is dan niet meer Paarse Vrijdag, maar Coming Out Day, voor het eerst een regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP bijvoorbeeld dat er terughoudend met het hijsen van andere vlaggen om moet worden gegaan.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: Ja, en vooral de regenboogvlag triggert natuurlijk de SGP. Nou, dat schiet partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Ze dienden een motie in waarover tot nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was er een meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
2: De stikstofplannen kunnen nog aangepast worden en een bredere steun voor krijgen in de politiek, maar ook bij boerenorganisaties. Dat zei landbouwminister Van Essen gisteravond in Nieuwsuur. Vooral de zones rond natuurgebieden, waar straks veel minder uitstoot moet zijn, kunnen op maat worden gemaakt, zegt Van Essen.
5: In die brief zit een hele lijst met zones waar het nuttig zou kunnen zijn. Maar wij overleggen op dit moment met provincies, is dat ook daadwerkelijk? Het zou kunnen dat zo'n gebied nog afvalt. We hebben ook gezegd, ik verwacht dat er rond de 20 nog kunnen afvallen. Je gaat dat niet met een passer tekenen om een natuurgebied. Je gaat kijken, hoe zitten die bedrijven daar? Hoe zitten de rivieren, de landschapselementen? Dus je gaat in de praktijk, ga je het niet met een ronde streep doen. En bijvoorbeeld een SGP-gedebuteerde uit Overijssel zei al van, is er ook ruimte voor, in plaats van een pannenkoek, een spiegelei? Nou, als zulke oplossingen die in de praktijk werken hetzelfde doen voor natuur, ervoor kunnen zorgen dat een andere partij die nu nog niet aansluit, het kan een politieke partij zijn, het kan een boerenpartij zijn, als die zegt, nou weet je, dan kan ik ermee leven, want dan kan ik er in de agrarische praktijk wat mee.
0: Verder in het nieuws vanochtend. Komende jaren worden de ogen van zo'n 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. De actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij daarvan vond.
6: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
7: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: Het Oogfonds legt de nadruk op de 20-20-2-regel. 20 minuten lezen of op een scherm kijken. 20 seconden in de verte staren. Naar niks, mag ook. En dan is het ook nog eens gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
2: Ik denk niet dat je in het niks moet staren. Volgens mij moet je echt, je moet je ogen echt op ver.
0: Oké. Okay. Ik dacht gewoon dom voor je uitkijken, heb ik wel eens gehoord.
2: Nee, het gaat
0: dat was
2: om
0: prima.
2: Verkijken. Ja. Nou. En de serie Woeste Grond heeft voor het tweede jaar op rij naast de gouden televisiering gegrepen. Terwijl ze zo hadden gehoopt op winst.
8: Ja, dat is heel bijzonder. Ik sta er gewoon weer. Dat is heel onwerkelijk allemaal, maar wel leuk.
9: Is het gevoel nu anders?
10: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben we een beetje geoefend. Een beetje rondgekeken hoe het allemaal zat hier. Ja. En deze keer nemen we mee.
11: Echt waar?
10: Ja.
9: En wie gaat er dan speechen?
11: Ja, allemaal.
8: Samen. We gaan samen. Ja, samen.
0: Nou, De speech deed helemaal niemand.
11: Nee, niemand heeft gespeecht. Dit zeiden ze tegen de camera's van RTL Boulevard. Reality-programma De Bondgenoten won de ring. Hoofdrolspeler Hendrik Jan Bukkers was overigens ook genomineerd voor de televisiering acteur. Maar ook die ging aan zijn neus voorbij. De prijs werd door Annette Malherbe in ontvangst genomen voor haar rol in de serie Rust en Vreugd.
0: Ja, en dan een project in Enschede om iets mooi te maken en veiliger. Maar ja, is het geld en niet zo duurzaam, dit project? Meningen gaan alle kanten op over het groen dat sinds kort in de Van Heek parkeergarage in Enschede is aangebracht. De aanleg van de Plastic Oase, zo heet die al, kostte 15.000 euro. Onwijs veel geld, klinkt het in de gemeenteraad. Wie de Van Heek garage inrijdt in de auto en op dek 2 parkeert, min 2, ziet nabij de rolbanden naar het ziekenhuis MST meters aan planten en ander groen staan, maar dus wel van plastic. Bezoekers reageren wisselend.
12: Ik vind dat leuk. Dat is een verrassing. Hier kom je wel neer en ineens stond dit daar. Dus ja, vond ik leuk.
13: Leuk in deze saaie parkeergarage.
14: Barry Overink, wethouder in Enschede.
15: Nou, het is een pilot. En dat heeft echt te maken met het veiligheidsgevoel. En ook de aantrekkelijkheid van de parkeergarage. Nou, de meeste parkeergarages in Nederland, dat zijn vaak nog wel donkere ruimtes. Voelen niet altijd heel aantrekkelijk of veilig. Het parkeerbedrijf van Enschede heeft echt gekeken, hoe kunnen we nou toch wel een aantrekkelijke garage maken?
16: Ja, mooi. Dus zo in de parkeergarage een beetje groen, dat is vind ik heel mooi.
14: Ja, je ziet en je voelt het ook. Dit is natuurlijk nep plastic. En dat komt omdat we hier op min 2 zitten in de Van Heek parkeergarage in Enschede. Echt groen kan hier niet groeien omdat hier geen daglicht is. Reacties op dit groen zijn wisselend. Pro in de gemeenteraad van Enschede noemt het verspilling van plastic, omdat dit groen natuurlijk in de kern plastic is. En aan de andere kant vindt de PVV in de gemeenteraad het geldverspilling.
15: Echte planten worden wat ingewikkeld. Bij mij in de kelder groeien ook geen echte planten. Dus hier in deze parkeergarage ook niet. Daarom moet je kijken naar een alternatief. Nou, en dat is natuurlijk inderdaad een kunstplant. Dat is de reden dat ze ook kunstplanten in kunstgras hebben aangelegd in de parkeergarage.
13: Want het is hier grijs en grauw en je komt uit het ziekenhuis grijs en grauw. Ja, ik vind dat wel leuk.
17: Dit is een sombere ruimte. Een kelder met alleen maar auto's en lampjes. En is dit een leuke afwisseling? Ja, ik vond het verrassend.
0: Nou, ik hoor toch vooral bezoekers die het kunnen waarderen aan een Neeltje.
11: Ja, verrassend. Ja,
0: verrassend. Nep plastic en een plastic oase. In ieder geval planten die niet echt zijn. Sieren de Van Heek garage in Enschede.

0: Cat Eye hoorde je en Animal, 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Om langere wachtlijsten in de zorg aan te pakken, werken ziekenhuizen in Oost-Nederland op een bijzondere manier samen. Je hoorde daar gisteren al over. Patiënten die wachten op bepaalde operaties kunnen terecht in het ziekenhuis waar het meeste of het snelste plek is. En na een jaar zijn er al 600 mensen meer geholpen. Een van die ziekenhuizen die onderdeel is van de samenwerking MST in Enschede, Ronald van der Bijl, is de projectleider en hij vertelt dat die planning dan nog wel een hele puzzel is.
1: Het unieke is alleen dat hier zeg maar de patiënt naar zijn eigen ziekenhuis nog steeds wordt verwezen door de huisarts en dat zeg maar achter de voordeur in afstemming met de patiënt wordt besloten of die patiënt ook elders in de regio kan worden geopereerd. En als die patiënt daarvoor toestemming geeft, dan gaan de OK-planners van de vier ziekenhuizen, die gaan dan iedere dinsdag, bij ons is dat, iedere dinsdagochtend, in een speciaal overleg deze patiënten met elkaar bespreken en kijken waar plek is en waar de patiënt dan het snelste terecht kan.
0: Ja, en dat blijkt dus te werken. Universiteit Twente gaat verder onderzoek doen naar welk effect de samenwerking heeft op verkorten van de wachttijden. Florentina Hager is onderzoeker aan de Universiteit Twente die dat onderzoek gaat uitvoeren. Mevrouw Hager, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar gaat u nou precies naar kijken?
2: Nou, wij gaan in dat onderzoek vooral kijken wat is het effect van de samenwerking op de wachttijden voor de patiënten. Dus in hoeverre zijn de wachttijden voor de patiënten veranderd door het feit dat de vier ziekenhuizen nu samenwerken. Ja. En dat is het eerste deel van het onderzoek. En in het vervolg willen we dan ook nog kijken hoe kunnen we dat naar andere ingrepen uitbreiden.
0: Oké, okay. Nou die wachttijden zijn verkort, dus dat deel kunt u al overslaan.
2: Nou, niet zomaar. Okay. Want we kunnen natuurlijk wel naar de wachttijden kijken. Maar we weten nog niet, komt het verschil in de wachttijden door het feit dat de ziekenhuizen niet samenwerken? Of komt dat gewoon door andere effecten?
0: Oké, okay. Ja, dat, inderdaad, dat is dan nog iets om uit te zoeken. Laten we een stapje terug doen. Die samenwerking, ja, het klinkt niet als hogere wiskunde. Is dit nou zo bijzonder?
2: Ja, het is eigenlijk wel bijzonder voor dit soort patiënten. Tenminste, wat wij weten in Nederland. Want normaal gesproken, als het over samenwerking gaat, dan gaat het heel vaak over patiënten die heel hoog in de complexiteit zijn. Maar hier hebben we juist over patiënten die eigenlijk niet heel complex zijn, maar wel heel veel patiënten hebben. En dat is juist bijzonder, want het betreft heel veel mensen. En dat zou eigenlijk voor iedereen relevant kunnen zijn.
0: Ja, en niet zo complex, dan bedoelt u, dit zijn eigenlijk een beetje standaard operaties. Het zijn geen open hart operaties en dat soort zaken.
2: Ja, precies. Want Als je te complex bent, dan blijf je in je eigen ziekenhuis.
0: Ja, toch zou ik dan denken, dit soort standaard operaties leiden juist er het meest toe dat je gaat samenwerken, toch? Dat kan een andere arts in een ander ziekenhuis makkelijk overnemen.
2: Ja, precies. En daarom is het eigenlijk ook juist zo interessant en juist zo raar dat het eigenlijk niet vaker gebeurt.
0: Ja, nou, heel goed. En dus dan gaat u kijken of het inderdaad veel effect heeft. U zei dat tweede deel van het onderzoek. Gaat u verder kijken of dit ook nog uitgebreid kan worden?
2: Ja, precies. Dus nu op dit moment is de samenwerking beperkt op 3 ingrepen. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer ingrepen. En daar zijn wij en de ziekenhuizen benieuwd, kunnen we dat op grote schaal voor heel veel meer ingrepen doen? En wat betekent dat dan ook voor ons regio bijvoorbeeld?
3: Wat zijn jullie dan ook wel voorzichtig optimistisch? Ik hoor u zeggen dat jullie toch nog niet meteen de conclusie willen trekken dat die wachttijden verkort worden. Maar als er 600 operaties al eerder zijn gedaan, ja, lijkt dat er toch wel goed uit te zien.
2: Ja, we zijn best wel optimistisch. We hebben nog niet volledige inzicht in de data gekregen. Dus wij kunnen daar ook nog niet iets zeggen op dit moment. Maar we verwachten wel dat het positief uitkomt. Maar ja, je moet altijd naar de data kijken. We kunnen niet alleen maar op gevoel antwoorden.
0: Nee. En dan is het ook wel belangrijk onderzoek in deze tijd van vergrijzing, waar het aantal operaties waarschijnlijk gaat toenemen natuurlijk, waar het aantal personeelsleden in de zorg gaat afnemen. Zou dit een mooie oplossing kunnen zijn, hè? Die ook nog niks kost?
2: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook zo van, kijk, wij kijken zo van, nou, je kan zomaar makkelijk patiënten ergens anders heen sturen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel logistische vraagstukken bij de ziekenhuizen. Dus het is niet zo als je gaat winkelen, dan sturen ze jou naar de burenwinkel. Maar ja, dan moeten toch wel informatiesystemen gekoppeld worden. Dan moet je ook met de zorgverzekeraars afspreken. Je moet als ziekenhuizen gezamenlijk overleggen. Dus daar zijn zeker ook nog veel uitdagingen.
0: Oké, ja, en de bottom line, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, is natuurlijk ook de patiënt. Hè. Die moet het ook willen. Die moet ook dan uit zijn eigen plaats of zijn eigen regio dan bereid zijn naar de buurregio te reizen.
2: Ja, zeker. En dat is niet voor iedereen mogelijk. En ja, wat zien we ook nu in de pilot? Dat er wel mensen zijn die kunnen gewoon niet naar een ander ziekenhuis gaan, omdat ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben.
0: Nee. Maar het blijkt ook dat er wel veel zijn die het ook wel willen, dus.
2: Ja, en dat is ook het voordeel. Omdat we hier vooral nu over ingrepen hebben, waar we heel veel volume van patiënten hebben. Dus de kans dat we een patiënt hebben die we kunnen verplaatsen is gewoon groter dan als we bijvoorbeeld naar heel rare ziektes kijken.
0: Ja, precies. Oké. En vandaar dat het met standaardoperaties wat makkelijker is.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, heel goed. Hoe lang gaat het onderzoek duren?
2: Nou, tot nu zijn het eigenlijk 1 jaar dat we aan de slag gaan. Maar ja, een onderzoek weet je nooit. Dus zou het best wel kunnen dat we dan nog op interessante vraagstukken stuiten. En misschien hebben we over 1 jaar nog heel veel vragen die we graag willen beantwoorden. Dus nou, wie weet.
0: Dan bellen we om te beginnen over 1 jaar weer, mevrouw Haken. Hartelijk dank. Hartelijk dank voor de toelichting over de samenwerking van 4 ziekenhuizen in de regio Oost. En dat verkort, zoals het nu laat aanzien, de wachtlijst.

0: Queen and Another One Bites the Dust. Na 19:30 kijken we vooruit naar het sportweekend en de presentatie van een schaatsploeg van gisteravond. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: With OG's.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
0: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
19: Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. In 2025 werd de zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege onzekerheid over de landelijke regels rond asielopvang en de spreidingswet. De gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen tegen een besluit van het college van burgemeester

0: en wethouders. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke celstraf voor lokaal vredebreuk bij het CBR. Hij werd eerder dit jaar aangehouden bij een CBR-locatie in Hengelo nadat hij een gebiedsverbod had gekregen. En op de A1 tussen Badmen en Deventer is vannacht een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Na het ongeluk vloog de bus in brand. Omdat het de bestuurder zelf niet lukte om uit het voertuig te komen, hebben omstanders hem eruit getrokken. De bus brandde volledig uit. De bestuurder is met ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg werd na het ongeval volledig afgesloten voor verkeer vanuit Hengelo in de richting van Deventer. Het verkeer stond hierdoor ruim 2 uur volledig vast. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Voor het weer, daar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik had je graag willen vertellen hoe het er in Hengelo uitziet, maar het is nog steeds donker hier. Dat schiet niet op.
2: Hoe kan dat nou? Ja, 7:50 komt hij wel op, de zon.
1: Oh,
2: maar
1: ja. Zover is het nog niet.
2: En heeft het een beetje moeite mee ook.
1: Ja, ik denk dat het door de wolken komt. Hè.
2: Ja, er ligt heel veel bewolking boven ons. Stratus, dat is de laagst hangende bewolkingsvorm. Met uitzondering dan van mist, want die hangt op de grond. Maar het is allemaal laag hangende bewolking vandaag. Wat voorbij trekt, denkt ook niet dat er gaten invallen. En van tijd tot tijd valt er regen uit. Lichte regen, wat stevige regen, motregen. En ik denk dat het soms even soort van droog is, maar dan mist het nog een beetje. En dat we vanavond dan vervolgens de stevigere buien krijgen. En het eerste deel, dus die langdurige regen, lichte regen, motregen, dat hoort bij de langzame een beetje in fases passerend lage drukgebied. En de buien van vanavond, die zijn van een warmtefront, moet ik eigenlijk zeggen. Het lage drukgebied ligt verder weg, maar het warmtefront zorgt lange tijd voor de lichte regenval. En vanavond zorgt het vervolgende koufront zorgt voor de stevige buien. Dus we gaan van de regen naar de buien.
1: In de druk.
2: We hebben daarbij ook een stevig windje. Gisteren hadden we hem uit noordwest. Vandaag hebben we hem uit zuid-zuidwest. Matig nu. De komende uren gaat hij aantrekken. Wordt hij geregeld vrij krachtig. Windkracht 5. Dus de wind die past bij het herfstachtige beeld. En de temperaturen ook. Want het zal lange tijd vandaag rond de 9 of 10 graden zijn. En pas in de loop van de middag loopt die temperatuur dan op uiteindelijk naar 14 of 15 graden.
1: Kijk eens aan. Nou, het is wel wisselen tussen hoog en laag en warm en koude lucht, hè?
2: Ja, af en toe gebeurt er nog eens iets. Want we hebben natuurlijk lang onder hoge drukgebieden gezeten.
1: Ja, dat was ook saai.
2: En nu is dat hoge drukgebied eindelijk eens een beetje ten zuiden van ons gedrukt. Zodat er ruimte is gekomen voor de passage van een tweetal fronten. Het lage drukgebied zelf ligt ver ten noorden van Schotland. Maar de fronten passeren met de regen. En ook het weekend zitten we nog wel onder buiengebieden.
1: Ja, conclusie. Het wordt gewoon guur.
2: Een beetje aan de gure kant. Geen korte broeken meer. Of misschien nog wel, voor wie daarvan houdt. En morgen met name ook nog een stevige wind. Meer uit de westelijke hoek dan uit de zuidelijke hoek. Ook dan weer af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Wel weer mooie opklaringen. Dus je hebt buien, mooie opklaringen. Soms een klap onweer en 14 graden. En zondag nog steeds de buien. En iets minder wind dan de zaterdag. Maar dezelfde bescheiden temperatuur.
1: Ik zou zeggen, wen er maar aan.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, ergens volgende week, dinsdag, woensdag, donderdag, kan er. Ja, nee, het is nog niet. Dan komt er nog wel weer een vleug mildheid uit Frankrijk onze kant op.
1: Oh, daar zijn we altijd blij mee. Met mildheid. Maar het zal wel geen 20 graden meer worden, denk ik, toch?
2: Nou, het kan.
1: Je weet maar
2: zou
1: nooit.
2: Kunnen, zeker. Ja.
1: Nou, mooi, Gita. Kijk eens, de verre blik is in ieder geval positief. En het weekend komen we ook wel door, Gita. Dankjewel, tot over een uur dan. Nog een keer dan heb ik verkeersinformatie, maar een heel klein beetje hoor. Er staan geen files. Het is vrijdagochtend. Ten slotte hou daar in de loop van de dag wel rekening mee, want de herfstvakantie breekt uit natuurlijk. Maar door een overwegstoring, nee, geen stroomstoring, maar een overwegstoring, rijden er geen treinen tussen Steenwijk en Meppel. Tenminste tot 9:15 niet. Dus wil je daar met de trein, hou rekening met enige vertraging.

0: John Anderson en Surrender.
1: Sporten met Nico.
0: Ja, 8:10. We gaan kijken naar het komend voetbalweekend. Nico Wantia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En want dat komt er weer aan, hè? De Eredivisie gaat weer verder. Nou, het leek wel een maand dat ze eruit lagen, maar het waren inderdaad twee weekenden vanwege de interlandperiode.
2: Ja, vreselijk.
0: Vreselijk.
2: Meteen afschaffen weer die XL-interlandperiode. Oranje is best leuk om naar te kijken, maar er gaat toch niks boven. Weer gewoon naar je eigen clubje op zaterdagavond of op zondagmiddag. Maar eindelijk weer.
0: Ja, en ook de interlandspelers en de coaches waren er ook allemaal niet blij mee. Het duurde allemaal veel te lang, veel te veel reizen, te blessuregevoelig. Afijn.
2: Maar we zitten er nog een paar jaar aan vast.
0: Ik wou net zeggen, het blijft de komende jaren wel zo. Dat is dan wel weer zo. Nou ja, goed. Hebben de clubs eigenlijk die tijd een beetje nuttig besteed?
2: Nou ja, ze hebben de spelers een beetje vrij kunnen geven. Dat is natuurlijk ook vrij schaars in een voetbalseizoen. Want ze beginnen in juli aan de voorbereiding. En daarna moeten ze maar door blijven draaien tot de winterstop. Nu hebben ze ook de gelegenheid gegeven om de spelers een beetje vrij af te geven. En PEC Zwolle is zelfs nog op een heus trainingskamp gegaan naar Portugal. Dus ja, zo hebben alle trainers het een beetje op hun eigen manier proberen in te vullen. Die 3 weken ter overbrugging.
0: Laten we eerst de Eredivisieploeg maar even afgaan. Go Ahead begint morgenmiddag thuis tegen Sparta. Ja, Go Ahead zat wel lekker in een flow natuurlijk, hè. Die hebben ze even moeten onderbreken.
2: Ja, nou in ieder geval qua spel, qua resultaten deden ze zichzelf wel een beetje tekort elke week. Want ja, ze maakten zelf de kansen niet af, kregen de doelpunten wat makkelijker tegen, waardoor ze elke keer gelijk speelden. En elke keer hadden ze achteraf het idee van ja, er had wel meer in gezeten. Dus als ze het spel nu vast weten te houden na de onderbreking en ze weten dat ook nog te koppelen aan goede resultaten. Ja, dan kan het nog een heel mooi seizoen gaan worden in Deventer. Want het spel, dat is dus prima onder leiding van Jozef Oosting. En als je dan kijkt naar de eerste wedstrijd thuis tegen Sparta, dan liggen daar wel mogelijkheden. Want Sparta zit er ook nog niet zo lekker in. Pas 1 keer gewonnen dit seizoen. Dus nou goed, als Go Ahead een beetje lekker uit die break kan komen, dan lijkt Sparta een prima tegenstander daarvoor.
0: Ja, maar als we brood hadden en als we kaas hadden en een tosti-ijzer, konden we tosties maken. Zo is het ook wel weer, Nico. Dan naar FC Twente. Was er net lekker aan het inkomen. Fortuna is goed gestart aan de competitie. Twente, morgenavond uit bij Fortuna. Je zou zeggen moet kunnen, maar het kan ook wel eens lastig worden.
2: Ja, klopt. Je moet wel zeggen, Fortuna is een van de favoriete uitwedstrijden. Misschien niet qua reistijd, maar wel qua resultaat. Want Twente wint daar eigenlijk elk jaar de afgelopen seizoenen. Dus dat is heel goed. En Fortuna staat er dan wel heel goed voor. Maar als je toch een beetje door die resultaten heen kijkt en naar de onderliggende data kijkt, dan had Fortuna eigenlijk op basis van alle wedstrijden op de 18e plek helemaal onderaan moeten staan. Dus het heeft ze heel erg meegezeten. Nou, dat kon je eventjes volhouden, maar een heel seizoen gaat dat niet lukken. Dus die gaan echt nog wel wegzakken. En misschien begint dat morgen al wel. Want Twente zat er lekker in. 3 keer gewonnen voor die herfststop. Waaronder die knappe zege op PSV. En in de tussentijd hebben ze nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Werder Bremen. Die hebben ze met 7-0 gewonnen. Dus het ziet er uit dat Twente die vorm wel aardig heeft vast weten te houden. Dus dat ziet er ook goed uit voor de ploeg uit Enschede. Die nu wel een drukke periode krijgt overigens. Want de Conference League gaat donderdag beginnen. Ze krijgen nu 5 wedstrijden in 16 dagen. Dus die konden de rust ook wel eventjes goed gebruiken daar.
0: Ja, zeker. Trouwens, die 7-0 tegen Werder. Toch een Bundesliga-club die het weliswaar dan lastig heeft. Maar toch, was wel opmerkelijk.
2: Ja, klopt. En die misten wel wat internationals. Daar waren Twente, Wout Weghorst en Zerouki, die waren nu niet opgeroepen. Die deden trouwens ook niet mee in die oefenwedstrijd. Dus Werder was wel wat verzwakt. Maar die maakte behoorlijk wat fouten. En Twente was mes scherp. Want elke fout die Werder maakte, werd ook genadeloos afgestraft. Dus als ze morgen net zo in vorm zijn, dan kan Fortuna de borst nat maken.
0: Ja, dat zou een mooie opmaat zijn. Nou, PEC Zwolle is dus zelfs op trainingskamp geweest. Vertel je dus net, Nico. Nou, het was wel nodig ook, denk ik.
2: Ja, dat kun je zeggen, want na die laatste wedstrijd uit bij Groningen, 3-0 nederlaag, werd de spelersbus zelfs alweer opgewacht. Week daarvoor ook met 7-0 op de broek gekregen van Feyenoord. Dus die konden die break inderdaad wel goed gebruiken om de wonden te likken. En de hoop was ook een beetje dat de geblesseerde spelers weer terug zouden keren. Want ze hadden een flink gevulde ziekenboeg met toch belangrijke spelers die daarin zaten. Nou, Namli bijvoorbeeld is wel hersteld van zijn knieblessure, maar heeft nu weer een hamstringkwetsuur opgelopen. is ook nog maar de vraag of Ryan Thomas op tijd weer fit is voor de wedstrijd van dit weekend. Dus er zijn er nog wel wat kleine zorgen voor de trainer van PEC Zwolle. Ik moet wel zeggen dat ze ook een heel lastig programma hebben gehad met allemaal sterke tegenstanders tot nu toe. En nu komt er een blok aan met wat meer ploegen uit het rechter rijtje, waaronder ook Cambuur. Al hebben die wel de stijgende lijn ingezet voor de break. Maar nu komt er in ieder geval qua programma wat meer perspectief voor PEC Zwolle.
0: Ja, tijd om te oogsten, zou ik denken. Nou, het is de tijd voor. Dan Heracles, 1 divisie lager, de eerste divisie. Miste vorige week wel een opgelegde kans om gelijk de eerste periode ook maar te pakken. Dat deden ze niet door een hele snelle rode kaart natuurlijk al. Dan vanavond nog een kans, denk ik dan maar.
2: Ja, de marketingafdeling van Heracles heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Want die stuurde deze week een mailtje naar de supporters met de tekst. Wij pakken vrijdag de eerste periodetitel. Zorg dat je erbij bent om nog wat die laatste kaarten aan de man te doen. Er is een uitdrukking met een bier en een huid. Ik zou toch wat voorzichtiger zijn. Want voor je het weet wordt het in de kleedkamer van RKC opgehangen. En geeft dat weer extra motivatie aan de tegenstander. Maar goed, ik moet zeggen, de voortekenen zijn ook wel erg gunstig hoor. Ze hebben 3 punten voorsprong op Almere City. Dat is de enige concurrent nog. En een beter doelsaldo. Dus een gelijkspel is voldoende. En misschien zelfs bij een kleine nederlaag. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat Heracles gewoon in stijl die eerste periode titel gaat pakken vanavond. En gaat winnen van RKC. Trouwens wel een van de betere ploegen is in de KKD. Zeker verdedigend geven ze niet zoveel weg. Maar het zou zomaar een feestje kunnen worden vanavond in het Asito Stadion.
0: Ja, ik ken ook nog een spreekwoord met een beer en een weg. Dat kan RKC dan ook nog worden.
2: Ja, inderdaad. Maar we gaan het zien welke van de uitdrukkingen het meest van toepassing is.
0: Die beer houden we erin. En het schildje moet dan naar Almelo gaan komen. Nico, we gaan het zien vanavond dus al. Heracles thuis tegen RKC Waalwijk. Nico, dankjewel. Een mooi weekend.
2: Jullie ook.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
3: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
1: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Edwin Evers en zijn band en Vaste Grond. Gaat misschien op voor een televisiering, je weet het niet. Woeste Grond is niet gelukt, Vaste Grond.
1: Ja, misschien wel een kans.
0: Ja, je weet maar nooit. Het was de goede oogst. Het was de nieuwe oogst. Is de nieuwe oogst tot vanmiddag.
1: En een goede oogst.
0: Dan is er weer een nieuwe oogst die we dan hebben gekozen. Die je dan de komende week gaat horen van een Overijssels artiest. Straks na 8 uur dan gaan we de vlag hijsen in Heracles. Ja, in Heracles. Ik zie het hier al voor bestaan, die tekst. In Hengelo. Dat zijn de buren. Want Hengelo kleurt aardig paars vandaag op Paarse Vrijdag.
1: Ja, het is Paarse Vrijdag. De dag waarop scholieren hun steun aan homo, biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen uiten.
0: Ja, en dit jaar misschien nog wel meer in de aandacht. Vanwege dat onderzoek laatst waaruit bleek dat de acceptatie onder jongeren van LHBTIQ+'ers sterk is afgenomen. Iemand die daar niet mee eens is, is Kylie Minogue, dat weet ik. Je hoort haar tot 8 uur en Can't Get You Out of My Head.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. De gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen. En bij een leerling van het Twickel College in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Dat en meer vind je in de app en op rtvoost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
17: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
16: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
2: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
16: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files hoor, het is vrijdagochtend. Dat wordt vanmiddag misschien wel anders, want de herfstvakantie breekt uit. Ten slotte wel een bericht van het spoor. Want tussen Steenwijk en Meppel rijden er geen treinen vanwege een overwegstoring. Het gaat nog duren tot ongeveer 9:15.
19: Goedemorgen met Oost.
18: En zo dadelijk op Radio Oost hoor je over Paarse Vrijdag. Onze verslaggever is in Hengelo.
20: Daar is het helemaal paars.
18: Paars. Ja, kleur en, helemaal paars.
20: En regenboogvlaggen, denk ik.
18: En dan hoor je ook nog over de ruzie in Zwolle over een orgel. Muziek hoor je straks van Ruben Hillen en van Fleetwood Mac.
21: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
22: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
23: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
24: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
25: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Lekker om de dag mee te beginnen. Fleetwood Mac hoorde je en Don't Stop.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: Dat doen we zeker niet. We zijn net begonnen. 7 minuten over 8 op deze vrijdag. De 9e van oktober. Het is nu echt herfst. Anna Neeltje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: En op deze herfstige dag is het ook nog eens Paarse Vrijdag. En op Paarse Vrijdag zijn we straks in Hengelo. In Deventer wil de burgemeester meer actie op het inleveren van vuurwerk.
2: Het is vandaag de laatste dag van de landelijke vuurwerkinleveractie. Dat is voor de burgemeester van Deventer aanleiding om een oproep te doen voor meer van die inleveracties. Burgemeester Keuning heeft de G40, het samenwerkingsverband van 40 grote gemeenten, gevraagd om daarover in gesprek te gaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij die inleveracties konden mensen gratis, anoniem en onbestraft vuurwerk inleveren. In Deventer werd zo'n 33 kilo aan vuurwerk ingeleverd. Keuning vindt dat een mooie opbrengst, maar denkt dat er veel meer vuurwerk thuis ligt. Hij vindt daarom dat er meer en grotere inleveracties moeten komen.
0: En de tweede vrijdag van oktober is dus Paarse Vrijdag, de actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door paarse kleding te dragen. Dat blijkt wel nodig. De homo-acceptatie onder jongeren is flink afgenomen. Zowel jongens als meisjes kijken veel negatiever naar iemand die homoseksueel is.
3: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
0: En onze verslaggever is zo in Hengelo, waar heel veel organisaties en stichtingen en platformen meedoen aan die Paarse Vrijdag.
2: De stikstofplannen kunnen nog aangepast worden om er bredere steun voor te krijgen in de politiek en bij boerenorganisaties. Dat zei landbouwminister Van Essen gisteravond in Nieuwsuur. Vooral de zones rond natuurgebieden, waar straks veel minder uitstoot moet zijn, kunnen op maat worden gemaakt, zegt Van Essen.
4: In die brief zit een hele lijst met zones waar het nuttig zou kunnen zijn. Maar wij overleggen op dit moment met provincies, is dat ook daadwerkelijk? Het zou kunnen dat zo'n gebied nog afvalt. We hebben ook gezegd, ik verwacht dat er rond de 20 nog kunnen afvallen. Je gaat dat niet met een passer tekenen om een natuurgebied. Je gaat kijken, hoe zitten die bedrijven daar? Hoe zitten de rivieren, de landschapselementen? Dus je gaat in de praktijk, ga je het niet met een ronde streep doen. En bijvoorbeeld een SGP gedebuteerd uit Overijssel zei al, van is er ook ruimte voor, in plaats van een pannenkoek, een spiegelei? Nou, als zulke oplossingen die in de praktijk werken hetzelfde doen voor natuur, ervoor kunnen zorgen dat een andere partij die nu nog niet aansluit, het kan een politieke partij zijn, het kan een boerenpartij zijn, als die zegt, nou weet je, dan kan ik ermee leven, of dan kan ik er in de agrarische praktijk wat mee.
0: Ja, en dan een zaak in Enschede. Daar heeft de gemeente een parkeergarage opgevrolijkt met groen, maar wel van plastic. De Van Heek parkeergarage is opgesierd met decoratie van plastic planten. Kostte €15.000 en de meningen zijn verdeeld. De gemeenteraad vindt het wel heel veel geld, maar gebruikers van de garage zijn er best wel blij mee.
5: Ik vind dat leuk. Dat is een verrassing. Hier kom je wel meer en ineens stond dit daar. Dus ja, vond ik leuk.
6: Ja, leuk. Verrast. Leuk in deze saaie parkeergarage. Want het is hier grijs en grauw en je komt uit het ziekenhuis grijs en grauw.
7: Ja, mooi. Dus zo in een parkeergarage een beetje groen, dat is vind ik heel mooi.
5: Dit is een sombere ruimte. Een kelder met alleen maar auto's en lampjes. En is dit een leuke afwisseling. Ja, ik vond het verrassend.
0: Ja, maar het kost nogal wat. En plastic groen, dat is nou ook niet echt duurzaam. De wethouder legt uit waarom dit is bedacht.
8: Het is een pilot. En dat heeft echt te maken met het veiligheidsgevoel. En ook de aantrekkelijkheid van de parkeergarage. Nou, de meeste parkeergarages in Nederland, dat zijn vaak nog wel donkere ruimtes. Voelen niet altijd heel aantrekkelijk of veilig. Het parkeerbedrijf van Enschede heeft echt gekeken, hoe kunnen we nou toch wel een aantrekkelijke garage maken?
0: Dus je rijdt straks een groene oase binnen.
2: Een plastic oase. En de serie Woeste Grond heeft voor het tweede jaar op rij naast de gouden televisiering gegrepen. Aan het eigen optimisme heeft het in ieder geval niet gelegen.
9: Vanavond gaan we winnen, toch?
10: Ja, daar zijn jullie van overtuigd?
11: Zeker weten. Ja? Iedereen staat achter ons, toch?
10: De meeste mensen staan achter jullie, maar goed, dat geldt voor alle programma's hier. Maar Hendrik, Jan, niet alleen vanavond, denderen jullie lekker door, want jullie komen met een film. Twee nieuwe seizoenen?
12: Ja, dat klopt. We hebben deze zomer twee nieuwe seizoenen opgenomen. En een heuse speelfilm. Die komt 27 januari in de bioscoop. Dus we hebben niet stilgezeten.
10: Nee, nou ja. Op hoop van zegen vanavond met de steun van de boeren. En natuurlijk al jullie fans. Hoe dat misschien wel gaat lukken.
0: Nee dus.
2: Nee, helaas. Voor de cast won bondgenoten de ring. Hoofdrolspeler Hendrik-Jan Bukkers was ook genomineerd voor de televisiering Acteur. Maar ook die ging aan zijn neus voorbij. De prijs werd door Annette Malherbe in ontvangst genomen voor haar rol in de serie Rust en Vreugd.
0: Dan naar Zwolle, daar is ruzie over een orgel. Het gaat om het grote, net gerestaureerde orgel in de Grote Kerk, het Academiehuis op de Grote Markt. Het bestuur van de stichting die het beheert is opgestapt omdat ze de klank niet mooi vinden. Dat Schnitger-orgel is het grootste barokorgel van Europa, is 4 jaar lang gerestaureerd. En daarbij is ook de klank bepaald.
13: Dat is een van de mooiste orgels van Nederland. Het grootste barokorgel van Europa. En dat zijn de Stradivarius onder de orgels.
14: Vader en zoon Schnitger, dat is gewoon, dat zijn heel grote masters. Dus dat is zeg maar een, zou je kunnen zeggen, een Rembrandt onder die orgelbouwers of zo.
13: Nou, dit akkoord, dat is het zogenaamde B-groot akkoord, dat klinkt knettervals.
15: Wij zijn het niet eens over de stemming van het orgel, wat na de restauratie in het orgel gelegd gaat worden. En ja, dat is heel triest. We zitten in een rouwproces zelfs, zei de voorzitter nog in de krant onlangs. Daar stond een kop boven, ruzie in Zwolle. Nou, was het maar ruzie. Hè, dan kun je tenminste praten met elkaar. Nou, we worden gewoon heel, heel, heel erg verdrietig hoe dit klinkt. En dan wil ik graag Toon Hagen citeren, de titulair organist, tot sinds kort, want die heeft ook zijn functie neergelegd. Die zei, ja, mensen die vinden dit dan kruidige akkoorden. He, dan klinkt het wat scherp of wat minder fijn. En die zegt, joh, als ik mijn kip kruid, dan moet het niet minder lekker worden, dan moet het meer lekker worden. Dus ja, er zit echt een heel diep geworteld verschil van mening.
0: Ja, orgel vergelijken met een gebraden kip is ook bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, het is wel een heel mooi orgel. Ik zie het ieder weekend als ik in de stad even inloop. Dan loop ik altijd even de Grote Kerk binnen, het Academiehuis. En dan kun je dat orgel zien. Het is inderdaad prachtig orgel, heel groot tot aan het plafond. Schitterend gerestaureerd, 4 jaar lang over gedaan. Natuurlijk ook door beroepsrestaureerders die expert zijn op het gebied van Schnitger. Maar over de klank kan ik niks zeggen.
2: Dus het is nu vooral gewoon heel prettig om naar te kijken.
0: Ja, bekijk er dan maar naar. Dat is ook al mooi. Maar alhoewel het akkoord wat deze meneer net gaf, ik hoorde er niks vals in. Maar
2: ik kon dat ook niet horen, maar ik heb geen absoluut gehoor.
0: Nee, we hebben daar zeker te weinig verstand van. Ruzie is er in ieder geval. Bestuur is opgestapt en kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen met dat orgel in de Grote Kerk in Zwolle.

0: Ruben Hillen uit onze provincie en A Higher Love. Bijna 8:50. We gaan schakelen met Hengelo, want het is de tweede vrijdag van oktober. We hebben het al gezegd, Paarse Vrijdag, de actiedag waarop scholieren hun steun kunnen geven aan mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap. Door bijvoorbeeld paarse kleding te dragen. Ik hoor ze al bij Harro Brouwer staan. Harro, allemaal in het paars.
1: Jazeker, allemaal in het paars. En zojuist is hier dus de vlag gehezen. De regenboogvlag door de voorzitter van het college van bestuur van ROC van Twente, meneer Bobach. Ja, hij hangt mooi in de top nu.
2: Ja, goedemorgen. Hij hangt prachtig te wapperen, zodat iedereen kan zien dat wij een hele inclusieve school willen zijn.
1: U heeft zelf een colbert met daaronder een paars shirt.
2: Ja, ik ben nog wel herkenbaar als bestuurder, dus ik heb mijn jasje aangedaan. En het was even zoeken in de kast, maar ik kon dan toch een paars shirtje vinden. Ja.
1: Knoopje wordt nog gelegd, dat de vlag ook blijft hangen.
2: De vlag ook blijft hangen in de wind. En het is vandaag ook binnenweer. Dus wij gaan ook zo weer lekker naar binnen met z'n allen. En vieren dat wij een inclusieve school zijn.
1: Nou, dan gaan we eventjes. Naast u staat Mitchell Boers van de VVD. Wethouder hier in Hengelo. Belangrijk dat u hierbij bent.
3: Ja, goedemorgen. Ja, nee, ontzettend belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente ook laten zien dat wij een regenbooggemeente zijn. En dat we ook naast onze onderwijspartners staan om ook dit soort dagen ook vooral samen te doen en samen op te pakken.
1: Ja, wij spraken elkaar net al eventjes. Dus ik vind het ook extra belangrijk, want u bent hiervoor docent geweest.
3: Ja, ik weet hoe belangrijk het is. Als gemeente en als overheid kan je heel makkelijk zenden. Maar uiteindelijk gebeurt het op de scholen en bij de bedrijven. Waar mensen uiteindelijk werken, wonen, leven. En daar moet je staan. En onderwijs is daar een hele belangrijke partner. Vooral als ik zie hoe de acceptatie onder jongeren af is genomen de afgelopen jaren. Is het heel belangrijk dat we samen met ons onderwijs dit blijven oppakken en onder aandacht blijven houden.
1: Wat is voor u het belang van de vlag? Van deze regenboogvlag?
3: Nou, ik merk vandaag de dag dat het een heel snel een politieke discussie wordt, de vlag. Mensen die het gevoel hebben dat die opgedrongen wordt. Maar ik zeg van, kijk even naar waar die vlag vandaan komt. En die vlag is een uitvloeisel van een periode waarin een overheid ook niet naast haar inwoners stond, maar homoseksualiteit bestempelde als een geestesziekte. Een periode waarin als je een partner had en je had die lief, dat je niet mocht trouwen. Dat er moeite was om medicatie te krijgen, om aids te bestrijden. En dat is waar die vlag voor staat. Die vlag staat ervoor dat we die stap hebben gezet en dat we niet moeten vergeten waar we vandaan komen. Want er zijn nog steeds heel veel landen in de wereld waar je niet mag zijn wie je wil zijn en wie je kan zijn. En dat zelfs de doodstraf op staat.
1: Nou, loop ik nog eventjes verder, want het is hier een drukte van belang. Dank u wel, heren. Loop eventjes naar Sander Ris. Ja, de kaarttrekker van Paarse Vrijdag in Hengelo. Dit is het startschot hier bij ROC van Twente.
4: Dit is inderdaad het begin van het hele weekend. En eigenlijk willen we ook in de komende jaren echt blijven bouwen aan een netwerk van queer jongerengroepen. Of safe spaces, dus veilige plekken voor jongeren, hoe ze ook zijn, wie ze ook zijn, in Hengelo. Dus dit zien we echt als een begin van iets wat gaande gaat in de komende weken en maanden in de hele stad.
1: Nou, dank u wel. Marcel, lopen we nog heel eventjes, want het is zo ontzettend druk, naar Sky. Hij met hele mooie krullen, gekleurd ook. Hoe belangrijk is dit voor jou, Sky, dat hier de regenboogvlag wordt gehezen. Oh, hij komt nu weer even naar beneden, maar dat is denk ik omdat het knoopje
0: zat niet goed.
5: Het is heel belangrijk voor de acceptatie ook gewoon. Deze school is niet altijd even accepterend, helaas. De gemeente ook niet.
1: Dat merk je zelf als leerling?
5: Ik merk zelf als leerling dat de docenten wel, de school op zich ook wel, alleen de leerlingen op deze school gewoon niet. En ik merk ook gemeentes en zo. Ik woon niet in Hengelo, maar gemeentes zijn ook niet altijd even accepterend. Dus dit is wel heel belangrijk voor de acceptatie.
1: Nou, dankjewel. Marcel, mijn handen die vriezen er bijna af.
0: Het is gewoon koud, dat hebben we net al gehoord. Inderdaad, Harro, ik ga je toch nog even buiten houden. Heb jij de schoolbestuurder nog in de buurt met zijn jasje en het paarse t-shirt?
1: Ja, en moet ik eventjes, want er worden allemaal foto's genomen op dit moment.
0: Onderbreking, ga ik vertellen.
1: Ik loop even naar u toe, wacht even.
0: Ja, ga ik vertellen van die acceptatie. Je hoorde het net ook al even over met Sky, die zo gedaald is. Merken ze dat nou op school ook, dat er meer weerstand tegenkomt? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
1: Ik moet even achter iemand schuilen, Marcel, want voor de foto... Ja, nu is het veilig. Meneer Mobach, nog even één vraag. Ja. De acceptatie is gedaald onder jongeren. Daar is onderzoek naar gedaan. Was laatst in het nieuws. Wat zegt dat u?
2: Dat wij er alle dagen hard aan moeten werken. Dat je bij ons op school mag zijn wie je bent en wie je wilt zijn.
1: En toch is dat lastig, kennelijk dan.
2: Ja, en daarom steken we er ook veel tijd en moeite in. Het is iets van alle docenten, van alle studenten onderling. En iedere student die wij helpen om zich thuis te voelen, is er één. En daarom is het waardevol om te doen.
6: Mooi.
1: Nou, je hoort het, Marcel. Ja. Waardevol om te doen. En in elk geval zijn ze er druk mee bezig hier bij het ROC van Twente.
6: En ik hoor inderdaad dat ze in Hengelo daar nog echt de schouders wel onder zetten. En daar veel belangstelling en aandacht. En ook support voor is. Harro, dank je wel bij de vlag, de regenboogvlag in Hengelo. Die dus is inmiddels gehezen in top. Als het knoopje het houdt, blijft die daar ook hangen vandaag. En misschien wel tot en met zondag. Dan is namelijk ook nog Coming Out Day. Harro Brouwer, onze verslaggever in Hengelo.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom na 8:30. Anne Neeltje. De
1: na
0: nieuwsquiz.
1: 8:30 gaan wij de nieuwsquiz spelen en kan je een noodradio winnen.
0: Zo is dat. 10 vragen hebben we straks voor je over het nieuws van de afgelopen week. En zo nemen we dan de week een beetje met je door met een mooie prijs als resultaat.
1: En die wil jij hebben.
0: Ja, die wil je hebben. Dat na 8:30 ervoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.

0: krijgen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
1: Voordeeluitjes.nl. Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
5: Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. De gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen. Bij een leerling van het Twickel College Hengelo is deze week open tuberculose vastgesteld. De GGD Twente is daarom gestart met een bron- en contactonderzoek. En veel vuurwerkwinkels openen ondanks het landelijk vuurwerkverbod toch hun deuren, blijkt uit een rondgang van het AD. De krant deed een inventarisatie in Zwolle, waar de meeste zaken dus gewoon open gaan. Het minst zware vuurwerk, zoals sterretjes, knalerten en kleine sierfonteinen, zijn toegestaan. En ondernemers proberen te overleven door daar creatief mee te zijn. Het nieuws komt op de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Deze man deed het tegenovergestelde.
6: Heeft u uw eigen vuurwerk al gekocht?
7: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Aalsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig even een uurtje lol trappen. Ik denk dat gewoon heel Aalsmeer denkt van ja, het hele vuurwerkbeleid, ja fuck it. We gaan gewoon vuurwerk afsteken.
8: Belachelijk. Ik vind gewoon, ja, heel Nederland moet zonder vuurwerk. Het levert niks op. Weg met het vuurwerk.
5: Dat was dan natuurlijk buiten onze provincie, maar ik denk dat dat ook hier wel gaat gebeuren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Geen sterretje te zien de afgelopen nacht. Het was zwaar bewolkt en het is nog steeds zwaar bewolkt, Rita Spannenburg.
9: Klopt, ja. Goedemorgen. Weer. Het is zwaar bewolkt en er valt her en der regen, lichte regen, motregen. Er staat ook een aardig windje bij. Wind uit de zuid-zuidwesthoek. Die is op veel plekken nog een windkracht 4, 3 à 4. Maar die gaat wel toenemen. Aan de kust staat een windkracht 6, 7. Krachtige tot harde wind is dat. Die blijft ook vandaag staan uit die zuidwestelijke hoek. En bij ons gaat de wind de komende uren wat aantrekken. Ja, en het blijft bewolkt. Het blijft van tijd tot tijd regen, lichte regen of motregen vallen. En ja, zo gaan we een beetje de dag door. Je ziet dat de komende uren de heftigste buien zich in de kustprovincies zullen manifesteren. Maar die zullen, of de heftigste regen, laat ik het zo zeggen. En die zal ook deels weer in de loop van de middag oostwaarts onze regio intrekken. Dus ja, een tamelijk natte dag. Waarbij ik wel denk dat vanaf de late middag en vanavond de stevige buien komen. Als het koufront gaat overtrekken. Dus ja, een natte dag, een bewolkte dag, een regenachtige dag wordt afgetopt vanavond. Met buien, een straffe wind en maximum temperatuur.

0: in de loop van de middag van een graad of 14, 15.
1: Onstuimig, zou ik het noemen. Ja, ja, Gita, ja. Onstuimig. Is ook een onstuimig weekend aanstaande?
0: Ja, ik denk dat vooral de dag van morgen onstuimig gaat aandoen. De wind die wordt dan, of die draait dan, dat gebeurt in de loop van vanavond al, naar het westen. Maar gaat ook morgenochtend weer aantrekken nadat die in de nacht, de komende nacht, wat is afgenomen, trekt aan. En je ziet vooral dat heel veel buien vallen. Dat gebeurt ook vanavond en deels vannacht. Vannacht zal het wel op zich wat rustiger zijn met de buien. Maar morgen dan gaat de buienmotor gewoon weer aan. En het zijn er veel morgen, denk ik. Vele buien, ook wel fraaie opklaringen tussendoor. De buien kunnen af en toe clusteren, aan elkaar gaan zitten. Er kan onweer bij voorkomen, morgen. Er kunnen ook windstoten bij voorkomen. Wat dat betreft is het morgen best wel guur. Af en toe de zon erbij, dan wordt het nog 14 graden. En zondag wordt het allemaal ietsjes rustiger. Er zijn nog steeds buien, maar het zijn er minder naar het schijnt dan de zaterdag. En het is allemaal wat kalmer, maar nog steeds frisjes met 14 graden.
1: Ja, als buien al aan elkaar gaan zitten. Nou goed, inderdaad. Maar dan droogt het ook wel weer op, hè, volgende
0: ja,
1: week.
0: Ja, het droogt weer op. Volgende week dan draait de wind weer terug naar het zuiden. Wordt het allemaal een stuk rustiger, kalmer. Er komt langzaam weer milde lucht onze kant op. En waarschijnlijk hebben wij maandag een graadje of 16. Met stapelwolken zon, ziet er vriendelijk uit. En de dagen daarna, ja, 18, 19, mogelijk 20 graden.
1: Oh,
0: dus dan
1: zo
0: warmt het weer op.
1: Nou, dat klinkt er toch wel weer als aangenaam herfstweer.
0: Ja.
1: Gita, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
1: En een fijn weekend alvast.
0: Ja. Jij ook alvast.
1: Ondanks die buien natuurlijk.
0: Gaat lukken.
1: Weer wel, heel goed. Dan verkeersinformatie nog even, geen files. Maar de hele ochtend heeft het treinverkeer tussen Steenwijk en Meppel al last van een overwegstoring. Ze zijn het aan het oplossen bij ProRail, denk ik. Maar het gaat nog wel even duren. Tot 9:15.

0: Eric Clapton en de Forever Man.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, het is vrijdagochtend en dus gaan we hem spelen. Normaal op deze tijd hebben wij een overzichtje van wat we in de uitzending hadden. Nu gaan we de week met je doornemen wat betreft nieuws uit Overijssel via vragen.
1: Je weet
0: hoe het gaat. Ja, we weten hoe het gaat. Anneneeltje, denk ik.
1: Ja, ik ga zo meteen een selectievraag stellen. Weet je daarop het antwoord? Laat het even weten via WhatsApp. Dan gaan wij daarna uit de goede antwoorden een deelnemer selecteren. En wie weet speel jij dan zo mee met die Overijsselse nieuwsquiz en win jij een noodradio.
0: Dat lijkt mij mooi.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, precies. Kunnen we vast naar volgende week wijzen. Dan is de week, even trouwens van de weerbaarheid, hebben we het veel over hoe is Overijssel voorbereid op noodsituaties of hoe moeten we voorbereid zijn. En ook volgende week gaan we dan weer die noodradio's weggeven. Niet meer in die grote getalen zoals we dat eerder hebben gedaan. Dus, wil je het lot in eigen hand nemen? Doe mee aan de nieuwsquiz.
1: Doe mee. En word je niet geselecteerd? Nou, dan weet je dat je volgende week ook gewoon weer kans maakt op een noodradio.
0: Zo is het. Ik zou zeggen, kom maar door met die selectievraag.
1: Waarvoor stonden mensen in Losser in de rij? A. Hendrik Jan Bukkers. B. Vuurwerk. Of C. Goedkope benzine. Waarvoor stonden mensen in Losser in de rij? Ja, ik herhaal hem nog maar een keer. A. Hendrik Jan Bukkers. B. Vuurwerk. Of C. Goedkope benzine. Weet jij het antwoord? Laat het ons weten.
0: Zo is het. En, geef door A, B of C via de app. En wie weet selecteren wij je zo uit.

0: Country is weer helemaal in. Ella Langley bewees dat met dit hele leuke nummer. Choosing Texas hoorde je.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, daar gaan we. Belangstelling is weer massaal. Er wordt veel gereageerd. Nog altijd komen de goede antwoorden binnen. Trouwens ook een paar fouten of niet? Nee, volgens mij heeft iedereen het goed. Op de selectievraag.
1: De selectievraag, waarvoor stonden mensen in Losser, in Rijn? Nou, ik ben benieuwd, misschien hebben deze mensen gisteren ook allemaal wel in de rij gestaan.
0: Ja, nou, we hebben ze bijna allemaal dan. Volgens mij. Zoveel mensen hebben gereageerd. Was het A, B of C? We hebben er iemand uitgekozen, die heeft geantwoord en die gaan we dan bellen. Moet diegene natuurlijk wel de telefoon opnemen. Het is een onbekend nummer, maar je kunt verwachten dat het de Overijsselse nieuwsquiz is. Natuurlijk.
1: Dus gaat je telefoon nu en ken je het nummer niet?
0: Dan zijn wij het.
1: Neem op. Misschien toch een beetje plankenkoorts, hoor. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, onbekend nummer. Ja, ik neem ook vaak niet op.
1: Nee, natuurlijk. Maar bij mij staat er dan wel vaak spam. Vermoedelijk spam.
0: Nou, we zijn geen spam mensen. Neem die telefoon op.
1: Ik heb het ook wel eens gehad met een opdrachtgever. Dus komt er ook vermoedelijk spam.
0: Win die telefoon. Goedemorgen.
1: Henk.
0: Henk zijn antwoordapparaat. Gaan we Henk zijn antwoordapparaat gewoon vol kleppen.
1: Jammer, Henk dat jammer, je niet opneemt.
0: Ja, jammer, want anders had je mee kunnen doen aan de nieuwsquiz. Maar goed, het is niet gebeurd, dus...
2: Hallo.
0: Oh, ben je er toch, Henk?
2: Ja.
0: Ja, hey. Wat goed.
1: Je neemt gewoon op door je voicemail heen.
0: Goedemorgen, Henk, met Marcel en Anna Neeltje van Radio Oost.
2: Morgen.
0: Goedemorgen. Wil je meedoen aan de nieuwsquiz?
2: Ja.
0: Dat is mooi, want je had het antwoord goed. Zullen we hem nog even voor de duidelijkheid en de formaliteit herhalen, Anna Neeltje?
1: Waarvoor stonden mensen in Losser in de rij? A. Hendrik Jan Bukkers. B. Vuurwerk. Of C. Goedkope benzine? Nou, Henk, zeg het maar.
2: Goedkope benzine.
1: Heb jij zelf ook in de rij gestaan voor die goedkope benzine gisteren?
2: Nou, ik woon in Zwolle. Dan moet ik een stukje rijden, want de benzine nog duur.
0: Ja, is de winst wel weer weg, Henk. Ja, absoluut. Mooi, Henk uit Zwolle. Dan gaan we de nieuwsquiz met je spelen. Misschien weet je wel hoe het gaat. We gaan een klok starten voor 1 minuut. In 1 minuut meestal 5 vragen goed beantwoorden. En die noodradio is voor jou. Heb je het Overijsselsnieuws een beetje gevolgd?
2: Nou, half half.
0: Oké, hoe doe je dat?
2: Nou, via de radio aan de kant een beetje.
0: Ah, kijk, de radio, dat is heel goed. Heb je al
1: met
0: 1 punt binnen.
1: Half zou je precies goed zitten.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Henk, wat jou wil nemen, gaan we gewoon beginnen. Zullen we de klok starten?
2: Ja.
0: Komt-ie aan.
1: De Overijsselse nieuwsquiz. Welke Overijsselse acteur was genomineerd voor de televisiering? A. Johanna ter Stegen. B. Ilse Warringa. Of C. Hendrik Jan Bukkers.
2: C.
1: Goed. In welke serie speelt hij, die trouwens ook was genomineerd? A. Woeste Hoogte. B. Woeste Wolven. Of C. Woeste Grond.
2: C.
1: Goed. De Michelinsterren werden weer uitgedeeld. Hoeveel sterren heeft de Libraïe in Zwolle nu? A. 1. B. 2. C. 3.
2: C.
1: Goed. Waarvoor boeken opmerkelijk veel mensen nu een kleine vakantie in Duitsland? A. Voor het bier. B. Om vuurwerk af te steken. C. Voor het Oktoberfest.
2: B.
1: Goed. Wat werd er afgelopen week in Deventer versterkt? A. Het elektriciteitsnet. B. De IJsselkade. C. De Lebuïneskerk.
2: B.
1: Fout. Wie deden deze week mee met het scholierenontbijt? A. Spelers van FC Twente. B. De cast van Woeste Grond. Of C. Burgemeesters.
2: C.
1: Goed. Gaan we hem nog afmaken, Marcel?
0: Ja, we gaan hem. Je hebt er al 5, dus dat gaat helemaal goed, Henk. Maar we maken hem nog even af. Dan nemen we even het nieuws nog door.
1: Maken we hem nog af.
0: Doen we al.
1: Waarmee ging de politie deze week op controle? A. Met paarden. B. Mountainbikes. Of C. De bus.
2: C.
1: Goed. Waar controleerden ze op vanuit die bus? A. De snelheid. B. Gebruik van mobiele telefoons. Of C. Alcohol.
2: B.
1: Goed. En waardoor komen er giftige gassen in woningen in onder meer Rijssen? A. Ratten. B. Asbest. C. Isolatieschuim.
2: C.
1: Goed. Nou, dat was meer dan half-half.
0: Ja, zo bijna perfect, Henk.
2: Bijna goed.
0: Ja, hartstikke goed, man.
1: Gefeliciteerd.
0: Je hebt het nieuws inderdaad goed gevolgd. En je wist opmerkelijk snel dat de Libraïe 3 sterren had. Eet je er wel eens?
2: Nou, iets aan de prijs.
0: Niet zo vaak, dus begrijp ik hier.
2: Nooit geweest.
0: Heel goed. Plan nog om een huisje te huren in Duitsland om vuurwerk af te steken?
2: Nee, we blijven gewoon thuis.
0: Oké, en dan geen vuurwerk afsteken?
2: Nou, ik kijk wel naar een ander wat in de lucht gaat.
0: Ja, dat is meestal wel de goedkopere en ook prettige oplossing.
2: Ik denk dat er toch wel veel meer nog gestoken, sowieso.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, daar gaat iedereen ook wel van uit. We moeten eraan wennen en er wordt ook niet te veel op gecontroleerd, alleen op de excessen. Zover is inmiddels wel duidelijk. Maar het houdt ons wel bezig deze weken. Henk, dankjewel. Nou,
2: ik kijk altijd weer de bitschieten.
0: Oh, dat is ook mooi natuurlijk. En dat mag wel.
2: Dat mag wel, ja.
0: Ja, zeker. Dat is, het is ook erfgoed volgens mij. Het hoort bij de traditie. Henk, dankjewel voor het meespelen. Blijf even hangen. Noteren we je gegevens. En dan komt die noodradio naar je toe.
2: Oké, dankjewel.
0: Goed weekend, hè.
2: Oké, jullie ook. Doei.

0: Davina Michel en Het duurt te lang. Ja, het duurt ons ook eerlijk gezegd wat te lang. We houden mee op.
1: Het is klaar. Het is tijd voor een weekend.
0: Het is bijna weekend, inderdaad. Maar nog niet voor Bert Verlossen, want die gaat het zo dadelijk overnemen. Na 9 uur gaat hij de vraag van vandaag stellen en hopelijk laten beantwoorden. Hij heeft een stichtelijk woord voor ons om het weekend mee in te gaan. En de pimpamplaat...
1: Ik weet niet welke letter het is. Ik heb niet gekeken.
0: Niemand heeft ook nog wat ingestuurd, dus we kunnen het ook niet afleiden aan de inzenders. Maar hij komt ongetwijfeld voorbij. Een letter voor de plaat en jij mag dan de plaat met die letter of de artiest met die letter gaan insturen. En hij gaat ze dan allemaal voor je draaien. Dan zijn dat nog weer eens andere muziekjes dan we normaal horen. Dat is toch prettig.
1: Hartstikke leuk.
0: Hartstikke mooi. Na 9 uur dus dat. En wij, of in ieder geval ik, ben er maandagochtend 6 uur weer. En aan een neeltje volgende week. En je hoort daar nog de hele ochtend met het nieuws uit Overijssel.
1: Tot 12 uur.
0: Straks
1: ben
0: gaat
1: ik
0: ze
1: nog.
0: Ook onthullen wie de nieuwe burgemeester van Ommen is.
1: Ook dat.
0: Ja, dat hebben we dan ook nog weer.
1: Ja, op de valreep. Ja.
0: En verder alles wat er in het leven gebeurt. Zo is het. Gaat wel heel diep, Arneeltje, maar vooruit. Prettig weekend iedereen.
1: Fijn weekend.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen. Ja.

0: grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
0: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Veel vuurwerkwinkels openen ondanks het landelijk vuurwerkverbod toch hun deuren. De gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen. En bij een leerling van het Twickelcollege Hengelo is open tuberculose vastgesteld.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
6: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
5: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
7: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
5: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
11: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
10: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
12: Bij ons.
13: Vandaag, precies 53 jaar geleden, op 9 oktober 1973... scheiden Elvis en Priscilla Presley. En het bijzondere is, ze verlieten de rechtbank hand in hand. Kijk, zo kun je dus blijkbaar ook uit elkaar gaan. En Elvis brengt ons meteen bij de letter van vandaag voor Pimpamplaat. Dat is de letter E. Liedjes met de letter E of artiesten zoals Elvis kun je doorgeven via de radiostep 06-4567-1331.
4: Radio Oost.
14: Bij Oost. Thuis in Overijssel.
12: bed.

0: Zo, wat een entertainment zeg. Robbie Williams en Let Me Entertain You.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Jij hebt natuurlijk de King of Pop. Dat is Michael Jackson, maar hij is toch wel de King of the Entertainment. Ik heb het over Robbie Williams. Het is 12 over 9. Even kijken wat er allemaal in het nieuws actueel is. Nou, zullen we even beginnen met het weer, want het is wel een beetje omgeslagen, het weer. Hè? De paraplu kan vandaag weer mee. Het is bewolkt en regenachtig in Overijssel. De zuidwestenwind trekt aan en het wordt maximaal 14 tot 15 graden vandaag. En op de A1, dat lees je bij ons op de site, hebben voorbijgangers voorkomen dat een man leven verbrandde. Zijn auto was betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk en vloog in brand. Dankzij het snelle optreden van omstanders kon de man worden gered. En het orgel van de Grote Kerk in Zwolle zorgt voor verdeeldheid. In Zwolle zorgt het orgel van de Grote Kerk voor discussie. De toekomst van het instrument houdt de gemoederen flink bezig. De kwestie leidt tot verdeeldheid en verdriet onder betrokkenen. Lees ik ook bij ons op de site, rtvoost.nl. En de Nederlandse overheid krijgt hulp van Ghana bij de zoektocht naar topcrimineel Bolle Jos Leidekkers. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Met hulp van de Ghanese politie hoopt Nederland hem alsnog te kunnen arresteren. En zo meteen om 11 uur wordt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Er zijn 208 personen en 79 organisaties voorgedragen. Wie de prestigieuze prijs wint, maakt het Noorse Nobelcomité bekend zo rond de klok van 11. Zometeen de Pimpop Blaad. Liedjes en artiesten met een E, daar zijn we vandaag naar op zoek. Nou, Taylor Hover van de Eagles, Elvis Presley kan natuurlijk. Taylor Hover van de Eurythmics, Earth, Wind & Fire, Electric Light Orchestra. Keuze te over. Zometeen dus vanaf 9:30 hier op Radio's de Pimpamplaat.

0: Muziek uit de jaren 80 van Doe Maar en één nacht alleen in de stilte om me heen.
1: De vraag van vandaag.
0: Iedereen heeft wel ergens talent voor, maar soms heb je een talent waar je eigenlijk helemaal totaal helemaal niks aan hebt. Misschien kun jij een dekbed overtrekken en 10 seconden verwisselen. Of herken je ieder liedje uit de jaren 80 al na 2 seconden. Stel nou dat er een talentenjacht komt voor heel bijzondere nutteloze talent. Waarmee zou jij dan gegarandeerd de eerste prijs winnen? Ja, ik ken wel iemand die met één blik op de koelkast precies weet wat er allemaal niet meer in zit. En in licht. Dat is ook een talent natuurlijk. Kom door. Waar ben jij stiekem heel goed in? Heb het naar de radiostep 0645671333. Dus waar ben jij stiekem heel goed in? Iets nutteloos of misschien denk je bij jezelf van... joh, ik kan heel goed puntje. Nou, laat hem even weten. Waar ben jij stiekem heel goed in? Heb het naar de radiostep 0645671333.

0: Stay, Mel Smith, hoorde je hier op radio's. Hey, waarmee zou jij dan gegarandeerd de eerste prijs winnen? Waar ben jij stiekem heel erg goed in? Dus stel nou dat er een talentenjacht komt voor heel bijzonder nutteloze talenten. Bijvoorbeeld dat je alle liedjes uit de jaren 80 al na 2 seconden herkent. Dat soort dingetjes. Ben jij stiekem ook ergens heel goed in aan een neeltje?
1: Nou, nee.
0: Zo. Je mag er nog even.
1: Het was wel wat zijn, maar ja. het schiet me niet te binnen.
0: Oké. Okay. Nou, misschien ben je wel heel goed in het nieuws voorlezen, want dan stond je niet, toch?
1: Nee, dat moet wel lukken, denk ik.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over de nieuwe burgemeester van Ommen.
0: En ik dacht eerst Marianne Timmer. De oudste schaatslegende. Nee, Ingrid Timmer. Toch? Die is het toch?
1: Ingrid Timmer.
0: Ja, dat hoorde ik je voorlezen. Het is 9:30 hier op radio's. Ja, want burgemeester kan iedereen worden, toch? He?
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Nu verbouwend opruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is 9:55 het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
1: Ingrid Timmer van D66 wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. De benoeming moet nog officieel goedgekeurd worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Koning. Timmer is momenteel werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Roosendaal. Annemiek Jette is momenteel waarnemend burgemeester in Ommen. De installatie van Timmer vindt hoogstwaarschijnlijk op 21 januari plaats. Burgemeester Ron Keunig van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. Hij heeft de G40, het samenwerkingsverband van 40 grote gemeenten, opgeroepen daarover te gaan praten met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vandaag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. Dat kan veilig, gratis, anoniem en zonder boete, meldde de overheid bij de start van de campagne.

0: gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente wil sinds februari 2024 geen geld meer voor het Stadstheater vrijmaken uit het cultuurfonds. Volgens het theater is dat geen reden om de subsidierelatie, die al meer dan 30 jaar bestaat, direct te beëindigen. De bestuursrechter geeft het Stadstheater daarin gelijk. Volgens de uitspraak heeft het theater ook recht op een zogenoemde frictievergoeding vanwege de kosten die zijn ontstaan door de beëindiging van de subsidie. En bij een leerling van het Twickel College Hengelo is deze week open tuberculose vastgesteld. De GGD Twente is daarom gestart met een bron- en contactonderzoek. Daarbij wordt onderzocht met welke leerlingen en medewerkers de leerling nauw en regelmatig contact heeft gehad. Dat gebeurt na de herfstvakantie, die na vandaag begint. Maar ouders en leerlingen worden nu alvast geïnformeerd. Tuberculose is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie en is goed te behandelen met medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden. Meer daarover in de app en op rtvoost.nl.
1: Dankjewel. De paraplu kan vandaag weer mee. Het is bewolkt en regenachtig in onze provincie. De zuidwestenwind trekt aan. Het wordt maximaal 14 tot 15 graden. Ook vanmiddag blijft het regelmatig regenen. Morgen begint de dag nog redelijk droog. Maar later volgen buien. Zondag wisselen zon en buien elkaar af. En maandag wordt het eindelijk wat rustiger en droger. Het is 6:30. De hoogste tijd voor Pim van Blaat.
2: Tot 1 uur bij Oost.

0: dankzij Els Luttekaars nu op radio's. Mr. Blue Sky van ILO, geweldig nummer. Zeker is het een geweldig nummer. Het is 9:45 precies, je luistert naar radio's. Leuk dat je erbij bent trouwens. Iedereen heeft wel ergens talent voor, maar soms heb je een talent waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Misschien kun jij een dekbed overtrekken en 10 seconden verwisselen. Of herken je ieder liedje uit de jaren 80 al na 2 seconden. Dus even kijken hoe het is met de thuiswerkersactie. Natuurlijk, vanaf 9 uur zijn ze al druk bezig om verjaardagen te verzamelen. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, goedemorgen.
0: Ten eerste, heb je nog gekeken naar de televisiering gisteren?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, ja. Ja, woeste grond niet, hè?
1: Nee, het was heel spannend, Bert.
0: Ja.
1: Want het ging tussen, het ging natuurlijk tussen Jan Versteeg.
0: Ja.
1: En Kassa.
0: Ja.
1: Het is uiteindelijk Jan Versteeg geworden.
0: Ja, Jan Versteeg. Leuk, hè, Jan Versteeg. Zeker. Nog even iets anders. Waar heb jij talent voor, Marjolein? Natuurlijk voor het verzamelen van verjaardagen, want dat doe je elke dag natuurlijk als thuiswerkeractie. Ja. Maar heb jij ook nog een verborgen talent ook?
1: Een verborgen talent. Nou, ik heb eens 1 keer meegedaan, Bert, met een talentenjacht. En toen heb ik de 2e prijs gewonnen.
0: Ah, en welke talentenjacht was het dan?
1: Dat was een jeugdtalent in de Larenkamp in Rotterdam.
0: Ja.
1: En toen zat Joke Bruis, die zat nog in de jury.
0: Oké. Okay.
1: En toen heb ik Edelweiss gezongen van de Sound of Music. En toen won ik de 2e prijs met een boekenbon.
0: Ah, dat is mooi zeg. Nou, dus jij hebt ook een verborgen talent. Ja, iedereen heeft het wel. He?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dankjewel.
1: Tot straks met de verjaardagen, Bert.
0: Oké, doedoeg. We zijn bezig met de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten met een E. Ellen Foley nu.

0: Een van de vele liedjes vandaag die zijn aangevraagd in het kader van de Pimpamplaat. Ebony and Ivory, je hoorde Paul McCartney samen met niemand minder dan Stevie Wonder. Waar ben jij stiekem heel goed in? Dat is de vraag van vandaag. Je kan dat even appen naar Radio Oost. Eddie Bosman uit Deventer. Hoi Bert, ik ben een goede opruimer. Dat is mijn talent. Ja, het is goed dat je dat kan. Ja, dan kan ik ook wel goed opruimen. Weg is weg. Toch? Jennifer Kuipers uit het mooie Almelo van de Parkiet staat hier. Beste Bert, ik weet van 900 mensen de verjaardag, want elke dag zijn er wel 3 jaar. Zelf was ik gelijk met Poetin jarig, wat ik niet leuk vind. Ja, die was deze week ergens jarig. Groetjes terug, Jennifer. Waar ben jij goed in? Nou, er komen heel veel leuke suggesties binnen natuurlijk via de Radio Oost app. Henk, ik kan het geluid, of tenminste, ik kan aan het geluid van de auto horen wanneer mijn vrouw thuis komt. Annie uit Hengelo, ik kan een hoeslaak in 1 keer netjes opvouwen. Mijn vriendinnen vinden dat een wonder. Nou, ik ook. Gerrit uit Ommen, ik onthoud alle kentekens van de auto's die ik ooit heb gehad. Vraag hem alleen niet wat ik gisteren gegeten heb. Ja, ook wel herkenbaar. En ik kan precies inschatten hoeveel aardappelen ik moet schillen. Nooit eentje te veel of te weinig. Al dus joken. Nou, welk verborgen talent heb jij? Laat het me even weten, want dat is namelijk de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Zometeen, na 10 gaan we verder met de Pimpamplaat. En we gaan even Lars van Gallen nog even bellen, want die moeten we feliciteren. Want hij heeft namelijk zijn Michelinster behouden.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Bloesem, met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
11: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Veel vuurwerkwinkels openen ondanks het landelijk vuurwerkverbod toch hun deuren. De gemeente Almelo mocht de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar stopzetten, oordeelt de bestuursrechter in een zaak die het theater had aangespannen. En bij een leerling van het Twickelcollege Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.

0: Vrijdag 9 oktober en er valt vandaag genoeg te vieren. Het is vandaag onder andere Internationale Bier- en Pizza-dag. En het is ook nog Wereldeierendag. En het is Sneakerdag. Heb jij leuke sneakers? Draag je op dit moment leuke sneakers? Het is 3:10. We zijn bezig met de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten met de E van Elvis Presley.
1: Radio Oost.
0: Gerard Smoke uit Dalsen komt met deze van Coldplay, Everyday Life.

0: Just Can't Get Enough was die hele grote uit de jaren 80, deze uit begin jaren 90. Enjoy the silence, the Depeche Mode.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Pimpamplaat, daar zijn we mee bezig. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Liedjes met een E of artiesten met een E. Dave Edmunds, I Hear Knocking. Willem Hofstede, dankjewel. Easy Living van Uriah Heep, aangevraagd door Rob, dankjewel. Elvis Presley, die hebben we al gedaan. Marines, inderdaad, met Stevie Wonder. Ivory and Ivory hebben we gedaan, dus aangevraagd door, even kijken, door Berto, dankjewel. Hey Bert, goedemorgen. Erasure Sometimes. Die ga ik zo meteen even doen, dankjewel. Frank Combat, Edward Sharp en Home. En Ella Langley is aangevraagd door Edwin Rutgers.
2: Radio Oost.
0: Deze heeft bijna 5 jaar nummer 1 gestaan in Amerika. Nou, bijna het hele jaar trouwens. Het is ook een hit in Nederland. Choosing Texas nu op Radio Oost. Pimpamplaat, liedjes en artiesten willen mee. Zijn van harte welkom via de Radio Oost.

wordt regelmatig aangevraagd van Ricky Iglesias wanneer we de E hebben. Doe dus met Whitney Houston en Could I Have This Kiss Forever. Aangevraagd door Margreet, dankjewel. Het is 5:55. John Lennon zou vandaag 86 zijn geworden. Zijn zoon Sean wordt vandaag 51. Want die werd namelijk geboren op de 35e verjaardag van zijn vader. En Jackson Browne, de man van Running on Empty, is ook jarig vandaag. En op deze dag in 1973 scheiden Elvis en Priscilla Presley. En daarom dus liedjes met een E. En opvallend, ze verlieten de rechtbank hand in hand en gaven elkaar zelfs nog een kus. En tot slot, vandaag in 1917 werd een systeem voor de zelfbediening supermarkt gepatenteerd. Vandaag dus, in 1917. Al meer dan 100 jaar geleden. Hey, dit is Pimpam Plaat. Ik heb er nog twee voor je. Zometeen Erasure Sometimes. En Jan Post, dankjewel voor deze. England Down.

0: Jan en Jenny wilden graag deze van Erasure en Sometimes uit de jaren 80. De voorlaatste Pimpamplaat, want zometeen hebben we er nog eentje voor je natuurlijk in de Pimpamplaat XXL. Anneneeltje, wat heb jij zometeen mee in het nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over de nieuwe burgemeester van Ommen en Henry Kamps, die ook wel bekend staat als de CBR-stalker.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
9: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: Het is 5:30 hier op Radio Het Regionale Nieuws met Anneneeltje de Boer.
1: Ingrid Timmer van D66 wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Al moet de benoeming nog wel officieel goedgekeurd worden. Timmer is momenteel werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Roosendaal in Gelderland. Annemiek Jetten is op dit moment de waarnemend burgemeester in Ommen. De installatie van Timmer vindt hoogstwaarschijnlijk op 21 januari plaats. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijk.

0: celstraf voor lokaal vredebreuk bij het CBR met een proeftijd van 3 jaar. In die proeftijd mag hij zich niet binnen een straal van 500 meter van de CBR-vestigingen begeven. Doet hij dat toch, dan moet hij alsnog 3 weken uitzitten. Kamps, die ook wel bekend staat als de CBR-stalker, zegt onderzoek te doen naar vermeende misstanden bij het CBR. Eerder dit jaar werd hij aangehouden bij een CBR-locatie in Hengelo nadat hij een gebiedsverbod had gekregen. Ook plaatste hij foto's en persoonsgegevens van medewerkers van het CBR op het internet. In Zwolle heeft een automobilist vanochtend de zijkant van een tegemoetkomende vrachtwagen geschampt. Dat gebeurde op de N331. De auto raakte daarbij zwaar beschadigd en moest weggesleept worden. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En hoe is het om blind te zijn of in een rolstoel te zitten? Kinderen in groep 8 van basisschool IKC Berflo in Hengelo konden dat uitproberen. Ze leerden braille lezen en moesten met een geblindeerde bril en met behulp van een stok hun weg vinden over het schoolplein. En dat viel nog niet mee.
1: Ik vond dat niet zo fijn. Ik denk dat ik wel snap waarom ze dit ook niet zo fijn vinden om blind te zijn.
2: Het is ook wel spannend, want ik viel daar bijna. Ja, en dus 2 keer viel ik bijna achter. Maar gelukkig hielp hij me of ik ging vooruit.
0: Het was dus opletten geblazen op het rolstoelparcours. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
3: Dankjewel, ik heb even het weer voor je. De zuidwestenwind trekt aan en het wordt maximaal 14 tot 15 graden. Het is bewolkt en regenachtig in onze provincie vanochtend. Ook vanmiddag blijft het regelmatig regenen. Morgen begint de dag nog redelijk droog, maar later volgen buien. Zondag wisselen zon en buien elkaar af. Maandag wordt het eindelijk wat rustiger en droger. Zometeen ga ik bellen met Lars van Galen, de sterkok van het Lansing in Hengelo. Hij is onder andere naar de bierfeesten in München geweest. Dus misschien heeft hij daar nog een leuk verhaal over. En afgelopen maandag heeft hij zijn Michelinster bouwen. Dus reden voor een feestje. Zometeen hier op Radio Oost.
4: Tot 1 uur bij Oost.

0: Sailing van Christopher Cross.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken, koken. Met sterkok.
3: Met sterkok.
2: Lars van Galen.
4: Lars van Galen.
0: Ja, het is deze week weer spannend geweest in de Nederlandse restaurantwereld. Want afgelopen maandag werden de Michelinsterren uitgedeeld. En dan zit je als chef-kok toch wel even gespannen te wachten op de uitslag. En bij de Lansing in Hengelo konden ze gelukkig natuurlijk weer opgelucht ademhalen. Want chef-kok Lars van Galen van het Lansing, van harte gefeliciteerd. Want je hebt je ster behouden, hè?
5: Ja, dankjewel. Ja, zeker. Ja.
0: Is dat altijd een spannend moment voor je? Of dacht je van nou, ik heb hem wel behouden?
5: Nou ja, kijk, op het moment dat je bang bent dat hij niet blijft, dan hebben we sowieso al een probleem. Want dan het hele jaar moet je wel alles natuurlijk vol aan doen om hem om dat doel te bereiken. Dus altijd moet het top zijn. En als je het niet goed doet, dan weet je dat stiekem ook wel. Dus we gaan er altijd vol voor en met vol vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen, als dan die dag er is, dan is het altijd wel even spannend. En ook gewoon, wat gebeurt er, hè? Ja. Wat gebeurt er in de regio? Wat gebeurt er in heel Nederland? Ja, weet je, dat is gewoon altijd even spannend. Dan krijgen mensen die het heel erg gunnen, sterk. Of zijn de mensen, pakken liberijen. Ik vond het wel heel spannend of ze de derde ster gingen houden. En ik ben echt heel blij dat ze mij behouden. Top.
0: Ja, want je hebt wel wat met het liberijen toch ook, hè?
5: Ja, Nelson is een hele goede chef. Het is een heel bijzonder bedrijf natuurlijk, hè, wat daar neergezet is.
0: Nelson te raad heb je het over,
5: ja,
0: toch?
5: Ja, Nelson is de chef die al 15 jaar chef is. Ook toen de tijd met Johnny natuurlijk. En hoe vet is het dat hij dat niet derde ster gewoon mooi behoudt. Ze hoorden het ook en dat zijn ze ook meer dan waar. Weet je, hoe gaaf is het? Is
0: ja.
5: Top.
0: Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk bij jullie op zo'n maandag? Zit je met het hele team te wachten op het verlossende nieuws? Hoe gaat dat?
5: Ja, dat was vaak je kunt natuurlijk naar Maastricht toe, daar is de uitreiking. Vaak ben ik daar ook al in. Dit keer kwam het even niet allemaal lekker uit. Ik denk, nou, dan volg ik de livestream. En dan doen we dan gewoon hier in de keuken het schermpje aan. En dan zijn we gewoon lekker een kopje koffie erbij aan het werk. Of wat dan ook, in de houden een beetje in de gaten. En als het echt spannend wordt, dan staan we te kijken wat gebeurt er allemaal.
0: En dat je dan die Michelinster behoudt, dan is het gebak uit. Zijn u dan van de uitzinnige vreugde? Of hoe ging dat?
5: Dat valt bij ons wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is wel gewoon even, jongens, hartstikke mooi, daar kunnen we verder. Ja, weet je, je moet toch niet groter maken dan dit natuurlijk. Ja, het is heel mooi, het is geweldig en zeker kun je daar een glaasje drinken, maar moet ook gewoon weer aan het werk.
0: Ja,
5: een
0: Michelinster krijgen ze ding, maar hem jarenlang behouden lijkt me minstens zo moeilijk. Voel je die druk iedere dag als chef-kok voor het Lansing?
5: Nou ja, ik niet, want ik vind het geweldig. Ik weet gewoon, er is een moment geweest voor afgelopen jaar, twee maanden geleden ongeveer, dat ik echt wel bijna zeker wist dat het een inspecteur van Michelin was.
0: Ja.
5: Die heb ik inmiddels al zo vaak gehad, dat is gewoon gaaf. Ik vind het gewoon gaaf dat ik weet dat ze geweest zijn, dat ze ons op de weegschaal leggen van, goh, hey, wat zijn ze aan het doen? Zijn ze goed bezig? Dat is gewoon, ik vind dat kicken.
0: Ja, want hoe gaat dat? Want je hebt het zelf in de gaten gehad dat je iemand had van Michelin. Hoe werkt zoiets? Er komt iemand anoniem eten bij je?
5: Ja, zeker. En zeker vast dat ik het ook af en toe niet in de gaten heb gehad. Maar dit keer was het een maand of twee geleden, denk ik, was het een heer. Die werd z'n tweeën gereserveerd en hij kwam alleen, een Belgische meneer. Meestal nemen ze een fruitsapje vooraf, geen champagne. En 9 van de 10 keer vol à la carte, 3 gangen à la carte. Voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert van de kaart.
0: Oké.
5: Okay. Dus ja, de bediening zei van, chef, hebben we 1 persoon erbij. Ik zei, nou, dan hou het even in de gaten een beetje. Weet je, even in spies houden. En ik zei, maar let maar op hoor, die neemt gewoon à la carte. Dus vol à la carte, weet je. Dan weet je bijna zeker dat het hem is.
0: Ja, en dan doe je dan nog extra je best of...
5: Nou ja, kijk, je houdt alles wel in de gaten, maar... Mijn oude chef zei altijd, Lars, even de attention. Maar meer ook niet, weet je. Anders moeten we alles aanpassen, want dan doen we het altijd niet goed. We moeten vooral doen wat we altijd doen. Want anders dan is het een trucje en dat is het niet.
0: Oké, je hebt bijna vakantie, want je gaat lekker naar Bonaire. Maar je was vorige week, was ik er niet, maar jij was er ook niet. Want je had de bierfeest in München. Hoe was dat?
5: Ja, dat was heel gaaf. We waren met een vijftal sterrenchefs. Dat doen we elk jaar, gaan we naar München. Daar hebben we goede kennis die een hotel runt daar. En die regelt dan voor ons de mooiste kaarten in een bijzondere tent. Met niet alleen bier, maar ook wijn. En hele mooie gerechten hebben we gehad. We hebben echt een gigantisch mooie dagen gehad weer. En ook weer leerzaam, dus dat is mooi.
0: Oké, okay, ja. Heb je tot slot nog een klein tipje voor een gerechtje voor de mensen?
5: Ja, het is wel een beetje de paddenstoelentijd, hè. Dus de regen is gekomen vandaag. En paddenstoelen in het wild plukken vind ik altijd een beetje link en een beetje tricky. Dat doe ik liever zelf niet. Maar het is wel de paddenstoelentijd. Mooie paddenstoelensoepen maken en lekker stukje vis met paddenstoel. Dat is ook geweldig natuurlijk.
0: Ja.
5: Er zijn de mooiste dingen nu te bedenken met de herfstgerechten.
0: Ja, dit vind je ook wel een mooi jaargetijde, toch?
5: Ja, elk jaar getijden heeft zijn charmes. En kijk, nu loop ik buiten en denk shit, ik wil eigenlijk wel dat het zomer wordt. Nou ja, dat voordeel hebben we gaan op vakantie. Maar het hoort er gewoon bij. En dit is ook weer heel goed voor de bodem natuurlijk en de paddenstoeltjes en de dingetjes die groeien.
0: Nou Lars, leuk om even een beetje gesproken te hebben. Mag ik jou een welverdiende vakantie toewensen? Tot over een paar weken, hè? Want dan gaan we gewoon verder met koken.
5: Ja, zeker. 100%. Ja. Zeker, we zijn erbij.
0: Oké, groetjes.
5: Top.
0: Lars van Galen heeft zijn Michelinster bouwen. Lansing Hengelo. Elke vrijdag gaan we even met hem bellen.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
7: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. In Zwolle heeft een automobilist vanochtend de zijkant van een tegemoetkomende vrachtwagen geschampt. Dat gebeurde op de N331. En bij een leerling van het Twickelcollege Hengelo is open tuberculose vastgesteld. De GGD Twente is daarom gestart met een bron- en contactonderzoek. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij

0: is 3:11. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Wil je naar de Crea-beurs in Harderberg? App dan even Crea naar 06-4567-1331. Zometeen gaan we even bellen met een van de organisatoren van de Crea-beurs. Vandaag, morgen en overmorgen wordt die dus gehouden in Harderberg. We gaan even bellen met Aline Hofstee. En we gaan bellen met Sam aan de wiel. Want die heeft namelijk een nieuwe single, Hart op Hart. Hoor je zo meteen hier op Radio Oost.
1: Radio Oost.

0: Elton John op Radio Oosten, 11 over 11. Leuk dat je luistert, trouwens.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Dit weekend staat Hardenberg helemaal in het teken van creativiteit en hobby's. In de evenementenhal worden vanaf vandaag tot en met zondag maar liefst 3 beurzen tegelijk gehouden. Crea Weekend, Handwerk Weekend en Modelbouw Weekend. Van schilderen en bloemschikken tot breien, haken en modeltreinen. En het mooie is, met 1 kaartje kun je alle 3 de beurzen bezoeken. Ik ga zo over praten met Aline, maar ik heb natuurlijk aan jou gevraagd. App even Crea naar 06-4567-1331. Joker. Van harte gefeliciteerd. Jij kan er naartoe. Dini Baan, ook van harte gefeliciteerd. Ben Horstman, van harte gefeliciteerd. En ook Ricky Pinkert was een van de eerste uit Holte. Van harte gefeliciteerd. Jij kan dus ook naar Hardenberg komend weekend. En ik ga erover praten. Ja, ik ga erover praten met Aline Hofstee. Goedemorgen, Aline.
2: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, het is wel in trek, want ik krijg het ene appje na het andere appje met Crea.
2: Ja, maar dat is dit leuker dan een beetje creatief bezig zijn.
0: Ja, nee, dat is zo. 3 beurzen tegelijk onder 1 dak. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen eigenlijk?
2: Nou, het is eigenlijk zo. Het is allemaal natuurlijk begonnen met Crea Weekend, hè. Creativiteit in de meest brede zin van het woord. Maar handwerkers, wat we eigenlijk ook wel op de Crea Weekend hadden, die denken bij Crea Weekend daar niet meteen aan handwerken. Dus we dachten, dan gaan we de Handwerk Weekend apart maken. Zodat mensen goed stappen dat het echt wel handwerken is. Dat is hartstikke druk hier. Er is een hele hal vol met wolletjes, garen, stofjes en alles wat daarmee te maken heeft. En nou, we hebben wel vaker gesprekken gehad, Bert, hè, van wat is hier nou te doen voor mannen?
0: Ja.
2: Nou, dat was natuurlijk niet zo heel veel nog.
0: Ja.
2: En daarom hebben we dit voorjaar wat getest met modelbouw. En dat was zo succesvol dat die mensen die dat hebben gedaan, die zeiden, we willen wel een eigen hal.
0: Ja.
2: Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben hier nou allemaal ook een hele hal vol met modelbouw.
0: Okay.
2: En het leuke is dat het is een soort kruisbestuiving. Hè? Dus nu komen mensen samen. De dame gaat naar de handwerk of naar de crea, de man naar de modelbouw. En ook met elkaar. Hè? Ik zie ze ook allemaal samen oplopen. Dat ze wat dat je op elkaars hobby stelt.
0: Ja, okay.
2: Ik ben een blij ei. het is hartstikke spannend, zo'n nieuwe beurs. Maar het is helemaal vol. En het is hier één grote toestand met banen, een groot bassin met boten, een grote truckbaan, allemaal van die mooie diorama's. Er gaat een wereld voor mij in ieder geval open.
0: Ja, want bij modelbouw denk ik wel snel aan mannen die thuis treintjes bouwen. Maar die wereld is tegenwoordig niet ontzettend groot geworden, toch?
2: Ja, echt. Het is echt een hele aparte wereld. En die hele wereld die staat nu van de komend weekend in Hardenberg.
0: Ja.
2: Met echt de meest mooie banen van echt, weet ik veel, 30 meter lang, mooie tafereeltjes en dan echt tot op millimeter helemaal mooi nagebouwd. Nou, wat ik zei, boten, vliegtuigen. En het is echt voor jong en oud, alles loopt hier rond. Je kan hier ook workshops daarin volgen. En waarin je zelf van techniek leert om om dat modelbouw te doen. Het is echt, het was voor mij een nieuwe wereld, Bert, maar ik ben blij verrassen.
0: Oké, bezoekers kunnen dus zelf ook aan de slag tijdens workshop, of is het vooral kijken en inspiratie opdoen? Wat is het?
2: Het is allebei. We hebben hier ook beter takes, zodat je gewoon met hulp zelf dingen kunt maken. Als je al echt een ervaren modelbouwer bent, dan zijn er allerlei workshops en masterclasses waarbij je echt bepaalde technieken leert. Dus echt voor van beginnen tot vergevorderd, iedereen komt hier aan te trekken.
0: Ja, wat is het meest bijzondere of verrassende dat bezoekers dit weekend kunnen tegenkomen in Hardenberg?
2: Nou, we hebben hier ook nog een zeppelin.
0: Een zeppelin?
2: Ja, dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, hoe heb je die naar binnen gekregen?
2: Ja, dat is ook weer een van die mensen die dat hier heeft. En die gaat straks met een zeppelin door de hal. Varen heet dat, hè?
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Maar ook dat we hier een bassin hebben van 10 bij 10 meter, dat vind ik ook heel bijzonder.
0: Ja, nee, ik kan er me iets bij voorstellen. Maar het is vandaag, morgen en overmorgen. Wanneer zijn de openingstijden?
2: Vandaag, morgen en zondag, van iedere dag van 10 tot 5.
0: Ja.
2: En dus inderdaad wat je al zei, met 1 kaartje, maakt niet uit welke van de 3 je koopt, kun je alle 3 de beurzen bezoeken.
0: Wat is eigenlijk duurder, een hobby hebben of geen hobby hebben, Aline? Heb je daar wel eens over nagedacht?
2: Een hobby hebben is leuk. Je kan het zo gek maken als je zelf wil, Bert.
0: Ja, oké, nou, dankjewel. Veel succes. En ik bel je morgen nog, want morgenochtend gaan we nog wat kaarten weggeven. Veel plezier dit weekend. En dankjewel. Fijne dag.
2: Dankjewel, hoi, Bert. Hoi.

0: Deze week kwam hij al een paar keer voorbij hier op Radio Oosten. Ook vorige week zaterdag hadden wij de primeur op de military van Boegeloos. Sam aan de wiel. Hart op hart. Je wordt ouder, kijkt anders naar het leven en ontdekt dat niet alles vanzelfsprekend is. Daar kun je over praten, maar je kunt er natuurlijk ook liedjes over schrijven. Dat heeft Sam aan de wiel gedaan. Je kent hem misschien nog van de Nederlandstalige band Het Gebaar. En precies een week geleden verscheen zijn EP Ouder. 6 persoonlijke liedjes over het leven, de liefde en de dingen die voorbij gaan. En we hebben Sam aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het leven begint pas bij 50 toch, hè?
1: Ja, ja, nou ja, goed, dat zeggen ze.
0: Ja.
1: Vroeger was het bij 40, dus ik ben blij dat het al een aantal jaren is opgeschoven in mijn voordeel.
0: Ja, ja, want je nieuwe EP is vandaag precies een week oud. Hoe zijn de eerste reacties?
1: Ja, ja, goed. Ik merk dat mensen echt geraakt zijn door mijn liedjes. Middels berichtjes en de appjes. Dat stemt mij natuurlijk alleen maar heel erg tevreden.
0: Ja, want je hebt de EP ouder genoemd. Is te beluisteren natuurlijk ook op Spotify. Is dat omdat je ouder wordt of vooral ook omdat je anders naar het leven bent gaan kijken? Want ik ben zelf ook inmiddels 50 en dan bekijk je alles wel door een andere bril. Dan dat je bijvoorbeeld 30 of 40 bent?
1: Ja. Maar niet met die opzet. Ik ben eigenlijk een anderhalf jaar geleden begonnen met schrijven. En intensief. En daar kwamen een hele hoop liedjes uit. En die ben ik aan het opnemen gegaan. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat deze 6 liedjes op de EP kwamen. En toen zag ik het verband pas tussen de liedjes en ouder. In spreekwoordelijke zin, in letterlijke zin, is een thema wat daar eigenlijk doorheen sijpelt. Want er staat een liedje op, een slaapliedje, wat ik heb geschreven voor mijn dochter, waar ik ouder van ben. Het verlies van mijn vader, van een ouder, dat liedje staat erop. Dus toen bleek dat ouder in alle betekenissen die het woord met zich meebrengt, ja, een lijn was waar alle liedjes min of meer een verband mee hadden.
0: Ja, daar had ik wel iets mee. Het nummer Altijd Gaat Voorbij, dat vind ik wel, die kwam wel binnen bij me, om heel eerlijk te zijn.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ja, waarom ben je eigenlijk weer begonnen met schrijven en waarom was je gestopt?
1: Het leven.
0: Ja. Toch wel.
1: Ik ben een laat bloeier, hè. Dus, ja. dus ik ben pas wat later aan kinderen begonnen en zo. Ja. Maar tegelijkertijd hebben die kinderen spelen dan ook alweer een inspiratiebron. Dus op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik ontzettend veel liedjes aan het schrijven was. En ik dacht, ja, daar moeten we iets mee. Dus die ben ik gaan opnemen.
0: Ja, je schrijft behoorlijk persoonlijke liedjes, dat zeg je al. Ben je op deze leeftijd trouwens eerlijker geworden in je muziek, of?
1: Ja, ik denk het wel. En tegelijkertijd is alles mogelijk. Sommige dingen kun je niet overschrijven, omdat dat luikje in je hoofd nog niet geopend is als je nog wat jonger bent. En ben je misschien nog te veel aan het denken van het moet zo klinken, het moet daarover gaan, want dat zijn de referentiekaders die ons door de radio onze huiskamers binnenkomen. En nu denk ik gewoon, ja, wat het is, dat is het. En daar schrijf ik over. Dus dat maakt eigenlijk de mogelijkheden om liedjes te schrijven ook in één keer veel groter en diverser.
0: Ja, je verloor je vader. Heeft muziek je geholpen dat verlies een plek te geven?
1: Dat is meteen een hele persoonlijke vraag. En ja, daar kan je op wachten op het moment dat je dit soort liedjes maakt. Mijn vader kwam vorig jaar in het ziekenhuis terecht. Ja. Onverwacht. En in mijn hoofd schreef ik dit liedje. En niet vanuitgaande dat ik hem de dag erop niet meer in levende lijven zou zien. Maar meer van, dit is het. We worden ouder. Mijn vader komt in het ziekenhuis terecht. Je kunt ervan uitgaan dat hij ooit zal komen te overlijden. Een gedachte die weliswaar ooit wel eens in je opkomt, maar wat nu in één keer een heel voorspelbaar scenario zou kunnen zijn. En dat bracht mij tot van, altijd gaat voorbij. Hè? Die beschikbaarheid van die altijd aanwezige ouder, dat moment gaat voorbij. Ja. Dus ik schreef dat liedje eigenlijk op het moment dat hij nog in het leven was. En ik dacht, ik ga morgen vroeg bij hem langs, dan speel ik dit liedje voor hem. Maar ja, dat moment is niet meer gekomen, helaas.
0: Oh, heftig. Je hebt ook een liedje voor je dochter geschreven, Droom je dromen. Wat vond zij ervan toen ze het voor het eerst hoorde?
1: Dat liedje is heel lang, want dat heb ik al wel echt een hele lange tijd geleden geschreven. Dat liedje heb ik geschreven omdat zij vooral in nog op hele jonge leeftijd heel veel moeite had met in slaap komen. Dus ik denk, ik schrijf een slaapliedje voor haar. Dat heb ik jarenlang voor haar gewoon gezongen, voordat ze in slaap viel. Dus dat is gewoon ons slaapliedje.
0: Ja, en hoe vaak heeft ze gezegd van papa nog een keer? Hoe vaak moet je dat herhalen tijdens het spelen? Hij is wel een paar keer voorgekomen als vader.
1: Heel vaak. Ja. Maar en ze is nu 9, dus het komt iets minder vaak voor. Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld een keer een lastige dag op school heeft gehad, of ze zit even niet lekker in de vel, dan moet ik het weer voor haar zingen. En dan doe ik dat natuurlijk ook met alle liefde.
0: Ja, is het eigenlijk makkelijker om een vrolijk popliedje te schrijven dan een nummer waar je je helemaal zelf blootgeeft?
1: Nou, ik moet altijd. Het gemakkelijkste, tussen aanhalingstekens, is wel altijd om, voor mij in ieder geval, om toch wel richting die ballad-achtige composities te gaan. Dat is voor mij, als componist, muzikaal gezien, voor mij het makkelijkste. Of het minst moeilijke. Teksten die kunnen overal overgaan. En de luchtigheid vind ik daar ook wel makkelijk in. Maar als het om de compositie gaat, dan neig ik altijd het snelst naar een wat billetachtige compositie.
0: Ja, even kijken naar de toekomst. Wat brengt de toekomst? Meer solomuziek of nog nieuwe dingen van het gebaar? Want daar heb je ook mee gespeeld.
1: Nou, dan heb je een klein primeurtje. Ja, we zijn een plaat aan het schrijven met het gebaar, met de jongens. Dus, en daar zijn we eigenlijk al wel een eindje in. Zeggende dat we nu met de preproductie bezig zijn. Dus we zijn nu wat liedjes opname technisch in de grondverf aan het zetten. Dus dat gaat ook door.
0: Oké. Okay. Nou, ik vond het leuk om je aan de telefoon te hebben. Trouwens, Hart op Hart, waar gaat het liedje over? Want dat hebben we zojuist gedraaid hier op radio's.
1: Ja, dat gaat over het laatste kleine beetje loslaten van twee mensen die in een relatie zijn of in een relatie zijn geweest, waarin het laatste kleine beetje fysieke aantrekkingskracht er nog is. En dat vonkje dat er dan nog is, maar wat nog eigenlijk net te weinig is om de boel nog brandend te houden.
0: Dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel, Sam aan de wiel. Tot gauw.
1: Tot snel, dankjewel, hè.

0: They Don't Know uit de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uurtje muziek uit de jaren 80. En met de dobbelsteen natuurlijk. En zometeen het regionale nieuws. Anna Nieltje de Boer, wat heb je mee voor ons?
1: Ongelukken in Zwolle.
0: Ongelukken in Zwolle, dat is zometeen. Het onmogelijk weetje komt er nog aan. En ik ga even bellen, want de Eredivisie gaat weer verder. We gaan erover bellen met Jan van Staes, zometeen.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voordeeluitjes.nl, het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders.

0: Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is 11:56 op radio. Het regionale nieuws doet met Anneneeltje de Boer.
2: Ingrid Timmer van D66 wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Al moet de benoeming nog wel officieel goedgekeurd worden. Timmer is momenteel werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Roosendaal in Gelderland. Eerder was ze wethouder in de gemeente Brummen. De installatie is hoogstwaarschijnlijk op 21 januari. In Zwolle heeft een automobilist vanochtend de zijkant van een tegemoetkomende vrachtwagen geschampt. Dat gebeurde op de N331. De auto raakte daarbij zwaar beschadigd en moest weggesleept worden. Pardon. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Zwolle is een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Gasthuisdijk op de Blaloweg, toen de scooterrijder geschept werd door een auto. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En gaat minister Hermans vandaag haar excuses aanbieden aan de tienduizenden mensen die Q-koorts hebben gekregen? Dat is de grote vraag. Ze komt vandaag naar een symposium. 20 jaar geleden raakten 10.000 mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden door de bacterie afkomstig van geiten. Patiënten voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en strijden al jaren voor erkenning en excuses.
3: Het zou wel heel veel goed doen. Het is, haar komst is al een heel groot gebaar. En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan en bereid is om met hen in gesprek te gaan. Dus ja, dat is heel wat.
2: Naast excuses willen de patiënten ook praktische hulp. Ze hopen dat minister Hermans ervoor kan zorgen dat zorgverzekeraars behandelingen gaan vergoeden. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Dankjewel, het is regenachtig, 16 graden. Zometeen bij Gerita het uitgebreide weerbericht. Ik heb ook nog een onmogelijk weetje voor
4: ik
1: je.
4: Ik weet het.
5: Een onmogelijk weetje.
1: Uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen. Heb jij enig idee voordat je lekker vrij af bent?
2: Wat was het percentage, zei je?
1: Uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen.
2: Toch wel iets voor de hand liggend zijn als bloemen of zo?
1: Nee, dat is niet goed. Nee, niet goed. Maar het is wel iets voor de hand liggend.
2: Okay.
1: Dus wat dat betreft heb je een goede voorzet gegeven. Je kan een sportieve waardebon van €50 winnen als je mij het goede antwoord geeft. Uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen. Laat het me even weten op Radio Oost.
4: Tot 1 uur bij Oost.
1: Heb je gisteren Eva gezien? Direct. Ze hebben een nieuw album dat vandaag uitkomt. Zometeen draai ik het liedje Brother. En zometeen ga ik ook even bellen met Jan van Staan. We gaan even vooruitblikken op het betaald voetbalweek.

0: vanmiddag bij Astrid de Jong, de nieuwe. Deze blijven natuurlijk lekker draaien. Nieuwe single van Edwin Evans, hoorde je voorbij trekken. Heen natuurlijk, vaste grond, komt heel wat binnen. Trouwens, voor wat betreft het onmogelijk weetje, uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit gedaan. Of dit nog nooit, nooit hebben gekregen. Ik moet het zo omschrijven. Pantoffels, nee, is niet goed. Onwillekeurig weetje, 4 op de 10 hebben dit nog nooit gehad. Een Valentijnsboeket, nee, is niet goed. Compliment of schouderklopje van de werkgever, ook niet goed. Is het een taart, ook niet goed. Heel veel mensen hebben nog nooit een compliment gehad, Nicole. Nee, niet goed. Workshops, ook niet goed. Uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen. Wat hebben 4 op de 10 mensen nog nooit gekregen? Laat het me even weten.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Ja, het interland voetballen is voorbij. Ja, de keukenkampioendivisie lag niet stil. Want Heracles Almelo liep vorige week in eerste instantie de periodetitel mis. Maar gaat vanavond op herhaling tegen RKC Waalwijk, Jan. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bert. Ja, die gaan zeker op herhaling. Die hebben minimaal een punt nodig. En ja, eigenlijk moeten ze gewoon winnen. Maar dat komt het vervelende RKC. Met Sander Duits. Hij heeft bij ons op stage gelopen bij Go Ahead. Aardige jongen en een aardige trainer. Maar... ja, die hebben ook pas 1 keer verloren. Maar die spelen heel vaak gelijk. Dus wat dat betreft een lastige opgave.
0: Een lastige opgave. Want Heracles Almelo moet eigenlijk winnen toch voor die eerste periode titel?
2: Nou, ze hebben al 1 punt genoeg. Hè. Ze staan er 3 voor. En dus ja, Almere speelt tegen Eindhoven. Dus je moet, als je tegen een nederlaag aan zou lopen, dan moet je ook nog uitkijken. Want dat Almere speelt tegen Eindhoven. Nou, Eindhoven staat bij de onderste groep. Maar Heracles thuis tegen RKC, die gaan minimaal een punt pakken. Maar eigenlijk gaan die gewoon vanavond er volop. En die gaan winnen, dat lijkt mij vrij logisch.
0: Oké, dan naar de Eredivisie. De herstart van de Eredivisie. Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Ja, Go Ahead heeft in alle rust kunnen toewerken naar dit duel, hè?
2: Ja, nou ja, goed, die hebben die laatste weken net voor die break natuurlijk wat punten verspeeld. En die, ja, die speelden verder wel goed, dus wat dat betreft een mooie uitdaging. En Anko Jansen zei het van de week bij de Oosttribune al. Ja, die hebben een serie ploegen waar je eigenlijk van denkt, daar kunnen ze veel punten tegen halen de komende periode. Dus het begint zaterdag om 4:30 tegen Sparta. Dus mooie uitdaging voor de ploeg van Jozef Oosting.
0: Maar ik weet ook dat je hier nooit rijk moet rekenen.
2: Nee. De ploegen juist waar je van denkt, nou die halen we wel even, die pakken we wel. Dan gaat het nog vaak fout ook. Maar Go Ahead thuis tegen Sparta, ja, die onderschatten niks. Dus wat dat betreft verwacht ik Go Ahead toch gaat winnen.
0: Fortuna Sittard is de eerste horde voor FC Twente. Dan in Sittard. Ik vind het een lastige uitwedstrijd om weer te beginnen.
2: Ja, zeker een lastige uitwedstrijd. En niet alleen door de afstand, maar de manier van spelen. Ze hebben veel punten, dat Fortuna toch verrassend. En ja, die buis, die heeft altijd de ploeg op scherp staan. Die spelen op het randje. En of ze nou thuis of uitspelen, ja, die gaan niet het mensen meestal vermaken. Dus die gaan puur voor het resultaat. En terecht ook, hè. Het is niet een hele grote ploeg. Maar Twente, ja, Twente in de vorm waarin ze de laatste weken verkeerden. Ook met die oefenpartij nog een keer. Ja, krijg je wel een lastige uitwedstrijd. Maar wil je erbij horen, ja, moet je eigenlijk winnen. En ik denk een kleine overwinning.
0: PEC Zwolle zonder Namli, want die is weer geblesseerd geraakt, Jan, tegen Cambuur. Gaat dat goed komen?
2: Ik zat het te lezen. Ik moest me eigenlijk even weer vasthouden op de stoel. Dan denk ik, hoe kan hij nou weer tegen een hamstringblessure aanlopen? Hij komt van ver. Wees daar nou voorzichtig mee met die opbouw. En ja, dan gaat het weer fout. En het is een smaakmaker van Zwolle. Maar ja, hoe lang is hij dan weer weg? Dus dat valt dan hartstikke tegen. Maar ja, dit is een cruciale wedstrijd voorlopig in de competitie. Dus wat dat betreft, ja, PEC Zwolle thuis zullen toch een keer die 3 punten moeten gaan halen. Maar ja, Cambuur laatste weken wat beter in vorm. Nou, laten we nou eens positief zijn. Zwolle gaat winnen.
0: Dankjewel, Jan. Vandaag de Oosttribune op TV Oost. Met Jan van Sta. Gert-Jan van Beek, geloof ik, hè, vandaag.
2: Ik dacht het wel, Bert.
0: Oké, en Tijmen van Wissing. Dit is de nieuwe Direct, die heet Brother.

0: Direct Brother. Gisteravond waren ze te zien bij Eva. Dankjewel Henk Dijkstra. Want vandaag kreeg je het nieuwe album van Direct toegestuurd. En ja, dit vind ik echt kippenvel. Dat vindt ook Suzanne Veldhuis. Zometeen Back to the 80s op Radio Oost.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten,
9: €3,99. In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. In Zwolle heeft een automobilist vanochtend de zijkant van een tegemoetkomende vrachtwagen geschampt. Dat gebeurde op de N331. Burgemeester Ron Keunig van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. En het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
17: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
16: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit

0: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Bij ons. Het is 3:03, de vrijdagmiddag. Het weekend loont. Op de drempel van jouw weekend is dit nu een lang Back to the 80s. En ik heb nog steeds geen antwoord. Geen goed antwoord op het onmogelijk weetje. Uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen. Wat hebben 4 op de 10 mensen nog nooit gekregen? Weet jij het? Laat het me weten.
3: Radio Oost.
4: Klinkt in ieder geval gezellig.
2: Zometeen BZN Just an Illusion op de dag dat Mon Amour vandaag precies 50 jaar geleden op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En dit zijn de Dolly Dots. En zij stonden ook 1 in de jaren 80 met Love Me Just a Little Bit More.

0: Jan Keijzer vindt dit zelf het populairste liedje van BZN, Jazz and Illusion, en ook het beste liedje. Vandaag dus op deze dag, 50 jaar geleden, stond BZN op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Mon Amour. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Een liedje voor op de dobbelsteen, want ik heb 6 liedjes nodig uit de jaren 80. Een liedje waar jij een goed weekendgevoel bij krijgt. Dus een lekker leuk weekendgevoel liedje voor op de jaren 80 dobbelsteen. Zometeen zo rond de klok van 12:15 gaan we even dobbelen. En ook gaan we nog even bellen met Hans Stroeven, de discjockey die echt in de jaren 80 op elke plek in Overijssel gedraaid heeft. We gaan een dansje doen met Hansje en natuurlijk de ontknoping.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: De ontknoping van het onmogelijk weetje. Want uit een onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen zeggen dat ze dit nog nooit hebben gekregen. Wat hebben 4 op de 10 mensen nog nooit gekregen? Ik had net mevrouw Altink aan de telefoon en ze dacht dat het griep was. Nee, dat is niet goed. Saskia Leijs uit Hengelo, een bot gebroken. Dat is ook niet goed. Diana van Schoten, een lekke band misschien. Ook niet goed, nooit handschoenen gekregen. Nee. 4 van de 10 mensen hebben dit nog nooit gehad. Ik denk dat sommige mensen geen boek hebben gekregen. Groetjes van Wouter de Ruiter uit Hengelo. Nee, dat is niet goed. Nou, Henk Bronsvoort, misschien dat jij mij kan helpen. Want Henk, wat is het goede antwoord?
4: Een bekeuring, volgens mij.
0: Een bekeuring? Nou, dat is helemaal goed.
4: Oh,
0: een bekeuring voor te hard rijden. 4 op de 10 mensen zeggen dus nog nooit een bekeuring voor te hard rijden te hebben gekregen. En jij, heb jij ooit een bekeuring gekregen voor te hard rijden?
4: Ja, ik wel.
0: Jij wel, dus jij hoort bij de 6 in plaats van bij de 4.
4: Ja.
0: Maar ja, ik ga je wel blij maken met een sportieve waardebon van €50. En dat op de vrijdagmiddag, Henk.
4: Ja, kijk eens aan.
0: En je bent erbij, hè, bij de theatertour in Battum. Want die doen we nog even een keertje over. De Oosterbühne theatertour. Volgende maand is dat ergens.
4: 18 november volgens mij.
0: 18 november op woensdagavond. Nou, dan zien we elkaar weer. En bij deze gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Doedoeg.
4: Doei.
0: Trouwens, over de Oosterbühne gesproken. Vandaag natuurlijk te zien op TVO's en op YouTube. En eind deze maand staan we in het Zin in Theater. Ga naar rtvo.nl voor de volledige agenda. Het kan zomaar zijn dat we ook bij jullie op de hoek staan, hè?

Ze hebben wat romantische rock ballads op het naam staan. Deze Waiting for a Girl, I Wanna Know What Love Is, I Don't Wanna Live Without You. Ik heb het over Forder hier op Radio Oost. Ik heb een nieuw woord eigenlijk wel geleerd. De beleefdheidsspoeling. Het schijnt dat sommige mensen, wanneer ze bij iemand anders naar het toilet gaan, niet één, maar twee keer doorspoelen.

0: county. Mooie stem heeft hij, hè? Ah, Kenny Rogers hoorde je voorbij komen in Back to the 80s hier op Radio's. Hallo, Benjamin.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt hem al bij de hand, de dobbelsteen. Heb je ook een Michael Jackson feitje?
1: Ik heb er een meegenomen met audio erbij dit keer.
0: Met audio. Ja. Zometeen dus een Michael Jackson feitje. We zitten midden in de jaren 80 hier bij Radio's. En natuurlijk ook Grita met het laatste weerbericht. En je hebt ook het laatste nieuws meegenomen. Wat is het laatste nieuws in onze provincie?
1: Nou, gaat tot aan kerst 1 dag per week worden gestaakt in het streekvervoer. Dat hebben de vakbonden zojuist bekendgemaakt. En in Zwolle is er ruzie over een orgel.
0: Weet je wie dat op moet lossen?
1: Nou.
0: Orgel Joken.
1: Ja, dat zou een hele goede zijn.
0: Ja, dat zou een hele goede mediator zijn, denk ik. Zo meer dan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
6: Drie over half 1. De vrijdagmiddag op radio's, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
7: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan 1 dag per week staken tot aan kerst. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV zojuist bekendgemaakt. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Aankomende woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. Wanneer de volgende stakingsdag precies is, maken de vakbonden pas later bekend. Daarmee willen ze voorkomen dat de werkgevers zich kunnen voorbereiden. De Universiteit Twente gaat verder onderzoek doen naar de samenwerking tussen 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland. Gisteren werd bekend dat dit jaar ruim 600 patiënten eerder zijn geopereerd door die samenwerking. De patiënten konden in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek was. Deze onderzoeker aan de UT legt uit waar ze precies onderzoek naar gaan doen.
8: Wij gaan in dat onderzoek vooral kijken wat is het effect van de samenwerking op de wachttijden voor de patiënten. Dus in hoeverre zijn de wachttijden voor de patiënten veranderd door het feit dat de 4 ziekenhuizen nu samenwerken? En dat is het eerste deel van het onderzoek. En in het vervolg willen we dan ook nog kijken hoe kunnen we dat naar andere ingrepen uitbreiden.
7: Op dit moment ging het alleen om patiënten die moesten wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie. Burgemeester van Deventer, Ron Keunig, pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. Hij heeft de G40, het samenwerkingsverband van 40 grote gemeenten, opgeroepen daarover te gaan praten met het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Deventer is al ruim 300 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat vindt de burgemeester een mooie opbrengst, maar hij vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt. Vandaag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. Dat kan gratis, anoniem en zonder boete. En in Zwolle is er ruzie over een orgel. Het gaat om het grote, net gerestaureerde orgel in het Academie Grote Kerk in Zwolle. Het bestuur van de stichting die het beheert is opgestapt omdat ze de klank niet mooi vinden. Het zogenoemde Schnitger-orgel is het grootste barokorgel van Europa en is 4 jaar lang gerestaureerd. En daarbij is ook de klank bepaald.
9: Dit akkoord, dat is het zogenaamde B-groot akkoord, dat klinkt knettervals.
10: Wij zijn het niet eens over de stemming van het orgel, wat na de restauratie in het orgel gelegd gaat worden. En ja, dat is heel triest. We zitten in een rouwproces zelfs, zei de voorzitter nog in de krant onlangs. Nou, en we worden gewoon heel, heel, heel erg verdrietig hoe dit klinkt.
7: Klinkt best mooi, vind ik.
11: Ja, wel een beetje vals.
7: Wel een beetje, ja?
11: Nee.
7: Ik heb er niks om aan te merken, hoor.
11: Ja, zulke goede muziekhoorden heb ik ook niet.
7: Totale renovatie heeft in ieder geval 2 miljoen euro gekost.
11: Hoeveel?
7: 2 miljoen.
11: Dan gaan we praten over het weer met Grita. Wat vond jij ervan van het stukje orgelspel?
12: Ja, ik heb ook niet zulke goede oren, denk ik. Maar ik vond het wel oké, eigenlijk.
11: Ja, maar goed. De gemene delen vindt het wel oké, denk ik. Maar ja, je moet echte muziekoren hebben om...

0: kunnen bepalen of iets goed is of iets minder goed is. Maar ja, gelukkig hebben we meer verstand van verzekeringen en van het weer, hè, Gerita?
1: Zeker. Ja, van verzekeringen heb ik echt heel erg weinig verstand zelfs. Maar van het weer redelijk wat. Dat gaat wel goed. We hebben natuurlijk een ochtend achter de rug die nat was met regen en motregen. En je ziet nu dat vanuit het westen, vanuit de Kop van Overijssel en vanuit de Noordoostpolder er weer een gebied met wat stevigere regen onze kant op komt. Dus ja, regen is de gemene deler voor deze middag. Bewolkt, regen. Staat ook een straf windje uit zuid-zuidwest. Die is een volle windkracht 4, af en toe een windkracht 5. Geldt voor de hele middag. En die temperatuur, ja, die begint nu eigenlijk pas op te lopen. Vanochtend vroeg was die 8-9. We zitten nu op 10-11. Uiteindelijk, later vanmiddag, moeten we op een graad of 15 nog uitkomen. Maar ook later vanmiddag, ja, regent het gewoon nog door.
0: Oké. Wanneer houdt die regen eigenlijk op? Want ja, ik moet eerlijkheidshalve toegeven, voor de natuur is het hartstikke goed. Mm-hmm. Maar regen, dat gaat gauw vervelen, hè?
1: Zo, ja, dat is wel waar. Ja, en iedereen heeft zich weer binnen verschanst eigenlijk. En gisteren had je natuurlijk met die losse buien nog dat het... Nou, dan had je genoeg ruimte om tussendoor ook met het zonnetje weer op pad te gaan. Maar nu is dat lastig, omdat het een langdurig geheel is. En het blijft best wel lang voortduren. Vanavond ook, ja, vele buien. Dan komt eigenlijk het koufront door vanavond. Dat zijn pittige buien, hoosbuien. Onweerskant is heel klein, dus dat denk ik niet. Maar wel echte plensexemplaren. Wind blijft doorstaan. En vannacht wordt het iets rustiger. Er kan nog steeds een bui vallen. En morgen, ja, eventjes die vroege ochtend waarin het meevalt met de buiigheid en met de wind. Nou, dan katalyseert dat hele gebeuren. Dat krijgt momentum, het krijgt kracht. En dan heb je vanaf de tweede helft morgenochtend en morgenmiddag vele buien. Soms zijn ze geclusterd. Dan denk je van, nou, volgens mij regent het al 2,5 uur. Dat zijn dan buien die aan elkaar geplakt zitten. Een straffe wind uit het westen. Het kan bij de buien morgen ook onweer voorkomen. Zo koud is de bovenlucht wel. En ook aan de grond is het niet warm met 14 graden. Op zondag zie je dat het allemaal iets rustiger begint te worden. De wind doet een tandje terug. De aandeel buien gaat ook een tandje terug. Ze zijn nog niet allemaal weg. Dat is pas op maandag. Dan gaan we eens even kijken hoeveel regen we hebben opgevangen. En hoop ik dat alle putjes en al die kolken op straat, dat ze niet waren verstopt door alle bladeren en wat er dan ook tot nu toe gevallen is. En dat al het water ook gewoon netjes is kunnen weglopen of in de tuin is kunnen wegzakken.
0: Ja, volgende week een belangrijke week voor de Sallandse Wandel Vierdaagse. Mm. Wat voor weer? Vanaf komende dinsdag vind die plaats.
1: Ja, het ziet er nu in ieder geval voor dat moment al een stuk beter uit. Ik denk dat rond dinsdag en de nacht naar woensdag een klein beetje regen of een buitje kan vallen. Maar in die periode, vanaf maandag tot en met, ja, woensdag, donderdag, komt er een zuidelijke wind op gang. En dan zie je dat er weer de zon weer wat terugkomt. Niet alleen maar zon, ook wolkenvelden, stapelwolken. Maar dat ook die temperatuur weer omhoog gaat. Ik denk dat we ergens op dinsdag tot en met donderdag op 18, 19, misschien 20 graden uitkomen.
0: Nog één keer. Hoeveel?
1: Misschien wel 20 graden. Dus
0: donderdag.
1: Die korte broek nog gewoon, je hebt nog gewoon bij de hand houden.
0: Oké, okay, okay.
2: Het weer nog. Het is zonnig.
3: Het weer nog. Veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Ja, ik heb er twee. Jij?
6: Ik heb er, ik heb er meer. Ik vond de regen is de gemene deler.
0: Ja, die heb ik ook.
6: Iets langer dan één woord natuurlijk, maar klinkt mooi. Een klassiekertje. Koufront natuurlijk. Ja. Straffe wind. Dat voel je gewoon al aan als je straffe wind zegt. En volgens mij begonnen wij allebei tegelijk te typen toen we plensexemplaren hoorden.
0: Ja, die vind ik wel mooi. Ja. Plensexemplaren.
1: Ja, ook duidelijk. Ja.
0: Nou, dankjewel, Gerita. Tot maandag.
1: Tot maandag. En, mooi weekend.
0: Ga je nog op pad met de kano dit weekend? Of?
1: Nou, niet met de kano. Ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen. Maar ik geloof dat de kano, mochten ze zeggen van de club van we gaan een stukje varen, ga ik ook niet mee. Want ik heb geen zin in al die buien.
0: Oh, het
1: de
0: weer.
1: Kano.
0: Het
1: ja,
0: weer.
1: Oh, okay. Ik denk dat het dan tegen gaat werken voor mij. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dankjewel. Hè. Fijn weekend.
1: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
4: Tot 1 uur bij Oost.
0: Zometeen een Michael Jackson feitje, zometeen de dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes verzameld die jullie hebben aangedragen. Dat is zometeen en een dansje nog met Hansje. En natuurlijk de verjaardagskalender met Corrie Marjolein. We zijn al druk tot 1 hier op Radio Oost. Dit is Cool and the Gang. Even hand in hand op het strand lopen met een bloedmooie vrouw.

0: Een van de mooiste liedjes van Kool & The Gang. Sheriffs uit de jaren 80, halverwege de jaren 80. Dan even naar het Michael Jackson feitje, Benjamin.
1: Ja, ik heb er eentje meegenomen. Ik weet niet, ben jij een groot fan geweest van The Simpsons?
0: De Simpsons vond ik wel leuk, ja.
1: Nou, Michael Jackson heeft ooit de stem ingesproken van een personage in The Simpsons. Hij was zelf groot fan van de animatieserie. Hij mocht de stem vertolken van een psychiatrische patiënt die dacht dat hij Michael Jackson was. En dat klonk zo.
2: What did you say your name was?
3: Michael Jackson.
2: Doesn't ring a bell.
3: Well, have you heard of MTV?
2: Nope.
3: Motown?
2: No.
3: Beat It?
2: You Beat It.
3: Thriller?
2: What was that last one?
3: Thriller?
2: Nope.
3: Well, how about this? Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son.
1: Ja, misschien hoor je wel een beetje dat de zang anders is. Dat het niet echt Michael Jackson is. En dat klopt, het was alleen de stem die je hoorde. Maar dat zangstukje was dan weer iemand anders. Want het had allemaal weer met platenmaatschappijregels te maken. Dat hij het zelf niet mocht zingen. Maar de stem zelf inspreken, dat was hij dan wel echt.
0: Oké, dan zullen we even naar de dobbelsteen gaan.
4: Dit is de dobbelsteen.
0: De dobbelsteen op 1 Toto. Africa, Rob Pat op 2. Earth and Fire, Weekend, Toon Nijland. Dit weekend is het rood-zwart tegen Delden, of is het Delden rood-zwart?
5: Ja, we even opzoeken.
0: Ja. Ja. Ik weet niet, de derby. Ja, rood-zwart. Ja, rood-zwart tegen Delden. Richard March, Right Here Waiting. 4, Shout van Tears for Fears, Paulus. En Trea komt met Right Here Waiting. Op 5, Clouseau, daar gaat ze, Jacqueline. En Mental is Anything, Live It Up, Jan Post. Op 6. Nou, ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
1: Nou, het is een nieuwe dobbelsteen, hè? Dus die stuit het lekker. Ik ga hem gooien. Stuit het door. Plekje nummer 2 is het geworden.
0: Nummer 2. Ah, past ook bij het weekend.
1: Welke was het ook alweer?
0: Weekend van de Earth and Fire.
1: Oh, mooi.
0: Toon Nijland, die heeft nu al geluk.
1: Die heeft een weekend.
0: Ja, zeker. Moet ik het liedje nog ergens terug kunnen vinden?
1: Want... Die hebben we wel, als het goed is.
0: Ja, zeker hebben
1: Moet
0: we
1: toch wel.
0: En ik heb hem hier, maar ja... Heel veel dingen staan onder de noemer Weekend. Maar ik heb hem gevonden, Johnny Kaagman en Weekend natuurlijk. Earth and Fire. Gefeliciteerd, Toon. Je krijgt een sportieve waardebon van €50.

0: Earth and Fire op Radio Oosten Weekend. We gaan even een dansje met Hansje.
1: Met Hansje.
0: Hij heeft wel een liedje doorgestuurd. Uit 1989 komt die. Je kent ze ook met de Street Tough. En een dansje met Hansje doen we vandaag op Double Trouble en Just Keep Rockin'.
2: No matter what the people say, these sounds lead the way.

0: opgezet in de zomer van 1989 in de plaatselijke discotheek ook. Ik heb het over Double Trouble en Just Keep Rockin'. Stond op nummer 4, stond 12 weken in de Nederlandse top 40. Vandaag het dansje met Hansje. En volgende week hopen we hem gewoon weer eens live aan de telefoon te krijgen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Even bellen met Cor en Marjolein. Dag Cor en Marjolein, goeiedag.
2: Goeiedag Bert.
0: Ik moest gisteren even naar de tandarts. Ik ben gisteren nog door Dijfdal gereden. Ik denk, nou, ik kan wel even op de koffie komen bij Cor en Marjolein. Maar ik durfde niet aan te bellen, dus ik ben doorgereden.
2: Oh, wat jammer nou.
0: Ja.
2: Ja. je had het er net over stemimitatie, Bert.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat is Jules Gravet.
0: Ja.
2: Die is 89 geworden.
0: 89 is hij geworden.
2: En die zat in de stem van Villa Volta in Efteling.
0: Oh ja, we hadden net met Michael Jackson over stemimitatie. Natuurlijk een onmogelijk weetje van onze eigenlijk... een mooi Michael Jackson weetje van Benjamin altijd. Hé, zullen we even met jullie welnemen even naar de jaren gaan voor vandaag?
2: Ja, Georgina Verbaan.
0: Ah, Georgina Verbaan, ja. Hoe oud?
2: 47 jaar.
0: 47, ja, ja.
2: Dan Hans van der Togt.
0: Hans van der Togt.
2: Van
0: Rad van Fortuin ook.
2: Ja.
0: En Avro, hè? Van de Avro, hè?
2: Rad van Fortuin. Ja. Dan Sherwood Osborne.
0: Oh, ja. De dochter van?
2: 74.
0: Ja.
2: Dan Kenny Ted, voetballer, 31 jaar.
0: Ja, ja.
2: En Henk-Jan Smit, presentator van radio en tv. En het had de dag geweest vandaag van Peter Faber.
0: Oh, Peter Faber. Onlangs overleden Peter Faber en Henk-Jan Smits. Geboren in het Almelo.
2: Ja.
0: Nou, ja. Ik spreek jullie morgen.
2: Oké, Bert, bij de Bas en Bert ochtendshow.
0: Ja, vanaf 8 uur morgenochtend. Dankjewel.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Voor de grootste keuze in

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan één dag per week staken tot aan kerst. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV vanmiddag bekendgemaakt. Burgemeester van Deventer Ron Keunig pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. Vandaag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. En het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
6: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
5: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
7: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
9: Voordeeluitjes.nl. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: hele ochtend mee zoet geweest met dit liedje. Ik dacht, is het nou Sacrifice Yourself of Satisfy Yourself? En toen ben ik het op gaan zoeken. Het was het allebei niet.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Het liedje dat je net hoorde heet Sanctify Yourself en is van de Simple Minds natuurlijk. En Sanctify Yourself, nou, dat was nog best ingewikeld. Daar heb ik een hele studie op losgelaten vanmorgen. Het betekent reinig jezelf of heilig jezelf of bereid jezelf voor op nieuwe, grotere dingen. Ja, en dan moet je het verleden dus loslaten. Nou, dat ik dacht nog, ik versta het verkeerd, maar Sanctify Yourself, dat was nog een hele nieuwe studie. Toch weer wat geleerd allemaal en hopelijk komt er nog meer bij, want vandaag draait het een beetje om nieuwe muziek. Heel veel vrouwelijke zangeressen in de uitzending en we spelen de quiz dan straks ook, de super makkelijke quiz rondom Ilse de Lange. Ja, dat en meer allemaal in deze uitzending en in het kader van de Nobelprijzen en de televisieringen wil ik heel graag weten of jij wel eens een prijs hebt gewonnen. Dus laat me even weten, heb je wel eens een prijs gewonnen en waarvoor dan? En als je nog nooit in je leven ook maar één prijs hebt gewonnen, dan ben ik ook wel benieuwd. Stuur even een appje via de Oost-app of pak even pen en papier, want dit is een ingewikkeld nummer. Stuur een appje naar 06-4567-1331. Dit zijn de Kinks. En een ode aan die ene vrouw natuurlijk, Lola.

Magmatic. De Boosa. Ik vroeg wie er prijzen had gewonnen ooit. En om me dan even een appje te sturen. En ik heb daar zelf natuurlijk ook even over nagedacht vandaag. Ik heb sowieso een keer een Sjoelprijs gewonnen in het buurthuis. Ik heb wat tafeltennisprijzen, want ik moest van vroeger van mijn vader en moeder, die allebei tafeltennisten, ook tafeltennissen. En ik heb een prijs voor het maken van radio in de nacht gewonnen. Ja, die bestaan ook gewoon, die prijzen. En natuurlijk een tafeltennisprijs op school. Want ik kon niet zo heel goed tafeltennissen, maar op school was ik wel een van de beste. En ik dacht, nou, dat soort prijzen komen nu, hè. Wie hebben er allemaal iets gewonnen ooit? Nou, de meeste mensen die nu reageren hebben gewoon een prijs gewonnen bij Radio Oost. Sterker nog, Ben heeft al 12 keer een prijs gewonnen bij Radio Oost. Nu kom je op de zwarte lijst, Ben. Als je al 12 prijzen hebt gewonnen, dan gaan we je nu niks meer geven. Dat is natuurlijk niet waar, hè? Miranda die stuurt een superleuke foto van haar zoon. Die heeft een pet gewonnen bij Oost. Ja, of eigenlijk heeft Miranda gewonnen, maar haar zoon heeft de pet gekregen. En ik moet zeggen, Miranda, je hebt een knappe zoon. Het staat hem leuk, die pet. Dat is leuk om te zien. Ik heb ook even opgezocht welke artiest de meeste prijzen ooit heeft gewonnen. Dus welke artiest heeft er de allermeeste prijzen in de prijzenkast staan? En er is één iemand die heeft er ruim 800 gewonnen in de hele carrière. Op de tweede plaats staat trouwens Beyoncé en op de derde plaats staat Taylor Swift. Maar wie er op de eerste plaats staat, dat laat ik je nog even raden. Wie denk je dat het is? En ja, als er een goed antwoord komt, dan ga ik een plaat van diegene draaien. Maar ik wacht eventjes om te kijken wat mensen zoal sturen. Want ik ben toch benieuwd wat er dan in je opkomt. Welke artiest heeft de allermeeste prijzen ooit gewonnen? Dus het kan ook ver verleden, hè? Kun je ook overdenken. Maar onlangs natuurlijk ook, want er zijn tegenwoordig al prijzen voor de mooiste wenkbrauwen te winnen. Man met mooie wenkbrauwen op de radio nu, Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi.

0: toch wel goed. Dat iemand zei, Henk, misschien moet je ook even zeggen hoe ze heet. Want dat vraagt iedereen zich af na 4 minuten van dit liedje natuurlijk. Zelfs je naam is mooi. En dan zingt hij op het einde nog even Julia. Dat is ook een mooie naam, toch? Ja. En ik heb haar wel eens gezien. Ze is inderdaad heel mooi. Goed, ik vroeg dus eigenlijk 2 dingen door elkaar heen. Welke artiest denk jij dat de meeste prijzen ooit heeft gewonnen? Nou, dan denken mensen Beyoncé. Nee, Beyoncé stond op de 2e plaats. En Whitney Houston wordt genoemd. Dat is fout. Straks hoor je wie daadwerkelijk de allermeeste prijzen in de prijzenkast heeft staan. Maar ik vroeg ook, heb jij wel eens een prijs gewonnen? Ik moet een beetje om lachen. Bert van Milo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Julia. Oh, ik zing nog even mee.
0: Mooi, hè? Is mooi, hè?
1: Prachtig, ja. Ja.
0: Nee, ja, maar jij belt en jij zegt, ik heb 5 weekenden in Parijs voor 4 personen gewonnen.
1: Ik heb 4 weekenden Parijs voor 4 personen gewonnen.
0: 4 of 5? Je zei net 5.
1: Nee, ik bedoel, 4 weekenden voor... Nee, voor 4 personen... Een heel verzorgd weekend, dat bedoel ik.
0: Oh, ik raakte al helemaal in de war. Ja, ik denk, wie wint er nou 4 weekenden in Parijs?
1: Ja, nee, ja, 1... Nou goed, ik heb dus voor met z'n 4 zijn we een weekend lang naar Parijs geweest. Dat heb ik gewonnen.
0: Ja, en hoe heb je dat gewonnen?
1: Nou, dat was in 1987. Was nog een kaasmerk dat toen heette Paturin.
0: Mm-hmm.
1: En die had een prijsvraag en dan moest je elke dag bellen naar het telefoon. Maar dan moest je elke dag voorspellen wie die dag de etappe zou winnen.
0: Ja.
1: En warempel, de winnaar van die dag, die zou dan naar loting een weekend Parijs winnen.
0: Oké.
1: Okay. Laat ik nou 4 keer... ik heb gewoon 6 keer de goede etappe winnaar voorsteld.
0: Wow.
1: Maar van de, ik had 4 keer, ik zat 6 keer in de loterij. en waarvan ik 4 keer dus... 4 keer voor met je 4 zouden dus naar het Tour de France, de finish geweest op de Champs-Élysées.
0: Ja, je bent ook daadwerkelijk gegaan dus.
1: Ja, we zijn met z'n 4 gegaan. Met 3 kameraden en ik zei de gek.
0: En hoe was het weekend?
1: Ja, ongelooflijk. Toen was het nog de gulden tijd. En toen hadden we nog de Franse frank.
0: Ja.
1: Daar hebben ze ook inmiddels de euro. En toen moesten wij dus Franse frank hebben meegenomen. Als ja, toch een klein beetje zakgeld natuurlijk hebben.
0: Ja.
1: En daar waren iedereen voor 100 gulden, geloof ik, toen Franse frans gekocht.
0: Ja.
1: En toen gingen we daar, we waren ingecheckt in het hotel. Ja, dat was leuk en het zag er leuk uit. Jongens, we gaan een klein stukje de stad in. Nou, we zijn even een klein stukje Parijs in geweest. Nou, het eerste kroegje wat we tegenkwamen, zijn we naar binnen ingegaan.
0: Ja.
1: En toen hebben we 4 van die grote jongens gesteld met zo'n handvat eraan, weet je wel.
0: Ja.
1: Er zat bier in.
0: Oh.
1: En met 4 van die grote glazen bier. En het was hyper duur aan. We namen geen 2e. Want we zeiden, de jongens, dit is zo genoeg. We gaan weer terug naar het hotel. We moeten straks ook eten.
0: Ja.
1: Maar ja, een van die kameraden zegt, ik betaal dit rondje.
0: Ja.
1: Nou goed.
0: Oké, okay, iets korter samenvat. Want anders dan zitten we straks door Benjamin met het nieuws heen.
1: Hij moest betalen en dat was omgerekend. In Nederlands geld was dat 80 gulden. Hij had gelijk zijn zakgeld op.
0: Het was al op. 20, ja, 20 dus. Gulden voor een biertje in Frankrijk. Ja, maar wel een mooi weekend gehad, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ik zie ons nog staan langs de Champs-Élysées en al die wielrenners voorbij zoeven. Ik heb er geen één herkend. zo snel.
0: Ja, dat gaat hard.
1: Dan zie je het al zo hard ze gaat. Ja, het is 50 kilometer per uur. Maar dus als je voor je neus langer ziet je, met zo'n hele peloton, dan is het...
0: Bert, ik vind dit een fantastisch voorbeeld van een mooie prijs die gewonnen is. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. En jij nog een fijne uitzending dan.
0: Jij ook, Bert. Dank je wel.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
13: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Het is precies 2:30. Het regionale nieuws krijgen we van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
17: Op de A1 tussen Badmen en Deventer is vannacht een bestelbus achter op een vrachtwagen gereden. Na het ongeluk vloog de bus in brand. Omdat de bestuurder zelf niet lukte om uit het voertuig te komen, hebben omstanders hem eruit getrokken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De bus brandde volledig uit. Het ongeluk zorgde voor flinke file. Het verkeer stond ruim 2 uur volledig vast. Bij een leerling van het Twickelcollege Hengelo is deze week open tuberculose vastgesteld. De GGD Twente is daarom gestart met een bron- en contactonderzoek. Daarbij wordt onderzocht met welke leerlingen en medewerkers de leerling nauw en regelmatig contact heeft gehad. Dat gebeurt na de herfstvakantie, die na vandaag begint, maar ouders en leerlingen worden nu alvast geïnformeerd. Tuberculose is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie en is goed te behandelen met medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden. Voor het eerst wordt de regenboogvlag gehezen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Dat gebeurt zondag op Coming Out Dag. Over het besluit om de vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog dat elk Kamerlid apart zou stemmen over de motie. En dus moesten alle Kamerleden die op het eind van de dag vertrokken waren hals over kop weer naar Den Haag. Daar was Caroline van der Plas van de BBB uit Deventer niet zo blij mee.
18: Het is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld.
17: Uiteindelijk stemde een meerderheid van de Kamerleden wel in met het hijsen van de regenboogvlag. En over die vlag gesproken, het is vandaag Pasen Vrijdag, de actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door bijvoorbeeld Pasen kleding te dragen. Bij het ROC van Twente in Hengelo werd vanochtend de regenboogvlag gehezen. VVD-wethouder Mitchell Boers, die docent is geweest, was daarbij aanwezig.
19: Ik weet hoe belangrijk het is. Als gemeente en als overheid kan je heel makkelijk zenden. Maar uiteindelijk

0: nieuws in Overijssel, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel Benjamin. Dan gaan we nu naar het weer. Nou, het blijft bewolkt en het blijft regenen en het blijft zo rond de 14 graden. En het zag er even naar uit dat het morgen wat beter zou worden met meer zon. Dat is alleen in de ochtend zo. Daarna is het weer mis, gaat het weer regenen. En ook overmorgen op zondag. Je denkt, we gaan er even lekker samen tussenuit. Ook dan blijft het stevig waaien en wordt het maximaal 15 graden. Met af en toe een opklaring, maar ook her en der een bui. En dan gaan we even kijken hoe het erbij staat qua auto's in onze provincie. Nou, er staat weer een file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Natuurlijk, 15 minuten sta je daar stil. Ja, en andere files, nou, die staan net buiten onze provinciegrenzen. Dus als je in Overijssel blijft, heb je daar geen last van.
2: Bij Oost in de middag.

0: Bette Midler en Beast of Burden. Ja, heel veel mensen hebben inmiddels goed geantwoord dat inderdaad Michael Jackson de man is met de meeste prijzen in de prijzenkast. Ja, waar die prijzen nu zijn, vraag ik me eigenlijk wel af. Die staan vast in een museum of die staan op Neverland. Of heet het Neverland? Ja, toch? Hoe heet het nou? Nou ja, Michael Jackson is dus de artiest die de meeste prijzen ooit heeft gewonnen. En straks ga ik even een plaatje van hem draaien. Maar ik had ook gevraagd of mensen misschien in het verleden wel eens een prijs hadden gewonnen. Ja, toen kwam Hetty Rolleman. En die heeft een ballonvaart gewonnen. Hetty, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, vertel dat maar even, want dat ging niet makkelijk, begrijp ik.
1: Nou ja, niet makkelijk. Het is al heel lang geleden. Ruim 35 jaar. Ik weet niet exact, maar dat steekt niet op een jaar.
0: Nee, we gaan het niet controleren. Nee.
1: Toen moest je nog een brief schrijven naar Radio Oost. Dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat programma dat heette Mensen die Wensen.
0: Mensen die wensen. Oké.
1: Mensen die wensen. Nou, er waren dus wel meer wensen binnengekomen. Daar ging dus een week of 6, 7 ging daar overheen. Er waren 2 heren die kwamen uit, als ik het goed heb, toen uit Goor. Die waren allebei 50 geworden. En dat hadden ze natuurlijk aangevraagd voor die heren. En ik heb zelf een brief geschreven toen van ik wil wel heel graag een ballonvaart maken, maar het is me veel te kostbaar.
0: Ja.
1: Dat stond dus het kort in de brief.
0: Ja.
1: Nou, en dat zei ik dus net. Nou, 6, 7 weken daarna kreeg ik dus een brief van Radio Oost.
0: Oh, je kreeg ook een brief terug. Ja,
1: zeker. En dat ik die ballonvaart had gewonnen.
0: Ja.
1: Maar daar heb ik dus ruim een jaar op moeten wachten.
0: Jeetje. Ja, op die brief of op die ballonvaart?
1: Nee, die ballonvaart.
0: Ja, want toen heb je die brief gekregen dat je mee mocht, maar toen, dat ging dus niet meteen de volgende dag.
1: Nee, dat ging niet de volgende dag. Toen kreeg ik een paar maanden na die tijd kreeg ik bericht dan en dan de datum.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen kreeg ik weer een dag daarna kreeg ik een berichtje. Toen hebben ze me natuurlijk gebeld.
0: Mm-hmm.
1: Van, het gaat niet door wegens de weeromstandigheden.
0: Oh, ook nog eens een keer.
1: Ja, ja. Te veel wind, te windstil, dan regen. Nou ja, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus alles met alles heb ik een jaar lang moeten wachten voordat ik de lucht in ging.
0: Ja, en hoe was het?
1: Geweldig.
0: Ja, maar ik vond het mooi.
1: Ja, ik vond het heel mooi. Alleen het enigste nadeel, dat vond ik, het mandje landde niet recht. Dat ging dus scheef.
0: Ja.
1: Dus ik had de ballonvaarder en die 2 heren, die had ik bovenop mijn liggen.
0: Ah.
1: Oh, heel lachwekkend. Ja, zo is het gebeurd.
0: Ach ja. En, ja, je landt natuurlijk niet heel rustig met zo'n ballon. Nee.
1: Nee, dat ging echt heel scheef. Maar ja, we hebben er niks aan overgehaald.
0: Oh, gelukkig.
1: En dan denk je van, ach, nou ja. Maar het is een hele belevenis.
0: Ach, wat leuk. Ja, wat mooi. Dat je, want het is 35 jaar geleden. Dat komt dus bij jou wel even bovendrijven als ik vraag naar een prijs.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Inderdaad.
0: Nou, dat is ook een mooie prijs om te winnen, toch?
1: Ja, zeker. En ik vond het wel heel toepasselijk. Vooral voor Radio Oost en TV Oost voor jullie. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon even appen.
0: Ja, heel leuk, Hetty. Ja. En weet je wat nou zo mooi is? Want het komt allemaal weer zo toevallig uit. Kijk, ik mag straks om 14:15 mag ik bekendmaken welk liedje we heel vaak gaan draaien op de radio de komende tijd. Een nieuwe oogst noemen we dat. En, maar de afgelopen week was dat Edwin Evers en dat liedje heet Vaste Grond. En daar moet ik een beetje aan denken bij jouw verhaal over het mandje.
1: Ja, ik snap hem.
0: Dus achter dit verhaal nog eventjes Vaste Grond. En ik dank jou hartelijk voor je mooie verhaal, Hetty.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Fijne dag.
1: Met je programma.
0: Dank je.

Zo mooi. Ik vind het bijna jammer dat het vanaf nu geen nieuwe oogst meer heet. En we hem dus niet met hele grote regelmaat draaien. Maar ik weet wel bijna zeker dat hij nog regelmatig voorbij blijft komen, hoor. Vaste grond dus van Edwin Evers. En straks over een klein half uurtje hoor je hier wat de nieuwe oogst is voor de komende week. Ja, en dan vroeg ik dus welke artiest de allermeeste prijzen had gewonnen in zijn of haar carrière. En in ieder geval hadden Jacqueline en Wilma dat allebei goed. Het is natuurlijk Michael Jackson. Meer dan 800 prijzen heeft die gewonnen in zijn carrière. Dat zijn er wel een heleboel natuurlijk. En er zaten Grammys en Emmys en... Nou nee, geen Emmys. Nee, wel Grammys. Een hoop Grammys bij. En inderdaad, Beyoncé en Taylor Swift staan op de tweede en derde plaats. Wat ik dan wel weer leuk vind. Dat vrouwen in de muziek ook nog steeds zo aan het scoren zijn. Ik heb even nagedacht. Ik dacht, ik kies een liedje van Michael Jackson dat ik zelf heel mooi vind. Maar wat je niet zo heel vaak hoort, omdat het heel lang is. Ja, eventjes wegdromen bij Man in the Mirror.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roet Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan 1 dag per week staken tot aan kerst. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV bekendgemaakt. De gemeente Hengelo zet ook volgend jaar extra BOA's in tegen illegale afvaldumping. Ze controleren vooral bij inzamelplekken voor PMD-afval. Daar wordt vaak afval achtergelaten dat er niet hoort. En Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Waar Giet tot leven komt, woont opperhex Odelia.
1: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
0: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: The Logical Song van Supertramp.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 2:07 en dat is dan het moment dat ik me afvraag of een artiest, of gewoon iemand die zeg maar net een nieuwe plaat uit heeft, ook naar Oost zit te luisteren. Nou, daar gaan we straks achter komen, want ik heb zo dadelijk een gesprek met een artiest met wortels in Overijssel en die ga ik vertellen dat haar nieuwe plaat de nieuwe oogst is. En ja, ik heb natuurlijk de afspraak gemaakt om haar even te bellen, dus als ze nu zit te luisteren, weet ze het al. Maar als ze de radio gewoon nog helemaal niet aan heeft staan en iets anders aan het doen is, dan ga ik haar verrassen. En hopelijk is ze er heel blij mee. Nou, dat gaan we straks merken dus. Nu eerst Whitney Houston at All At Once.

0: Cameron Whitcomb en het prachtige liedje Kingdom of Fear. En over prachtige liedjes gesproken, ik heb een liedje klaarstaan van Emma Annelie. Zo draaien we door. En ik heb Emma aan de telefoon. Emma, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, jij zat denk ik niet naar Radio Oost te luisteren.
1: Nee, nu niet.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Oh, wel, maar nu niet.
0: Ja, nu wel, want nu heb je jou aan de telefoon en we zijn live, ja. Dus je kunt bijna niet anders. Maar anders had jij namelijk al een beetje kunnen horen waarom ik je nu bel. Dat is een beetje gemeen natuurlijk om dat zo te zeggen. Maar bij Radio Oost hebben wij het onderdeel Nieuwe Oogst. En dat is een plaatje, meestal van Overijsselse bodem, dat we de hele week helemaal grijs gaan draaien.
1: Oké.
0: Ja, en de nieuwe oogst van de komende week, dus dat is op dit moment Edwin Evers, ook niet tenminste, maar van de komende week, dat liedje dat we helemaal grijs gaan draaien in de nieuwe oogst, dat heet Zo draaien we door.
1: Ah!
0: Ja!
1: Oh, wat leuk!
0: Dus dat moet je bekend voorkomen, want het is jouw nieuwe plaatje.
1: Dat is inderdaad mijn nieuwe plaat. Die is vorige week vrijdag uitgekomen.
0: Ja, en het is de komende week Nieuwe Oogst. Dus dat betekent dat als je dan de hele week Radio Oost aan hebt staan, dat je op een gegeven moment ben je het spuug zat. Heb je het zo vaak gehoord?
1: Dat draai je er helemaal
0: vandoor. Dat draai je er vandoor. En dan zit het voor altijd in je hersens. Dus dan gaat het daarna natuurlijk ook nog wel voorbij komen. Maar gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ik vind dat echt superleuk en ik had het ook niet verwacht.
0: Nee, nou dat betekent ook dat de presentatoren van Radio Oost kiezen altijd die plaat. Dus dat gewoon ook een van de allermooiste platen is die de afgelopen tijd is uitgekomen volgens ons. Mm-hmm. Kun je iets over het liedje vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk een best wel maatschappijkritische track, mm-hmm. denk ik. Ja. Het is eigenlijk mijn observatie over het eindeloze verlangen naar geld en bezit en perfectie van de mensen. En hoe we daarin dus eigenlijk blijven doordraaien, terwijl we de echte aarde, de wereld een beetje vergeten.
0: Ja, het viel me op dat het inderdaad, er zit wel een beetje moraal in, maar ook prachtige teksten. Heb je het helemaal zelf geschreven?
1: Ik heb het geschreven met twee vrienden van mij. Joris en Marie, met z'n drieën dus op een schrijfkamp.
0: Ja, want dat doe je af en toe, hè?
1: Ja, klopt. Ja, die organiseer ik af en toe.
0: Ik las ergens dat je eigenlijk van plan was om elke maand een liedje uit te brengen. Lukt dat een beetje?
1: Het is elke 6 weken.
0: Ja, het is 6 weken geworden, ja. En ja. Nog even over dit liedje natuurlijk. Want even voor de mensen die het niet weten. Je hebt meegedaan aan The Voice of Holland.
1: Klopt.
0: Daar ben je derde geworden. Toen, daarna heb je ook nog meegedaan aan de Talent Scouts. Maar bij The Voice of Holland was je hoe oud? 16?
1: Klopt, ja, 16.
0: Ja, dus hoe oud ben je inmiddels?
1: Ik ben nu 23.
0: 23. En zit je op het conservatorium nog?
1: Nou, ik heb het Utrechtse conservatorium gedaan. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd.
0: Ah, daar was je al klaar mee. Ja. En dan is dit liedje, is dit voor het eerst dat je het ook in het Nederlands schrijft?
1: Ik heb hiervoor nog 1 ander liedje uitgebracht. Dat liedje heet Wacht Even. En dat is ook in het Nederlands. Maar alle liedjes die de komende tijd van mij gaan uitkomen, die zijn allemaal Nederlandstalig, ja.
0: Waarom is dat?
1: Ik heb ook wel Engels geschreven. Ik doe het nog steeds wel. Maar ik merk dat ik in mijn moedertaal gewoon zoveel dichter bij mijn eigen echte gevoel kom. En dat het in het Engels toch wat moeilijker is om te verwoorden.
0: Okay, ja. En het gaat ook qua stijl iedere keer een andere kant op, heb ik het idee.
1: We blijven wel echt in die synthesizer pop hangen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is de sound denk ik wel hetzelfde, maar ik snij wel verschillende onderwerpen aan, ja.
0: Oké, nou we gaan luisteren naar de nieuwe oogst van de komende tijd, zo draaien we door. Nog heel even, is er de komende tijd nog iets waarvan je zegt van, oh, dat is misschien nog wel leuk om even te vertellen?
1: 13 november komt alweer mijn nieuwe liedje uit.
0: Ja, 6 weken.
1: Komt er weer één. En ik denk gewoon lekker mijn sociale media in de gaten blijven houden. Want er komt gewoon superveel leuks aan.
0: Okay. Nou, Emma Annelie. Oorspronkelijk uit Almelo, toch?
1: Klopt.
0: En dus van Overijsselse bodem en de nieuwe oogst. We gaan er naar luisteren. Zo draaien we door. Dankjewel, hè?
1: Echt super bedankt. Heel leuk.
0: Doeg!
1: Doeg.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: En zo draaien we door.
4: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
2: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Het is 2:30. En Benjamin Borgman is hier met het regionale nieuws. Ga je gang, Benjamin.
13: Er gaat tot aan kerst 1 dag per week worden gestaakt door buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV eerder vanmiddag bekendgemaakt. Aankomende woensdag is de eerste dag dat werknemers de hele dag het werk neerleggen. Landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. De komende tijd wordt dus elke week een actiedag georganiseerd, vertelt CNV. Wanneer en hoe wordt pas kort van tevoren bekendgemaakt. De gemeente Hengelo zet ook volgend jaar extra BOA's in tegen illegale afvaldumping. Ze controleren vooral bij inzamelplekken voor PMD-afval. Op die plekken wordt vaak afval achtergelaten dat er niet hoort. Het huidige systeem voor het inzamelen van afval bij hoogbouw in Hengelo zorgt al langer voor veel problemen. Bewoners moeten hun gescheiden afval in zakken aanbieden. En dat leidt tot veel afval en dus ook illegale dumpingen. Op zijn vroegste in 2028 verwacht de gemeente over te kunnen stappen op een ander systeem. Er is weer een ongeluk gebeurd met een scooterrijder in Zwolle op de kruising van de Gasthuisdijk en de Blaloweg. Dit keer kwamen een scooter en een auto met elkaar in botsing toen de scooterrijder rechtdoor wilde rijden en de auto de weg op wilde draaien. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Met welke verwondingen is nog niet bekend. Op het kruispunt gebeuren vaker ongelukken waarbij fietsers en scooterrijders betrokken zijn. En hoe is het om blind te zijn of in een rolstoel te zitten? Kinderen in groep 8 van een basisschool in Hengelo konden dat uitproberen. Ze leerden braille lezen en moesten met een geblindeerde bril en met behulp van een stok hun weg vinden over het schoolplein. En dat viel nog niet mee.
14: Ik vond dat niet zo fijn. Ik denk dat ik wel snap waarom ze dit ook niet zo fijn vinden om blind te zijn.
15: Het is ook wel spannend, want ik viel daar bijna. Ja, en dus 2 keer viel ik bijna naar achter. Maar gelukkig hielp hij me, of ik ging vooruit.
13: Ja, dat laatste was op het rolstoelparcours, waar het dus goed opletten was. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
12: Dankjewel, Benjamin. Het weer dan? Nou, het is bewolkt en het blijft regenen vandaag. Op dit moment is het rond de 9 graden. Het kan nog ietsje warmer worden, maar warmer dan 14, 15 graden wordt het niet. En het blijft dus zo waaien. Morgen is dat ook zo. Dan is er heel even zon, maar daarna gaat het ook alweer regenen. En ook zondag blijft het een beetje huilen met de pet op. Het blijft dus de komende dagen rond de 14, 15 graden. Maar vanaf maandag kan de temperatuur nog een paar graden oplopen. En dan even naar de files kijken. Ik dacht, het zal wel druk zijn op de wegen in Overijssel vanwege de herfstvakantie. Dat iedereen lekker vroeg naar huis gaat op vrijdag. Maar het valt mee qua files. In ieder geval.

Zo lief. Vader en zoon Clark en Father and Friend staat op naam van alleen Clark. Maar zijn vader doet ook mee, hè? Dus die hoor je ook heel duidelijk in het liedje. En dan weet je ook meteen van wie die stem heeft. We spelen straks de super makkelijke Ilse de Lange quiz. Gewoon omdat we het heel veel over nieuwe jonge zangeressen hebben, deze uitzending. En ik dacht, nou, dan doen we een quiz over de meest succesvolle zangeres uit Overijssel. Je kunt meespelen met deze super makkelijke quiz en het Oosterpakketje winnen. Als je nu het antwoord geeft op de vraag waar Ilse de Lange geboren is. Waar is Ilse de Lange geboren? Als je het antwoord weet, stuur even een appje naar de via de Radio Oost-app natuurlijk. Of de Oost-app moet ik zeggen. Of via 06-4567-1331. Zal ik het nummer nog een keer geven? Want het begint heel makkelijk, maar eindigt dan best ingewikkeld. 06-4567. Dat kun je makkelijk onthouden. En daarna komt nog 1331. Je stuurt alleen even de geboorteplaats van Ilse de Lange. En wie weet speel je dan zo dadelijk mee met de supermakkelijke quiz. Maar eerst Guus Hulshof, ook uit Overijssel oorspronkelijk. En dat lekkere liedje met als titel Lekker Liedje.

0: Ik was iemand aan het bellen. Die had het goed. Die wist de geboorteplaats van Ilse Lange. Nou waren er best veel mensen die de geboorteplaats van Ilse Lange wisten. Maar ja, dan had ik er dus eentje gekozen. En die neemt dus gewoon niet op. Dus even kijken, als je nu zeg maar net hebt meegedaan. Ik heb gewoon wild iemand uitgekozen die het goede antwoord stuurde. Er stond gewoon een leuke foto ook bij de WhatsApp. Even kijken of ik het nou goed doe, want ik moet altijd eerst een nul doen. Ja. Dus ik hoop dat hij nu wel opneemt. Anders moet ik met iemand anders de quiz gaan spelen, wat natuurlijk ook geen probleem is. Ik heb genoeg mensen met het goede antwoord. Dat kost allemaal tijd, hè? Dat hebben we natuurlijk helemaal niet. Ik wil nog een liedje draaien. Even kijken wie ik dan ga bellen. Neem op!
1: Goedendag.
0: Nou, dit is de voicemail van... Doe je mee met een spelletje en dan neem je de telefoon niet op als je teruggebeld wordt. Maar dat geeft niet, er zijn genoeg mensen. Even kijken, deze dan. Willekeurig geprikt weer. Hier op drukken, het is een hoop technisch natuurlijk. En dan hier en hier en dan hier en dan zo. Even kijken of degene die ik nu bel wel. Dus er is één iemand die heeft straks twee gemiste oproepen. Die denkt, oh, ik had gewoon het Oostpakket kunnen winnen in de supermakkelijke Ilse Lange quiz. Nieuwe keuze.
2: Goedemiddag,
0: ik ben Nancy. Dag Nancy, je spreekt met Astrid van Radio Oost.
2: Hallo.
0: Ik kan horen dat je de radio aan hebt staan, want we hebben een kleine echo. Dus ja. Dat betekent dat je weet waar ik je voor bel.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik bel jou voor de super makkelijke Ilse de Lange quiz.
2: Ja.
0: En je bent er helemaal klaar voor, hè?
2: Ja hoor.
0: Heb je nog heel snel even de Wikipedia pagina van Ilse Lange erbij gepakt?
2: Nee, dat niet.
0: Dat hoeft ook niet, want deze quiz die doet zijn naam eer aan en is super makkelijk. Nancy, even vertel heel even iets over jezelf, dat ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb.
2: Nou, ik kom uit Delden. En wat wil je nog meer weten?
0: Nou, misschien hoeveel jaar je bent en heb je ook een beroep?
2: Ik doe iets van digitalisering.
0: Iets van digitalisering, oké. Okay. En ja. Ben je in de buurt van de radio dat je me iets zachter kan zetten?
2: Ja, dat doe ik even.
0: Nee, ja, tuurlijk. Joh, we hebben alle tijd. Het liedje van Ilse Lange duurt bijna 3 minuten. En we hebben dus nog 1:40 voor de supermakkelijke quiz. Nou, dat redden we. Als de tele... Ja, ik hoor gewoon. Ja, veel beter. Dank je wel.
2: Nou,
0: ja, de eerste vraag was, waar is Ilse Lange geboren?
2: Almelo.
0: Yay, dat was natuurlijk helemaal goed. Er waren heel veel mensen die dat wisten, dat was wel grappig. Dan heb ik nog voor jou vraag 2 natuurlijk. En vraag 2 in deze supermakkelijke quiz is, hoe heet de band waarmee Ilse Lange meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2014?
2: Oh, God.
0: Dat weet je. Samen met Waylon zat ze in...
2: Ja, dat weet ik.
0: In... Ik had het andersom moeten doen. Ze zat in die band samen met... Oh, dat doen we gewoon. Waylon. Want het is...
2: Waylon.
0: Ja, zie je. Ja, dat antwoord gaf ik net, maar dat geeft niet. Het is tenslotte de supermakkelijke quiz. Dus ik reken het vast goed. Maar de vraag was dan geworden, als ik het andersom had gedaan... met wie zat Ilse de Lange samen in de Common Linnets?
2: Common
0: Linnets,
2: ja, dat klopt.
0: Ja, natuurlijk klopt dat. Ja, ik heb de quiz gemaakt. Ja. Maar met Welen was hartstikke goed. En het moet een supermakkelijke quiz blijven. Nou ja, deze moet je...
2: Bijna eerste.
0: Ja, het tweede geworden. Heel goed. Ja, dat was niet de vraag. De vraag was, aan welk televisieprogramma deed Ilse Lange mee als coach?
2: Voice of Holland.
0: Hoppakee! Moeiteloos. 3 vragen goed. Nog voordat de tijd voorbij is, hebben we nog het hele liedje van Ilse de Lange kunnen draaien. So incredible. Dat is gewoon helemaal goed. Je krijgt het Oostprijzenpakketje thuisgestuurd.
2: Oh, wat top.
0: Was makkelijk, hè?
2: Ja, super makkelijk.
0: Ja, je hebt het goed gedaan, Nancy. Gefeliciteerd en bedankt voor het meedoen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg!

0: Ilse de Lange was dat, uit Almelo natuurlijk.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan één dag per week staken tot aan kerst. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV bekendgemaakt. Er is opnieuw een ongeluk met een scooterrijder gebeurd op de kruising van de Gasthuisdijk en de Blaloweg in Zwolle. Dit keer was het een botsing met een auto. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. En de burgemeester van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.

0: Lekker hard gezet. Dus Studio. Schallend door de studio.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, je hoorde eerder in deze uitzending Emma Annelie met een nieuwe plaat. Jong zangtalent en een vrouw natuurlijk. En zo dadelijk aandacht voor ander zangtalent. Ook een vrouw, Wies Epping. We hebben ook al de Ilse de Lange supermakkelijke quiz gespeeld. Dus we zitten lekker in het vrouwelijk zangtalent vandaag. Nou, onze Oene is dus bij Wies geweest. Maar straks hoor je ook nog bijvoorbeeld Pommelien Thijs. Nou, wat een lekkere uitzending is het nu al met heel veel goede muziek en informatie uit Overijssel. Maar Douwe Bob is er ook hoor. Ja, die komt zo ook.

0: zou zeggen, doe je best, Astrid.
1: Bij Oost in de middag.
2: Astrid de Jong.

0: Ik vind het maar een rare vogel, maar allemachtig. Wat is die toch goed? Douwe Bob, hoorde je. En Note to Self. Druk in onderhandeling met Amerika, hè? Ja, dus we gaan hem gewoon kwijtraken. Wordt gewoon een wereldberoemde ster. Dat duurt niet lang meer, kan bijna niet anders. Note to Self, hoorde je. En over talent gesproken, onze Oene is op pad gegaan naar nieuw talent in Overijssel. En dat klinkt zo.
1: Je hoort de Caliber Crash, ja, de band rond Wies Epping. Ja, die bestaat natuurlijk uit meer mensen. Ze treden al een paar jaar op en nu zijn ze op de proppen gekomen met een eigen nummer. Rock'n'roll. Wies, wat is jouw aandeel in het geheel van de nieuwe muziek wat jullie gemaakt hebben?
2: We hebben beide nummers eigenlijk met z'n allen geschreven. Het is echt een prestatie van de band samen. Dus met z'n vieren zijn wij op deze nummers gekomen. Yeah.
1: Hoe zou je je muziek willen omschrijven?
2: Ja, wij omschrijven het zelf altijd als een beetje jaren 80 hard rock, een beetje classic rock-achtig. Dat is wel ons doel om zo te klinken.
1: Want bijvoorbeeld, welke bekende nummers uit de jaren 80 spelen jullie?
2: We spelen Highway to Hell en You Give Love a Bad Name, Crazy Train. Ja, dat soort nummers allemaal. Ja,
1: het is een beetje het steviger werk. Dat is ook het doel?
2: Ja, zeker, absoluut. Ja,
1: waarom dan dat soort muziek?
2: Ja, dat is een beetje onze middenweg. We luisteren er allemaal naar en het is gewoon enorm leuk om te spelen.
1: In hoeverre heeft jouw vader Toon Epping nog een hand gehad in de nummers?
2: Eigenlijk hebben we de nummers allemaal zelf geschreven, dat wel. Dus ja, dat hebben we allemaal zelf gedaan eigenlijk. Ja,
1: je vader is natuurlijk van de Fortune Sons, die we al eerder deze week aan de telefoon hebben gehad. Ja, Wies, jullie treden op. Hoe reageert het publiek?
2: Nou, ze vinden het geweldig. En dat is natuurlijk een heel mooi gevoel dat het publiek gewoon energiek reageert op eigen werk wat ze eigenlijk niet kennen. Dus dat is echt een topgevoel.
1: Ja, dus eigenlijk spelen jullie het nieuwe werk tussen de bestaande nummers door?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is wel de bedoeling.
1: Wat is jouw toekomstvisie? Wil je een volleerd band gaan worden, dat je dus eigenlijk werkelijk gaat optreden? Hoe zie je dat zelf?
2: Ja, mijn doel is altijd al geweest om ook echt door te breken in de muziek en gewoon muzikant te worden. Dus ja, dat is sowieso het doel. Het zou natuurlijk prachtig zijn als dat met deze band zou kunnen.
1: Ja. Want wat voor opleiding doe je?
2: Ik zit nu nog op de middelbare school, maar ik ben wel van plan om het conservatorium te gaan doen.
1: In Enschede mag ik aannemen?
2: Nee, in Amsterdam waarschijnlijk.
1: Ah, het hol van de leeuw. Goed. Deze nummers zijn nu al op Spotify te horen. Wat wil je nog meer met deze nummers gaan doen?
2: Ja, het is natuurlijk sowieso handig voor de publiciteit. Gewoon echt een prestatie voor ons, omdat wij nog maar een jaar bestaan. Daarom is het heel fijn dat we die nummers uit kunnen brengen. En op deze manier brengen wij ook echt onze muziek de wereld in. Dus dat is, ja, dat is het doel ervan, om mensen een stukje van ons te laten horen.
1: Nou goed, ze kunnen het dus op Spotify horen. Ben je alweer met nieuwe nummers bezig of is het voorlopig even dit?
2: Ja, we zijn natuurlijk altijd aan het schrijven. We hebben nog geen plannen om nieuwe dingen op te nemen, maar we zijn wel altijd bezig met nieuwe muziek.
1: Eerst volgende optreden is wanneer?
2: Ons eigen optreden is 23 oktober in Café de Stam in Almelo.
1: Ja. Oh, dan mooi in eigen woonplaats, hè?
2: Ja, precies.
1: 23 oktober, hoe kun je dat qua PR aan de man en vrouw brengen op dat ze komen?
2: Ja, wij wij posten sowieso op socials heel veel. En plakken ook posters op soms. Ja, dat soort dingen eigenlijk. En natuurlijk de Stam die adverteert zelf ook wel.
1: Wies Epping en natuurlijk de Caliber Crash. Succes!
2: Dankjewel.
1: En we luisteren nog even naar een stukje.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
10: Precies 3:30, mooi moment. Voor het regionale nieuws. En dat krijgen we van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang?
11: Het zoeken naar een geschikte locatie voor asielzoekers in Raalte wordt na ruim een jaar weer opgepakt. Vorig jaar werd de zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege onzekerheid over de landelijke regels rond asielopvang en de spreidingswet. Ook waren er twijfels in de gemeente over de komst van een opvanglocatie. Maar de gemeente gaat nu dus door met het regelen van 175 opvangplekken. De voorkeur gaat uit naar één of meerdere locaties in of aan de rand van een dorp of wijk. FC Twente heeft over het vorige seizoen een netto-winst van €7 miljoen geboekt. Dit is vooral te danken aan de verkoop van spelers en speelsters, waar ruim €12 miljoen mee is verdiend. Zonder die verkopen zou de club €3 miljoen verlies hebben geleden. De omzet daalde met bijna €14 miljoen, onder andere doordat de mannenploeg geen Europees hoofdtoernooi bereikte. Toch verbetert de financiële situatie. De club wil de stevige geldbasis gebruiken om sportief verder te groeien bij zowel de mannen als de vrouwen. En het is vandaag Pasen Vrijdag, de actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door bijvoorbeeld Pasen kleding te dragen. Op het ROC van Twente in Hengelo werd vanochtend de regenboogvlag gehezen door de bestuursvoorzitter.
12: Hij hangt prachtig te wapperen, zodat iedereen kan zien dat wij een hele inclusieve school willen zijn. En iedere student die wij helpen om zich thuis te voelen is er één. En daarom is het waardevol om te doen.
11: Ook Sander Ris was aanwezig. Hij is de kartrekker van Pasen Vrijdag in Hengelo. Volgens hem was het hijsen van de vlag een startschot voor wat komen gaat.
13: Dit is inderdaad het begin van het hele weekend. En eigenlijk willen we ook in de komende jaren echt blijven bouwen aan een netwerk van queer jongerengroepen. Of safe spaces, dus veilige plekken voor jongeren, hoe ze ook zijn, wie ze ook zijn, in Hengelo. Dus dit zien we echt als een begin van iets wat gaande gaat in de komende weken en maanden in de hele stad.
11: Zondag is het Coming Out Day. Deze dag staat in het teken van zichtbaar jezelf kunnen zijn. In Hengelo kleuren onder meer verschillende gebouwen in de binnenstad paars. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Dankjewel, Benjamin. En dan het weer. Nou ja, het blijft gewoon voorlopig niet warmer dan 14 graden. En regen af en toe, dan komt de zon tussendoor. Vooral zaterdagochtend kun je gebruik maken van wat zonnige momenten. Maar daarna komen er weer meerdere buien onze provincie overwaaien. Stevige westenwind ook. En pas maandag ziet het er naar uit dat het iets rustiger en iets droger weer wordt. En de files dan op deze vrijdagmiddag voor de herfstvakantie. Nou ja, iets meer stilstaande auto's in onze provincie. Op de A1 sta je inmiddels 15 minuten stil richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens dus. En eens eventjes kijken. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerden en Epe 5 minuten. En op de N36 Ommen richting Almelo tussen Adorp en Wierde 5 minuten. Op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 minuten. En tussen Emmeloord, even kijken, van Emmeloord richting Zwolle op die N50 tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek ook nog eens een keertje 12 minuten vertraging.
14: Bij Oost in de middag.

Oh, lekker Bon Jovi en It's My Life. Ik had hem een tijdje niet gehoord en ik wil met mijn hoofd gaan schudden. Maar ik doe het rustig aan. Zo dadelijk José hier, want dan kunnen jullie vast gaan nadenken over plaatjes die passen bij de dag van vandaag. En ik wilde nog heel even melden dat er een ongeluk gebeurd is op de A28. Tussen Zwolle-Noord en Hattemerbroek. Daar stond net namelijk nog geen file. En inmiddels sta je daar 10 minuten stil bij dat ongeluk. En zijn de rijstroken dicht. Dus hou daar eventjes rekening mee. En van een gouden ouwe van Bon Jovi gaan we naar nieuwe oogst van een paar weken geleden. Ruben Hille heet de beste man en het liedje is A Higher Love.

0: Zo, ook wat een stem, hè? Die Linda Ronstadt hoorde je. En it's so easy. Nou, wat ook makkelijk is, is meedoen als je naar Radio Oost zit te luisteren. En José heeft wel goede suggesties voor je als je een beetje mee wil denken over de muziek. José is er natuurlijk zo dadelijk weer na vieren. Hi, José.
1: Hey, Astrid. Ja, het gaat over de inkopper.
0: Ja, nou, precies.
1: Dat is zeg maar een heel raar verhaal. We hadden het net over jouw vakantie, maar ken je dat verhaal van die bedwantsen in Frankrijk?
0: Ik weet alleen dat je inderdaad bedwantsen kunt hebben in Frankrijk.
1: Precies. Nou, het Bonhoeffer College in Enschede is er nu ook achter.
0: Ja, waren ze op schoolreisje?
1: Ja, het is heel zielig. Ze waren op schoolreisje, ze komen eraan. Ja, ze zien die bedden, denken, dit is echt niet goed.
0: Oh.
1: Het is echt niet goed. Ze hebben met z'n allen op de gang geslapen en zijn de volgende dag weer naar huis gegaan.
0: Nee.
1: Ja, dat is echt heel zielig.
0: Ik kende dat verhaal nog helemaal niet.
1: Ja, het is echt heel sneu. Ja. Maar toch gaan we erom lachen. Ja, het spijt me. Bedwantsen beëindigen Parijse werkweek, zegt de ene leerling tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld, het was echt een bed and breakfast. Of, Parijs was beestachtig. Je kunt er heel veel kanten mee op.
0: Het viel een beestje tegen. Ja.
1: Ik ga uit Frankrijk.
0: Oh, maar ik krijg wel overal jeuk nu.
1: Ja, dat is heel naar.
0: En mijn zoontje is op werkweek nu naar Berlijn.
1: Oh.
0: Dus als die straks thuis komt, dan gaat gewoon die hele koffer gewoon de wasmachine in.
1: Ja, want ze kunnen ook heel lang overleven.
0: Ja. Nou ja, wat kunnen we doen? We kunnen het beste gewoon gaan sturen nu.
1: Ja, je kan een appje sturen naar de studio of even reageren onder onze Facebookpagina. En de leukste reactie, die krijgt een RTV Oost prijzenpakket.
0: Oh, en ik weet je dat ik net heb gekregen van jou, Willem. Ik heb het RTV als prijspakket gekregen.
1: Zit daar ook de sleutelhanger in?
0: Ja.
1: Die is heel
0: echt heel leuk.
1: Ja, die is echt, vind ik dus ook echt heel leuk.
0: Ik ben er heel blij mee. En het mooie is, ik heb het zomer- en het winterpakket.
1: Nou, doe maar
0: weer. Ik ben een beetje verwend, dat moet ik eerlijk
1: zeggen.
0: Maar
1: wat zit erin dan?
0: Ja, dat zeg ik niet.
1: Oh.
0: Nee, want het is niet leuk. Mensen moeten dat...
1: Heel lang af wat erin zit.
0: Ja, ik wist het ook niet. En ik denk dat... Nee, niet gaan zitten kijken, José. Nee, maar ik denk dat Jan-Willem daarom dacht van... ja, nu is het genoeg geweest, ik geef haar een prijzenpakket. Maar ja, ik weet het nu. En als je het ook wil weten, moet je gewoon de allerbeste inkopper insturen.
1: En zo is het.
0: Inderdaad. Nou, heel veel plezier zo, José. Dank je wel. Ik hoor Marco Bezaat. Ik dacht heel even dat ik Aqua en de Hello Barbie... Barbie Girl.
1: Hello Barbie.
0: Ja!
1: Het kan heel goed hierop.
0: Ja, ik hoorde hem opeens.
1: Crossover.
0: Wat gek. Ja, nou, daar gaan we een misje van maken voor Marco. Maar nu, dromen zijn bedrog.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept haar leden op om op korte termijn opvang aan te bieden voor asielzoekers. In Haaksbergen was eerder vanmiddag een aanrijding tussen twee auto's. Voor zover bekend raakte niemand gewond, wel raakten beide auto's beschadigd. De burgemeester van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. En Ingrid Timmer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommer. Dat en meer op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Ismaël, dank je wel. We gaan naar de weg, want het is behoorlijk druk. Het is het begin van de herfstvakantie. Dat is wel lekker, maar dat merk je ook op de weg, want het regent. Het zorgt voor file op de A1. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Bijna een kwartier, 4 kilometer lang is de file daar. Sta je ook vast op de A28? Dat is Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Hattemerbroek. Er is daar een ongeluk gebeurd, daarom zijn 2 rijstroken dicht. Je vertraging is daar ruim een half uur, loopt tot nu toe alleen maar op. De file die er staat is 10 kilometer lang. Dan sta je vast op de N35, Zwolle richting Almelo, tussen Heino-Zuid en Raalte, 7 minuten, 2 kilometer. En ook een lange file op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, 18 minuten vertraging, 13 kilometer is de file daar.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
18: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
3: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma Weerselozemarkt.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Radio Oost. Het weekend in.

0: Michael Jackson.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Altijd een beetje raar, hè, om te zeggen who's bad. Ja, dat is Michael Jackson. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 4:08. Hey, Benjamin.
3: Heerlijk begin van de uitzending.
0: Wat?
3: Michael Jackson.
0: Oh ja, dat. Ik dacht dat je zei dat ik zei dat hij bad was.
3: Michael, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat is het belangrijkste nieuws zometeen?
3: Zometeen gaan we het hebben over de VNG, want ze doen een oproep aan hun leden. Biedt opvang aan asielzoekers. Ja, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
0: Wat ook heel belangrijk is, is natuurlijk wat jij hebt meegemaakt. Wat is jouw nieuws van deze week? Wat is jouw nieuws van deze week, Benjamin?
3: Ik ben naar Eloy Youssef geweest.
0: Oh, leuk, die van Kensington.
3: Precies, ja. De meeste mensen die denken, nou, als je Eloy Youssef hoort, dan weet je misschien niet direct waar het over gaat. Maar inderdaad, voormalig liedzanger van Kensington, was een hele mooie setting. Een penningshuis in Deventer, dus echt een kerksetting. Hartstikke mooi. Heel intiem, heel mooi.
0: Oké, goede recensie van jou.
3: Zeker een goede recensie.
0: Ik krijg ook een appje binnen via 0645671331. Ik kom van Dieneke. Dieneke die zegt, hey, heeft iemand tijger gezien? Hij is sinds gisteravond niet meer thuis geweest. Waarschijnlijk is er weer iemand zijn garage ingeschoten. Wil iedereen even in zijn schuur kijken? Dus zeg maar, woon je in Rijs in dit geval? Kijk even in je schuur. Zie je daar een tijger? Die tijger, die is dus van Dieneke.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heracles Almelo RKC Waalwijk. Morgenmiddag Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam. Morgenavond Fortuna Sittard FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio.

0: Bob Dylan en I Want You. Dit is Radio Oost. Het is je vrijdagmiddag.
1: Het weekend in.
0: Gezellig dat je erbij bent. Het is 4:15. Ja, we hadden het net al even over nieuws. Benjamin heeft nieuws over Eloy. Nou ja, een IPC over Eloy Youssef. Maar jij was erbij bij het concert.
2: Het was echt heel mooi. Je weet toch wel zo'n intiem optreden wat je dan ziet. En als het dan ook nog eens in een kerk is, dan vind ik het altijd nog mooier dan ja, gewoon andere settingen waar je dan bent.
0: Het galmt dan ook net echt wat lekkerder,
2: hè? Ja, oh, maar hij kan live goed zingen. Ik vind de muziek van Kensington sowieso heel erg mooi. Maar als iemand dan live ook nog goed kan zingen, dan maakt het dat stukje toch altijd net wat even fijner.
0: Kippenvel, overal. Ja. Wat is jouw nieuws van deze week? Je mag het achterlaten via een appje. Ja, mijn nieuws is dat ik bijna niks hoor. Het is heel naar.
2: Maar steeds verkouden of wat is het?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb mijn koptelefoon ook zo idioot hard staan. Dat is niet normaal. Eerst had ik mijn linkeroor helemaal verstopt zitten. Die is weer helemaal open. En nu heb ik mijn rechteroor. Dus ja, rechts hoor ik helemaal niks.
2: Dus moet ik... Kijk, je hebt je geluid dus heel hard.
0: Ja, ik heb mijn geluid heel hard.
2: Moet ik dan iets zachter praten?
0: Nee.
2: Nu versta je me gewoon op de normale manier.
0: Nee, zeker niet. Maar die oren die had ik vandaag wel hard nodig. Want altijd als ik op de weg ben naar Hengelo, dan luister ik even naar nieuwe muziek. Mm-hmm. Daar heb je altijd zo'n mooi lijstje.
2: Ja.
0: En toen hoorde ik wat. Nou, ik dacht echt, wat is dit? Dit ken ik geloof ik ergens. Heeft te maken met deze man. Dit is Pitbull. Die doet op deze plaats staan.

0: dit is Kiss.
1: Ja.
0: En I Was Made For Loving You. Nou, zou je ooit zeggen dat Pitbull en Kiss zouden samenwerken op een plaat?
1: Wat? Nee.
0: Het is echt heel raar. Ze heeft, Pitbull in dit geval heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet Pitcoin. Je weet wel, geen Bitcoin, maar de Pitcoin. En daarin werkt hij samen met bijvoorbeeld Afrojack. Maar dus ook met Kiss. En ik vind dat nummer zo ongelooflijk goed. Het is Reach for the Stars. En je hoort hem als eerst op Radio Oost.

0: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Het is precies 4:30. We gaan eerst naar de weg, want het is echt loeidruk. Het wordt, lijkt het ook alleen maar drukker. Laten we maar even beginnen bij de grens. Daar zijn nu 10 minuten in de file. Dat is de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 4 kilometer lang is de file daar. Ik moest even goed kijken. Dan heb je op de A28 het ongeluk. Groningen richting Amersfoort. Vertelt Benjamin je trouwens zometeen meer over. Tussen Alfred Nieuw-Leuzen en knooppunt Haltemerbroek. De vertraging daar nu ongeveer een half uurtje. De weg is daar nu net wel weer vrij. De A35 Almelo richting de Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost. 5 minuten vertraging, 4 kilometer lang is de file daar. Dan sta je vast op de N36 om richting Almelo tussen Almelo-Noord en Wierde. 6 minuten vertraging, 5 kilometer stilstaand. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Haltemerbroek. De vertraging daar bijna 20 minuten, 10 kilometer lang is de file. Dan sta je bij ons, oh ja, ook nog op de N764. Dat is Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting met de N50 in Hattem en IJsselmuiden ook nog eens in de file. Een kwartier. 3 kilometer is het volhouden daar. Gaan we naar het weer. Ja, wat kan ik daar nou over zeggen? Het is bijna niet voor te stellen, maar gisteren zat je gewoon nog lekker in je t-shirtje. En vandaag is het
14: herfst in Overijssel.
13: Ja, echt herfst in Overijssel. Het is 14 graden. Er vallen wat buien. Het is bewolkt. Ook waait het behoorlijk. Morgen begint dan wel eerst droog. Nou, daarna krijgen we buien, dat wil je niet weten. Er zit onweer bij, er zitten hoosregens bij, stevige wind. En zondag belooft dan iets meer zon. Zometeen naar jouw nieuws van deze week. Eerst naar het belangrijkste nieuws uit de regio. Dat krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept haar leden op om op korte termijn noodopvang aan te bieden voor asielzoekers. De oproep volgt nadat vannacht tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben geslapen. De vereniging noemt die situatie schrijnend. Volgens de VNG komen de tekorten in de opvang van asielzoekers doordat het asielstelsel nog niet op orde is. Op de A28 van Zwolle richting Amersfoort is een auto dwars voor een vrachtwagen gekomen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis bij het wisselen van een rijstrook, waarbij de auto tegen de linkerachterzijde was geraakt door de vrachtwagen en het dwars voorkwam. De auto werd nog enkele tientallen meters doorgeduwd voor de combinatie tot stilstand kwam. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het ongeluk. De file loopt inmiddels flink op, je hoort het al, na ruim een half uur. De Universiteit Twente gaat verder onderzoek doen naar de samenwerking tussen vier ziekenhuizen in Oost-Nederland. Gisteren werd bekend dat dit jaar ruim 600 patiënten eerder zijn geopereerd door die samenwerking. De patiënten konden in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek was. Deze onderzoeker aan de UT legt uit waar ze precies onderzoek naar gaan doen.
14: Wij gaan in dat onderzoek vooral kijken wat is het effect van de samenwerking op de wachttijden voor de patiënten. Dus in hoeverre zijn de wachttijden voor de patiënten veranderd door het feit dat de vier ziekenhuizen nu samenwerken. En dat is het eerste deel van het onderzoek. En in de vervolg willen we dan ook nog kijken hoe kunnen we dat naar andere ingrepen uitbreiden.
15: Op dit moment ging het alleen om patiënten die moesten wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie. En het is vaste prik. De extra drukte die wordt verwacht rond evenementenhal Hardenberg tijdens het Crea-weekend. Dat evenement vindt van vandaag tot en met zondag plaats. En vooral tussen de openingstijden van 10 tot 5 uur is het extra druk. Het wordt aangeraden om je route vooraf te plannen en de omgeving van evenementenhal te vermijden als je er niet heen gaat. Op die manier worden vertragingen en drukte op de weg voorkomen.
16: Nou, jeetje, hoeveel mensen gaan daarheen dan?
15: Ik heb geen flauw idee, maar dit is echt jaarlijks zo'n ding.
16: Ja.
15: Dat dit altijd wordt gezegd. En het
16: klopt.
15: Is ontzettend druk op de weg. En ik denk, als je niet op de hoogte bent van het evenement, dan denk je van,
16: waarom sta ik
15: is het
16: hier
15: druk?
16: Vast? En dan heb je ook altijd, je hebt het Crea Weekend, maar je hebt ook altijd zo'n camper vakantiebeurs.
15: Ja, de vakantiebeurs ook. Hardenberg, toch?
16: Ook Hardenberg, ja, ook daar in de evenementenhal. En dan staat gewoon alles, iedereen staat gewoon in de file. Ja, het is als vast oefenen op de Route du Soleil.
15: Ja, en natuurlijk die lekkere vakantie die nu is begonnen. Dus mensen hebben weer lekker wat te doen.
16: Nou, zeker. Hey, wat is jouw nieuws van deze week? Wat heb je meegemaakt?

0: Deventer. En mijn nieuws is dat ik volgende week maandag met mijn kleinzoon van 8 naar de Markerwadden ga. En dat kereltje is al een, nou echt een hele goede vogelaar. En niks moois dan dat natuurlijk, samen op te trekken achter de vogels aan.
1: Mijn naam is Sabine Uitslag uit Welsum. En mijn nieuws is dat ik zaterdag met mijn gezin naar Zutphen ga, naar Erve Eme, dat is een vikingmarkt. En allemaal gezellige kraampjes. En ik hoop daar gezellig met mijn dochters en mijn man rond te struinen.
2: Ik ben Gerrie Roetert, ik woon in Olst. En ik ben lid van IVN Deventer. En mijn nieuws is dat aanstaande zondag van 11 tot ongeveer 3 uur... het paddenstoelendag is op Nieuwranden in Diepeveen. Kom gewoon op het moment dat je wil. Je kan gewoon zelf de route lopen langs hele mooie paddenstoelen. En nou, voor kinderen hartstikke leuk.
3: Ik ben Esther Steintjes uit Sint-Isidorushoeve en mijn nieuws van de dag is dat ik met mijn ouders en de rest van de familie naar Kruf ga aan de Mossel.
4: Mijn nieuws van de week. José de Bruin.

Sanne Hans, a.k.a. Miss Montreal uit Zwolle, geroot. Het is vandaag echt een hele lekkere dag. Het is echt heel fijn, want vandaag mag echt alles. Het is 4:15.

Het is vandaag echt een bijzondere dag. Een bijzondere dag voor de snackcultuur. Kijk, als je nou iets moet kiezen, dan heb ik even op tv alvast de frituur voor je opgewarmd. En dan mag jij daar een snackje in knallen. Ik ben heel benieuwd wat jij dan gaat...

0: het weekend in.
1: Ja, het weekend is natuurlijk echt de ultieme tijd om even een snackie te nemen, toch? Een snack is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse cultuur. De frikandel. En de kroket natuurlijk. Ja, de kroket die is vandaag jarig. Het is vandaag, ik lieg echt niet, Nationale Krokettendag. Dat verzin je toch niet? Het is vandaag Nationale Krokettendag. Ja, ik vind het echt fantastisch. Alle reden voor ons om onze verslaggever Harald Brouwer even de straat op te sturen. Het is natuurlijk geen diepgravend onderzoek. Maar de conclusie is wel, in de Lutte houden ze wel van een kroketje. Oh, hallo, de Lutte. Het zou toch gezellig zijn als ze ook in de Lutte... Oh, alles loopt gewoon even vast. Moment hoor, even wachten. Ja, oh, daar gaan we. Hij doet het weer. In de Lutte houden ze wel van een kroket.
2: Wat vind je van een kroket?
3: Lekker, echt lekker.
2: En welke?
3: Gewoon een rundvleeskroket.
4: Met name de goulaskroket. Ik vind het wel lekker om de goulaskroket zeg maar, open te maken... en dan met patatjes de binnenkant eruit te halen.
2: Liever kroket of een frikandel?
5: Liever een kroket. Ja, veel gezonder ook.
6: Dan vind ik wel met harde stukjes wat lekkerder. Ja, zelfgemaakt, zeg maar.
2: Vind jij kroketjes ook lekker?
7: Ja, ja.
8: Mijn tieners wel. Die lusten wel een kroket of een frikandel. Maar eigenlijk, wij doen het nooit. Nee.
2: Ook nooit lekker gevonden?
8: Lekker wel, maar goed, soms te lekker, denk ik. Dan slaan we erin door.
3: Als je kijkt naar de lekkerste kroket, dan vind ik de Holtkamp kroket. Ik weet niet of je die kent. Die man die had een winkel in Amsterdam. Dat was een pakketbakker en die verkocht ook kroketten. En die zijn legendarisch.
2: Gaat er vanavond nog een kroket in?
5: Vanavond had ik andere plannen. Vanavond wordt het pizza.
1: Wist je trouwens dat die allereerste krokettenfabriek hier in Hengelo stond? Ja, gefeliciteerd. Het is vandaag Nationale Krokettendag. En dat vieren we met een bijzondere man. Tony, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Ja, Tony, wat was jij eigenlijk? Een krokettenroller?
9: Nou, wij deden bij de firma Niemeyer en de Breemarsweg maakten we helemaal niks.
1: Ja.
9: We zijn begonnen met kroketten.
1: Jullie zijn begonnen met kroketten en nou ben jij een van de allereerste krokettenrollers.
9: Ja, klopt.
1: Ja.
9: Ik was 20 toen kwam ik bij dat bedrijf. Harry Niemeyer is dus de eerste krokettenfirma in Nederland die de kroketten maakt en later met machines.
1: Ja, en nou gingen we dat net even proberen, want ik dacht, leuk, Nationale Dag van de Kroket. Gaan wij samen een kroketje rollen? Dat is nog een stuk ingewikkelder dan ik dacht eigenlijk. Nee. Hoe maken wij een goede kroket?
9: Ja, maar ik vind dit wel een beetje te nat. Hier kan ik een moeilijke kroket van maken. Ik vind dat natuurlijk goed. Kijk, en dan gaan wij dus dat een beetje rollen.
1: Ja.
9: Maar dit kan ik geen kroket van maken. De ragout bij jullie uit het blik moest komen.
1: Ja, ja, we waren gewoon bespaard op de ragout. Nee, de ragout was te nat, hè?
9: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Waar voldoet een goede kroket dan aan?
9: Ja, een goede kroket moet goed gebonden zijn. En dat is heel belangrijk. En dat is ook belangrijk voor het kapotbakken van de kroket. Als je de kroket rolt en die gaat door het eiwit heen... en je doet hem door het paneermeel heen... dan moet je ook even rusten. En dan kun je hem frituren. Ja. Er zijn veel bedrijven op het moment die de ragout weer iets natter maken. Maar die moeten dan ook twee keer door het eiwit en twee keer door het paneermeel.
1: Oh.
9: Dat hoeft er bij ons niet.
1: Nee, precies. Want hoe deden jullie dit vroeger? Echt ook met de hand, hè?
9: Ja, wij deden het met de hand, ja. Maar Harry Niemeyer was heel vooruitstrevend. Die zei, zo kunnen we eigenlijk niet verder. We moeten machines hebben. En toen kreeg je paneermachines. Waar dus een machine voor stond die... Een kroketballetje op een band liet vallen. En die bandjes draaiden tegenover elkaar. Als dat kroketje of dat balletje eronder kwam... dan rolde die vanzelf al uit als een kroket.
1: Wauw.
9: En dan viel die in het paneermel, in het eiwit en weer in het paneermel. En die jongens konden hem in de doos pakken.
1: Ja, maar dan was jouw baan een beetje voorbij dan.
9: Nou, waar hij niet mee deed op laatste deed hij veel meer in andere snacks. En... Er waren lumpia's ging hij maken. Hij ging gehaktballen maken. Hij ging hamburger maken. Hij ging braadworst maken. Dus ik had werk genoeg.
1: Ja, gelukkig maar.
9: Ja.
1: Nou, is er wel iets bijzonders aan de hand, want we vieren de kroket. Maar ik lust geen kroket. En jij in je 80 jaar hebt ook niet heel erg trek gekregen in de kroket, hè?
9: Ik vind een kroket in de mond, dat paneermeel, dat... Ja, als ik een kroket eet, snij ik hem midden door en dan haal ik de ragout eruit.
1: En eet je alleen de ragout op?
9: Ja, anti-kroket reclame.
1: Ja, een soort anti-kroket. Ja, dat is helemaal niet handig.
3: Lekker, echt lekker.
1: Ja. Ik vind het toch bijzonder dat als je vanavond een kroketje in je mond steekt... of een frikandelletje of een bami-schijf of een hamburger of wat nou... dat dat gewoon eigenlijk nou, de oorsprong heeft bij ons.
9: Ja, niemand wou dat ook geloven, maar Pim, de collega van jou... Ja. Die heeft een interview met mij gedaan voor de TV Oost... En die is zelfs naar Oldhengel gegaan.
1: Ja, ik zag het, ja.
9: En daar werd hem ook netjes verteld hoe het eigenlijk
1: zat.
9: En dat, mijn verhaaltje klopte precies.
1: Nou, gelukkig maar. Ik vond het in elk geval, ja, jammer van de kroket.
9: Ja.
1: Maar ik vond het wel heel leuk dat je het even was. En wat meer kon vertellen over de kroket. Dank je wel.
9: Graag gedaan.
1: En wil je nou meer weten over de kroket? En hoe die dan zo lekker krokant komt? Dan moet je even naar oost.nl.

0: vas con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Het laatste nieuws in Overijssel. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan 1 dag per week staken tot aan kerst. Dat hebben de vakbonden vandaag bekendgemaakt. Woensdag is de eerste actiedag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept haar leden op om op korte termijn noodopvang aan te bieden voor asielzoekers. En op de A28 van Zwolle richting Amersfoort is een auto dwars voor een vrachtwagen gekomen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Dat en meer op oost.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het is echt heel druk. Het komt onder meer door die regen. Ja, zo sta je nog steeds vast bij de grens. 10 minuten, 4 kilometer lang is de file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Ook file, dat is ja, een echt dikke vette file op de A28. Je hoorde Benjamin er net al over. Groningen richting Amersfoort, tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Een kapotte vrachtwagen staat daar. Ja, dat heeft te maken met een eerder ongeluk wat is gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en een gaat nog duren. De ANWB geeft net een eindtijd tot 6 uur vanavond. Nou, ik mag toch hopen dat als je in de file staat daarachter, dat die dan is opgelost. Want er staat nu 1 uur. Dus als je tussen Staphorst staat in Zwolle Centrum, ja, bel even. Want je staat er nog wel eventjes. De N36 om en richting Almelo. Tussen Almelo Noord en Wierde. 5 minuten, 4 kilometer file daar. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 10 minuten, 5 kilometer. Langer staan in de file op de N50, de andere kant op. Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Bijna 1.5 uur, 10 kilometer file daar. Dan is het ook heel druk bij Dedemsvaart. De N377, Hasselt richting Coevorden tussen Dedemsvaart en Hogeveen. Ruim 1 kwartier, bijna 20 minuten, 4 kilometer lang is de file daar. En tot slot de N764, Kampen richting Zwolle tussen de aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 1 kwartier vertraging, 3 kilometer is de file daar. Hey Benjamin.
13: Hallo, hallo.
6: Hey, ik weet dat Jan Willem al een tijdje niet meer in de fileplaat doet. Nee. Weet je ook alweer?
13: De carpoolplaat.
6: De carpoolplaat. Volgens mij heet hij in de fileplaat.
13: Nee, de carpoolplaat.
6: Heet hij in... Oh.
13: 100%.
6: Nou, hij heeft het al heel lang niet meer gedaan.
13: Maar moeten als... we even doen, denk
6: ja,
13: ik.
6: Als jij nou... Ik weet het, kijk, ik heb hem al. Als jij nou denkt, oh, maar ik heb echt...
21: Lekker in de fileplaat.
13: Hij heet de carpoolplaat.
21: Lekker in de fileplaat.
6: Kijk, hij heet Lekker in de fileplaat.
13: Ja, dat is niet de tune.
6: Lekker in de fileplaat. Als jij nou denkt, hey, ik wil iets horen, je mag me laten weten, hè? 06 4567 1.

0: Let's go!
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
4: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
3: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl.
4: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Lekker in de file.
7: Hey, hey, hey.
6: Lekker.
7: Het is natuurlijk helemaal niet lekker als je in de file staat.
6: Lekker in de file.
7: Maar het is wel lekker als je dan.
6: Lekker in de file.
7: Een lekker in de file plaat hoort. Er komen appjes binnen. Ja, het is echt verschrikkelijk. Op de A28 Groningen richting Amersfoort, tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Daar ruim een uur nu. 11 kilometer lang is de file. Er komt door een eerder ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. 2 rijstroken zijn er dicht. Het gaat nog duren tot 6 uur. En je staat dus ruim een uur achter. Ingrid weet wel wat raad. Ja, die zegt, hey José, laten we maar gewoon een feestje van maken.
8: Oh, mooi.
7: Dit is Fons Feurink. Samen met Fons Pa.

0: het weekend in.
1: Radio Oost, het weekend in.
2: Ach, zo leuk, hè? Dat Fonsi ook nog eventjes eentje heeft gemaakt met José het weekend in.
3: Ja, heel mooi.
2: Nou, dat vind ik ook. Onze eigen Fons Paalhaar. Hey, hallo, Benjamin.
3: Hey, hallo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Het is bijna 5:10. Wat is het belangrijkste nieuws zometeen?
3: Nou, ik weet niet of je al een hekel hebt gehad aan de afgelopen stakingsdagen.
2: Nee.
3: In het openbaar vervoer. Nou, nee. Veel mensen in ieder geval wel. Ik heb niet heel goed nieuws voor je.
2: Oh.
3: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan 1 dag per week staken tot aan kerst. En
2: tot aan kerst?
3: Tot aan kerst. Woensdag is de eerste actiedag.
2: Oh, nou, ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En uiteraard de inkopper. En die inkopper die gaat over een werkweek in Parijs. Ja, je mag hier niet om lachen, maar je moet hier toch om lachen. Dit is echt zo'n berichtje dat je denkt, oh ja. Ja, dit is best wel sneu. Want het gaat over het Bonhoeffer College in Enschede. Zij zouden een hele week in Parijs zitten. Super lekker. Maar zijn na 1 nachtje alweer terug naar huis gekomen. Bedwansen zaten in het hotel. Ja, dus vul maar aan. Een werkweek in Parijs eindigt door bedwansen, zegt de ene leerling tegen de ander.

0: Stella Lefty en Boston op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Radio Oost, het weekend in. Zometeen even door met die inkopper. Er komen veel reacties op binnen. Leuk als je meedoet. 06-4567-1331. Of download even de Radio Oost, RTV Oost, moet ik officieel zeggen. App. Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws. En dan kun je dus ook meteen een berichtje sturen naar de studio. Werkweek in Parijs eindigt door bedwansen, zegt de ene leerling tegen de ander. Nou, vul maar aan. De leukste reactie die krijgt van ons een prijzenpakket. Heb jij vandaag toevallig iemand zien rondlopen in het paars, Benjamin?
1: Nou, ik kijk even voor me, maar jij hebt meer roze aan. Is niet
0: ja, dit is echt wel roze ja, wat ik aan heb. Nee, ik zag het wel.
1: Ja?
0: Ja, je hebt de hele dag naast iemand gezeten met een paars jasje aan.
1: Ik?
0: Ja, volgens mij had onze eigen Aniek een paars jasje mee.
1: Is dat zo? Ik zit even de redactie op te kijken. Ik zie dat ze nu geen paars aan heeft.
0: Nee, voor de rest allemaal vrij kleurloos. Maar als je dus iemand vandaag in paars zag lopen, dan is dat niet zomaar. Het is Paarse Vrijdag. Op deze actiedag kunnen leerlingen en medewerkers van scholen hun steun betuigen aan LHBTI+ jongeren. Ook in Hengelo is daar veel aandacht aan besteed. Jongeren die deelden daar vanmiddag allemaal flyers uit en paarse bandjes in het centrum. Verslaggever Harold Brouwer die is daarbij. Harold, ben je al verregend?
2: Ik ben zeker nat geregend. Sterker nog, ik sta onder een afdakje hier bij de markt in Hengelo. Het is treurig. Ik liep hier net en dacht ik, eerste kerstdag, weet je wel, zo 's ochtends vroeg. Oh, yeah. Als nog iedereen aan het ontbijt zit. Nou, dat gevoel kreeg ik een beetje, want er was helemaal niemand. Het is bijna uitgestorven. Maar op een gegeven moment kwamen toch wat mensen aandruppelen. En zeker ook jongeren die aandacht willen geven aan Paarse Vrijdag kwamen net van school. Ik sta hier met Chris en met Luc. Paarse Vrijdag, hoe heb jij het ervaren?
3: Ja, eigenlijk is het best wel leuk. Want ja, sommigen doen er wel aandacht aan geven, maar sommigen helaas ook niet. En dat is wel jammer soms.
2: En wat vind je daar jammer aan?
3: Dat het gewoon homo-acceptatie vooral is gedaald in Nederland. Dan voelt het toch alsof je wat alleen in staat.
2: Ja, dat lijkt me heel erg vervelend wat je zegt. Hè. Eenzaam voelt dat. Wat is er op school aan Paarse Vrijdag gedaan?
3: Bij ons niet zo heel veel. Alleen docenten die paarse kleding droegen.
2: En werd er ook over gesproken in de klas?
3: Ja, zeker wel. Bij sommige lessen wel, maar bij sommige lessen niet. Hangt van de docent af.
2: Oké. Okay. Nou, eventjes naar jou toe. Je hebt een jas aan met paarse details, dus ja. Nou ja, keur ik goed.
4: Ja, dat zeker. Ik heb zelf helaas ook bijna geen paars in mijn kast zitten. Maar speciaal deze jas wel gehaald.
2: Ja. Hoe ging het bij jou op school vandaag, Paarse Vrijdag?
4: Ik ben vrijwilliger bij Lossig en bij Hengelo. Hengelo ging echt geweldig. We hebben alle regenboogarmbandjes zijn allemaal weg. Iedereen kwam heel enthousiast naar ons toe. Helaas, bij Lossig was het toch wat minder enthousiasme. Zijn we en hebben Muntelsma het privé opgepakt. Het was wat minder comfort.
2: Oké, okay. Iets minder comfort. Dat betekent, we hadden net over acceptatie van homo's, lesbiennes. Is afgenomen in Nederland. Blijkt uit onderzoek onder jongeren. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ik vind het zelf heel teleurstellend. Ik denk zelf, wij als Nederlanders zetten vrijheid altijd als nummer 1. Alleen dan lijkt het ook logisch dat je vrijheid met hoe je mag kleden en met wie je al verliefd kan zijn ook heel belangrijk is. Maar blijkbaar is dat toch minder geworden. En ik mis wel die vrijheid.
2: Toch bleef je er heel positief onder.
4: Ja, zeker. Je moet altijd met een positief blik naar de toekomst kijken. Want anders je moet toch juist verliefd zijn op de toekomst. Om dat juist te willen.
2: Ik zag net een aantal scholieren die kwamen langs. Hè. Jullie deelden regenboogarmbandjes uit. Flyers ook, ze namen ze aan, ze fietsen weg. Ja, het is jammer van het weer.
4: Ja, nee, dat zeker. Het weer. Ik zei net al tegen die persoon die daar nu aanbandje aan het uitdelen is. Het lijkt wel als God zit te huilen vanwege de homo-acceptatie. Maar dat stopt ons niet.
2: Nou, we hopen dat niet het geval is. Ja, het weer is jammer.
3: Ja, inderdaad.
2: Maar goed, hoe lang blijf je hier nog staan met het uitdelen van de armbandjes en de flyers?
3: Ik denk dat ik thuis moet zijn. Dus ja, dat zou nog 2 uur, 3 uur zijn, denk ik wel.
2: In elk geval hou je de moed erin.
3: Ja.
2: Nou, je hoort het vanuit heel regenachtig centrum in Hengelo. Toch, nog optimistische geluiden hier op Paarse Vrijdag.
0: Dat is mooi om te horen, Harro. Dankjewel. En volgende keer paraplu mee.
2: Ja, die had ik nu niet bij me.
0: Nee, een paarse. Ja, maar goed. Ja. Dankjewel, goed weekend.

0: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: We beginnen weer eens op de weg, want het is echt heel erg druk. Onder meer door het ongeluk op de A28. Eerst maar eventjes naar de grens. Daar valt het mee. Sta je ongeveer 10 minuutjes in de file. Dan sta je dus vast op de A28, Groningen richting Amersfoort. En de file daar loopt alleen maar op tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Er staat nu 12 kilometer file. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat is nog zo, zeggen ze heel exact, tot 17:59. Dat is toch 1 minuut winst. Want net stond daar 1800 uur. Er is een vertraging, schrik niet als je daarin staat. 68 minuten, 1 uur en 8 minuten sta je daar helemaal vast over 12 kilometer. Het zorgt ook voor een file op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Ensen en knooppunt Hattemerbroek. 22 minuten, 10 kilometer lang de file daar. Ook op de N377 Hasselt richting Coevorden is het druk. Tussen Dedemsvaart en Hogeveen. 6 minuten vertraging, 3 kilometer lang is de file daar. En tot slot naar de N764 Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting met de N50 en Hattem. 10 minuten vertraging, 3 kilometer lang is de file daar. Over 17:30, een update over het weer krijg je zometeen, maar eerst naar het belangrijkste nieuws van vandaag.
13: Er gaat tot aan kerst 1 dag per week worden gestaakt door buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV vandaag bekendgemaakt. Aankomende woensdag is de eerste dag dat werknemers de hele dag het werk neerleggen. De impact hiervan is nu nog onduidelijk. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. De komende tijd wordt dus elke week een actiedag georganiseerd, vertelt CNV. Wanneer en hoe wordt pas kort van tevoren bekendgemaakt.
12: Biedt op korte termijn noodopvang aan asielzoekers. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan haar leden. De oproep volgt nadat tientallen mensen vannacht buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben geslapen. Volgens de VNG komen de tekorten in de opvang van asielzoekers doordat het asielstelsel nog niet op orde is. De VNG zegt ook begrip te hebben voor de lastige situatie waarin sommige colleges zich bevinden om opvang te realiseren.
13: Ja, we hadden het er net al even over. Het is vandaag Paarse Vrijdag, de actiedag waarop scholieren hun steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door bijvoorbeeld paarse kleding te dragen. Op het ROC van Twente in Hengelo werd vanochtend de regenboogvlag gehezen door de bestuursvoorzitter.
14: Zodat iedereen kan zien dat wij een hele inclusieve school willen zijn. En iedere student die wij helpen om zich thuis te voelen is er één. En daarom is het waardevol om te doen.
13: Ook Sander Ris was aanwezig. Hij is de kartrekker van Pasen Vrijdag in Hengelo. Volgens hem was het hijsen van de vlag een startschot voor wat komen gaat.
15: Dit is inderdaad het begin van het hele weekend. En eigenlijk willen we ook in de komende jaren echt blijven bouwen aan een netwerk van queer jongerengroepen. Of safe spaces, dus veilige plekken voor jongeren, hoe ze ook zijn, wie ze ook zijn, in Hengelo. Dus dit zien we echt als een begin van iets wat gaande gaat in de komende weken en maanden in de hele stad.
13: Zondag is het Coming Out Day. Deze dag staat in het teken van zichtbaar jezelf kunnen zijn. In Hengelo kleuren onder meer verschillende gebouwen in de binnenstad paars. Uit onderzoek bleek vorige maand dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is afgenomen. Zowel jongens als meiden kijken veel negatiever naar iemand die homoseksueel is.
12: Dan is er ruzie in mijn mooie stad. Er is ruzie in Zwolle over een orgel. Het gaat om het grote, net gerestaureerde orgel in het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. Bestuur van de stichting die het beheert is opgestapt omdat ze de klank niet mooi vinden. Ja, dat is een ding, hè. Dat is het Schnitger-orgel. Spreekt dat goed uit?
13: Ja.
12: Dat is een heel groot barokorgel. Dat is zelfs de grootste van Europa. Hij is 4 jaar lang gerestaureerd. En daarbij, ja, er is dat.

0: ja, ik zou toch gewoon naar binnen wandelen. Ja, als iemand dit zo speelt, dan zou ik gewoon even komen kijken wat er is.
1: Ik vind het eigenlijk nog best wel goed klinken.
0: Wij hebben echt totaal, dus zij toondoof, denk ik.
1: Ja, wij kunnen het absoluut niet goed horen. Maar het bestuur wel van de stichting, daarom zijn ze dus opgestapt. Het was ook allemaal niet goedkoop om het orgel te renoveren. Het heeft allemaal ruim 2 miljoen euro gekost.
0: Niet normaal.
1: Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: Nou, en als we naar buiten kijken, worden we niet bepaald vrolijk. Maar daarom is Grita er. Hi.
2: Hi, José.
0: Hi.
2: Goedenavond.
0: Ja, kijk, hoor je dit gezellige bedje?
2: Ja, dat is een leuk bedje.
0: Ja, leuk hè? Ja, dan zo heet dat muziekje wat wij eronder leggen. Dat we lekker kunnen praten. Ik dacht, we gaan het eens even hebben over koken. Want Grita, wat eet jij vanavond?
2: Vanavond eet ik een pokeball eigen stijl.
0: Alweer?
2: Had ik dat laatst ook?
0: Ja.
2: Oh, misschien vind ik het lekker om allerlei veel verschillende dingetjes op een bord te leggen.
0: En dan noem jij dan een pokeball?
2: Ja, als er verschillende dingetjes op liggen waarbij ook rauw, dan noem ik het een pokedol. Ik heb couscous, persiebonen, wel gekookt. Sojaboontjes, niet gekookt. Gebakken tofu. Mm-hmm. Gebakken uien, avocado, niet gekookt. En wortelsliertjes.
0: Oh, makkelijk
2: en dat
0: ook.
2: Dan allemaal een beetje, ja, ook heel makkelijk eigenlijk te maken. En het ligt leuk op een bord.
0: Oh ja,
2: nou, dan kun je gewoon
0: soort
2: gaan.
0: Van het oog wil ook wat, is dit?
2: Ja, dat. Meestal ben ik er niet zo van. Ik ben eigenlijk echt wel van de eenpansmaaltijden en echt een beetje boerenmaaltijd. Maar eigenlijk vind ik dit wel zo leuk.
0: Ik ben er ook van, hoor. Gewoon wat aardappeltjes in de pan en dan wat groenten erbij. En dan is het wel goed of zo.
2: Is het klaar? Ja, ja, het is, ik kan ook best wel een pot witte bonen in tomatensaus.
0: Oh, lekker is dat, hè?
2: Heel erg lekker, ja.
0: Ik vind dat dus ook heel lekker. Ja, gewoon echt leeg lepelen zou ik het willen doen.
2: En je hebt ook geen afwas, hè?
0: Nee,
2: ik
0: precies.
2: Ik vind het ook zo makkelijk.
0: Ja, gewoon. Oh, nou, wij kunnen wel een keertje met elkaar gaan eten.
2: We gaan voor elkaar koken. Ik heb wel een potje.
0: Ja, jij doet een potje witte bonen en dan maak ik een pokeball. Dat is een goed idee.
2: Ja, mooi.
0: Nou, laten we gauw gaan naar het weer. Want we hadden ook een stamppotje kunnen maken. Het is volop herfst, hè?
2: Ja, en lang ook kil. Ik bedoel, je ziet de temperatuur nu oplopen in Twente naar 13,5 graden. In de Kop van Overijssel naar 16,5. Maar in Zeeland is het op veel plekken toch echt wel een stuk milder geweest. Met 18,5, 19,5 graden. Oh. Dat zijn nogal eens andere temperaturen. De mildheid komt nog een beetje onze kant op. Dus je temperatuur die zal nog ietsjes oplopen. Maar er komt ook weer regen aan. We hebben nu bewolkt weer. Er valt nog wat lichte regen, motregen. En er ligt een buienlijn klaar op de Noordzee. En in de tweede avondhelft gaat die overtrekken. En dat zijn wel echt weer een paar plensexemplaren.
0: Oh ja, en ik zag ook vanmorgen dat we echt hoogstbuien krijgen.
2: Ja, ja, je ziet dat het echt de lucht op hoogte, op zo'n 8 kilometer hoogte, die gaat onder de min 40 graden. Als je aan de grond dan een graadje of 14 hebt en de warme Noordzee nog voor de deur, dan heb ik genoeg temperatuursverschil voor wat we noemen grote onstabiliteit. Er zijn allemaal nog andere facetten die daarin meewerken. In ieder geval denk ik dat morgenochtend het relatief rustig begint. Niet al te veel wind. Er zijn mooie opklaringen. Een enkele bui. Maar in de tweede ochtendhelft begint dat motortje te draaien van de buien. En de tweede ochtendhelft van zaterdag. Zaterdagmiddag en zaterdagavond. En de nacht naar zondag. Ja, heel veel buien, José. Echt veel buien. Ook met kans op onweer erbij. Echte plensbuien. Ik denk dat de meeste buien over de Kop van Overijssel gaan. Die zouden wel vanaf nu tot en met zondagavond misschien wel 30, 40 millimeter kunnen krijgen. Dat is ook aardig wat. In Twente altijd net ietsjes minder. Dus dat zijn een beetje de verschillen. Maar het wordt een heel buiige zaterdag.
0: Nou, en hoe we dan zondag en de rest van de week gaan doorkomen, horen we zo van je.
2: Cliffhanger.
0: Tot zo.
3: José de Bruin.
4: Hallo.

0: Ik denk dat ze op de A28 ook denken, ja Jan, ik zie wel hoe ik thuis kom. Want daar nog altijd een uur en een kwartier vertraging door een eerder ongeluk.
1: Het weekend in.
0: Och ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Ja, natuurlijk is er de Formule 1, maar... Daar gaan ze. Ja, dit weekend, hè, barst het motorsportgeweld weer los met de Grand Prix in Indonesië. Met terug op de machine. Onze held, Colin Vijer. De staphorst die lag een paar weken uit door een sleutelbeenbreuk. Vijer zelf die wilde eigenlijk afgelopen weekend al zijn rentree maken in de Moto2. Maar dat mocht niet, vertelde hij toen bij de collega's van Ziggo. De
2: operatie is goed gelukt en ik voel me eigenlijk best wel goed. Naar mijn mening had ik kunnen rijden in Japan, maar de dokters waren het daar niet mee eens.
3: Waarom denk jij dat het wel kan en de doktoren niet?
2: Geen idee. Ik voel me echt super.
3: Dus eigenlijk is de kans vrij groot dat je volgende week dus gewoon weer rijdt?
2: Het zal voor mij heel raar moeten lopen als ze mij daar weer afkeuren, ja.
0: Nou, goed nieuws. Vijer is door de keuring gekomen en rijdt dus dit weekend. Motorsportjournalist Evert Slager, ook uit Staphorst, volgt Vijer al echt vanaf... Nou, heel jong, hè, Evert?
4: Ja, dat, ondanks dat Colin 21 is, denk ik dat ik hem al meer dan 10 jaar volg. Dus best wel een tijdje.
0: Ja, is het dan echt... ik ben best wel opgelucht dat hij weer op de motor plaats mag nemen. Maar is dat dan ook een terecht gevoel?
4: Ja, nou ja, goed. Nee, hij zei het zelf al, of we hoorden het, dat hij het zei bij de collega's van Ziggo Sport. Mm-hmm. Ja, normaal gesproken, als er een plaatje op zit... dan is het meer zeg maar dat de wond het probleem is dan echt de breuk. Dus ja, wat dat betreft had hij vorige week misschien wel weer kunnen rijden. Alleen ja, er staat eigenlijk voor hem niet zo heel veel meer op het spel. Hij heeft een nieuw contract voor volgend jaar. Hij wordt geen wereldkampioen meer. Mm-hmm. Dus ja, het was wel gewoon verstandig, denk ik, om even een weekendje over te slaan... en de wond en de sleutelbeen even wat meer tijd geven om, ja. Te herstellen, zeg maar.
0: Precies. Ja, gewoon een beetje rust geven, Evert. Maar ik snap dat wel, als je toch een coureur bent en een racer... dan wil je eigenlijk maar één ding. Dus zo snel mogelijk weer terug op je machine.
4: Ja, absoluut. En bij Colin kwam daar natuurlijk nog bij dat hij... de wedstrijd voordat hij eraf viel op het podium eindigde. Ja. Dus hij is in een hele goede doen, een hele goede vorm. Ja, en als sportman wil je dan natuurlijk niks liever dan gelijk naar de volgende wedstrijd. Alleen ja, die kwam er even niet, dus hij moest even geduld hebben.
0: Nou was vandaag volgens mij de eerste training in Indonesië. Hoe was dat voor Vijer?
4: Ja, hij begon vanmorgen in de eerste vrije training heel goed. Tempo zat er gelijk weer in. Hij werd 8e, dus was gewoon super. Dus hij had nergens last van. Wow. Het was even weer ritme opbouwen. Dat deed hij fantastisch. Ja, en vanmiddag in de tweede vrije training... Ja, er was eigenlijk een training met 2 keer een rode vlag. Een rode vlag die niet... zou herstarten, ging weer niet door, waren problemen met de elektriciteit. Daardoor kwam die eigenlijk een beetje in de slotfase in de knel. Gele vlag, net niet in zijn ritme. Maar goed, zijn tempo is gewoon goed, ondanks dat die 18e staat. Dus niks aan het handje, dus ja, hij zit er gewoon weer bij.
0: Goed zo. Ja, even, moest jij er dan eigenlijk dit weekend niet naartoe, naar Indonesië?
4: Nou, eigenlijk wel. Alleen doordat het vorige week in Japan was, dat alles op de kop ging... Ja, heb ik er toch maar van afgezien om ook alle reizen weer te herpakken, zeg maar. Ja. Of opnieuw te boeken. Dus het was een kostbare aangelegenheid. Dus,
0: nou.
4: Maar even niet gedaan. Dus dit weekendje maar even thuis. Maar binnenkort zijn we er weer bij.
0: Oh, heel erg goed. Ja, volgens mij krijg jij deze vraag altijd. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Ook na de loop van de tijd. Gaat Vijer nou eigenlijk zeg maar, het ultieme en het hoogste niveau de MotoGP halen?
4: Ja, dat hangt eigenlijk af van heel veel factoren. Kijk, en als Colin de tijd krijgt, en zoals nu lijkt krijgt hij die... ja, dan heeft hij zeker de potentie om naar de MotoGP-klasse over te stappen. Alleen, dat zal niet volgend jaar zijn. En ik denk ook niet 2028, maar 2029, daar zet ik op in. Dan rijdt Colin Vijer in de MotoGP-klasse.
0: En dan is hij niet te oud?
4: Nee hoor. Kijk, Colin is 21. En Valentino Rossi reed nog rond toen hij 40 was. Dus,
0: ja, dat weet ik zelfs nog, ja. Ja, ik vind het dus ongelooflijk. Volg je ook de Formule 1 of ben je daar dan helemaal niet van? Want ik heb altijd het idee dat er een soort twee kampen zijn. Of je houdt van de Formule 1 of van de motorsport.
4: Nou, het klopt wel dat in Nederland, zeg maar, de motorsport en de autosport zijn eigenlijk twee verschillende werelden. En dat is best wel opvallend, want als je in Italië komt, in Spanje komt, is dat veel minder. In Nederland is dat wel veel erger, zeg maar. De verschillen zijn groter. Ja, en ik hoor heel veel motorsporters zeggen van, of motorsportfans zeggen, ja, Formule 1, twee wielen te veel. En ja, goed.
0: Ja, misschien is dat ook wel zo, Evert. Ik vind het allebei heel leuk om naar te kijken. Maar toch nog even de vraag. Kunnen we Feier dan vergelijken met een Max Verstappen? Of is dat echt compleet onzin voor mij?
4: Nou, kijk, qua mentaliteit, qua talent, qua inzet, denk ik dat ze absoluut heel veel overeenkomsten hebben. Alleen, het zijn twee totaal verschillende werelden. Mm-hmm. En waar we in Nederland voor moeten waken, dat we niet te snel Colin op dat voetstuk zetten. Geef hem de tijd. Laat hem even 2 jaar nog in de schaduw opereren.
0: Okay.
4: En dan komt het allemaal goed. Dus niet te veel druk tegelijk op.
0: Ja, daar hou ik je wel aan.
4: We geven hem nog even de tijd.
0: We geven hem even tijd. Jij houdt ons op de hoogte en anders spreek je gewoon over 2 jaar weer, als hij wel het hoogste niveau heeft gehaald.
4: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Evert. Mooi weekend.
4: Hoi, hoi.

0: Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Rijssen-Holten eist dat woningcorporatie Viverion in alle 66 appartementen aan de Pottenbakkerserf metingen uitvoert naar een mogelijk giftige stof. Voor een gewapende woningoverval in Holten in december vorig jaar zijn twee mannen van 18 uit Zwolle aangehouden. En FC Twente heeft over het vorige seizoen een netto-winst van 7 miljoen euro geboekt. Dit komt vooral door de verkoop van spelers en speelsters.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Levi. Gaan we naar de weg. Het is nog altijd druk en dat om 6:02 op toch wel de herfstvakantie, toch? Ja, ik denk dat je helemaal niet meer aan het werk bent nu. En vooral in de file staat. Hengelo richting de Duitse grens, tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. Daar sta je vast. 10 minuten, 3 kilometer is de file daar. Dan sta je echt hartstikke helemaal niet normaal vast op de A28. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en een auto. Ze zijn daar nu bezig al een heleboel weer schoon te maken en op te ruimen. Maar het lijkt net, zegt de ANWB, alsof gewoon de hele weg dicht is. Tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Daar gaat namelijk de file wordt maar niet kleiner. En de vertraging wordt ook al maar niet kleiner. Er staat er namelijk nu 70 minuten, een uur en 10 minuten, over 11 kilometer. De boel staat gewoon echt helemaal op slot vast. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat zou duren tot, en ze zijn heel specifiek, 6:01. Nou, dat was 3 minuten geleden. Ja, nog altijd is de boel daar niet open. Mocht het wel zo zijn, houd je natuurlijk op de hoogte. Het leidt ook tot een file op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten nog, 7 kilometer daar.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.com. Bedshop.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
4: Radio Oost. Het weekend in.

0: het weekend in.
1: Radio Oost, het weekend in.
2: Duran Duran met A View to a Kill. Hey, hallo, goedenavond.
3: Ja, goedenavond alweer.
2: Ga je eigenlijk nog op herfstvakantie, ben je in?
3: Herfstvakantie? Nee, ik ben er gewoon hoor, volgende week. Ja.
2: Heel goed.
3: Jij ja.
2: Ook? Nee, ik. Nee. Nee, ik niet. Ik heb ook een weekje vakantie van mijn kinderen.
3: Echt?
2: Dus nee, ik ben hier gewoon volledig.
3: Een vakantie weg van je kinderen, hoor je dat zeggen?
2: Hey, nou, goedenavond. Ja. Gezellig dat je erbij bent. 06-4567-1331 is jouw nummer waar je inkoppers naartoe mag sturen. We moeten dat zometeen wel even gaan doen, Benjamin.
3: Ja, klopt. We hebben nog heel veel inkoppers te gaan.
2: Ja, er zijn zoveel leuke inkoppers binnengekomen. Dat we daar eentje uit moeten kiezen is vaak al bijna onmogelijk.
3: Ja.
2: Maar wanneer gaan we dat prijspakket weggeven?
3: Zullen we het prijspakket weggeven? Of tot wanneer mensen kunnen inzetten?
2: Oh ja, laten we maar tot wanneer ze het gaan inzetten.
3: Ja, laten we doen. Nou, ik geef ze niet al te veel tijd meer. Laten we doen 3:30.
2: 3 minuten over 6:30 om deze inkoppen af te maken. Werkweek in Parijs eindigt door bedwansen. Zegt de ene leerling tegen de ander. Nou, jij mag het insturen. De leukste reactie krijgt van ons een RTV Oost prijspakket. Wat hebben we zometeen in het nieuws, Benjamin? Het
3: gaat over 2 mannen uit Zwolle die zijn aangehouden voor een gewapende woningoverval 1 jaar geleden in Holten.

0: Ja, Bresma, samen met Pommelie Thijs, nu wij niet meer praten. Het is echt zover.
1: Herfst in Overijssel.
0: De herfstvakantie is begonnen. Het is ook echt herfstweer. Het is veel regen vandaag. Maar dat houdt veel mensen natuurlijk niet tegen om er lekker op uit te gaan. Zo ook Ina Albers, die dit jaar al 12 keer met de camper op pad is geweest. Doe maar, Ina. Niet om te luieren, maar als vrijwilliger bij de Handicamper. Deze bijzondere, uitklapbare camper maakt vakantie mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Verslaggever Marloes sprak het team vlak voor vertrek.
2: We staan hier in de loods waar eigenlijk een enorme camper staat. De camper van Handicamp. En deze camper die wordt momenteel uitgeschoven. Eigenlijk zitten we nu in een vrij kleine camper. Het bed zou nog niet eens kunnen worden uitgezet. Jan, je gaat hem nu weer eventjes groter maken, hè?
3: Opdracht geven om hem weer uit te schuiven. En dan hoor je, de bodem die zakt dan geleidelijk aan. Het laatste stukje valt hij. En daar schrik je soms best wel van. Okay. Dat gaat best wel hard. Dus ik weet niet of je het opvangt, ik denk het wel.
2: Dus hebt de startknop al in de hand. Ja. Kijk, die wordt ingedrukt.
3: Een mooie beweging. En die door hydrauliek dat de auto bezig is.
2: En we zien heel langzamerhand eigenlijk dat de muur eruit wordt geschoven. En eigenlijk wordt de camper zo'n beetje dubbel zo groot, hè? Ina, jij staat naast me en jij bent eigenlijk wel een vaste vrijwilliger, hè, hier bij Handicamp.
4: Dat klopt. Ik ga heel veel mee. Ik heb heel veel voldoening, heel veel plezier. En als de gasten een mooie reis kan bezorgen, is het gewoon fantastisch. Als ze vrijdagavond niet naar huis willen, dan denk ik, we hebben het goed gedaan.
2: En hoe vaak komt dat voor?
4: Bijna iedere reis, ja. Uitzonderingen daar gelaten, maar bijna iedere reis, dat iedereen het fantastisch vindt.
2: We staan nu in de camper en er wordt langzamerhand al een beetje uitgeschoven. We zien dat de vloer eigenlijk, omhoog stond, nu al een beetje aan het zakken is. Hoe werkt het verder in deze camper? We staan hier nu volgens mij bij de keuken.
4: Ja, daar koken we in overleg met de gasten. Er zit een douchestoel in en er zit een douchezitje in. Je ziet nou langzaam de bedden van ons weer tevoorschijn komen.
2: Ja, boven de badkamer zijn eigenlijk twee hele kleine bedjes nu.
4: Ja, het lijkt heel klein, maar de pop-up gaat naar boven en dan kunnen we rechtop zitten. En ik lig heel vaak op de buik en dan kan ik mijn gasten in de gaten houden, hè.
2: En een van die gasten die staat nu buiten bij de camper. Daar gaan we eens even kijken. Stefan Schuurman. En volgens mij is dat iemand... Ik loop even gauw de trap af hoor, van de camper. Stefan is echt al bijna een beetje een vaste gast hier van deze camper. Kan je eens vertellen, hoe vaak ben je al mee geweest, denk je?
5: Nou, minimaal 6 keer ben ik al mee geweest met de camper.
2: En waar zoal naartoe?
5: De eerste keer naar Oostenrijk, ik ben een keer naar Terschelling geweest, ik ben een keer naar Parijs geweest, Italië.
2: En wat maakt dat je nou eigenlijk elk jaar zo graag meegaat?
5: Het kleinschalige, het persoonlijke, de vrijheid van de camper. Dat je kunt overal heen gaan waar je wil, je hebt alles bij de hand.
2: Nu zijn we hier bij Ina. Ina heeft een prijs gekregen voor eigenlijk al haar vrijwilligerswerk. Nou is daar ook wel wat om te doen, hè? Ook jullie hier bij Handicamp zoeken eigenlijk nieuwe vrijwilligers, vooral jonge aanwas. Zou jij eens kunnen omschrijven hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor zo'n vakantie voor jou?
5: Laten we vooropstellen, de Handicamp draait op vrijwilligers en zonder vrijwilligers geen vakanties voor mij. Dat maakt het heel bijzonder en je ziet vooral dat momenteel heel veel mensen op leeftijd mee zijn. En ook wel jongeren, maar het zou nog mooier zijn als het komt dat er nog meer jongeren mee zouden gaan. Zowel voor de zorg als algemeen vrijwilligers, maar ook jonge chauffeurs. Als je iets kan doen voor de handicap, zou het mooi wezen. Ja.
2: Er zijn in ieder geval genoeg leuke mogelijkheden volgens mij.
5: Ja, je kunt overal heen waar je maar wil, zowel binnenland als buitenland. Dus heel veel keus.
2: En leuk dus.
5: Zeker, heel leuk. Hoop op mooi weer.
0: Je voelt je thuis in Overijssel.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot morgen nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
12: Ja,

0: grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
3: We moeten maar weer even beginnen op de weg. Want het is 6:30 geweest. Ja, het is nog steeds gewoon knetter druk in onze provincie. Heeft onder meer te maken met een eerder ongeluk. Nou, het goede nieuws is dat er was net nog 70 minuten vertraging. Dat is de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Zwolle-Noord ook wel voor insiders. 20 minuten staat daar nog maar. Normaal gesproken zou dat veel lijken, maar ja, eerder 70 minuten, 20 minuten, 8 kilometer. De file lost daarop, de weg is weer open, dus lijkt me heel fijn. Ja, en voor de rest kan je overal eigenlijk lekker doorrijden. Ondertussen 6:58. Benjamin heeft het laatste nieuws. Goedenavond.
4: Goedenavond. Twee mannen van 18 uit Zwolle zijn aangehouden voor een gewapende woningoverval in Holten vorig jaar december. Bij de overval werd de bewoonster van 51 bedreigd met een wapen. Een buurman die kwam kijken wat er aan de hand was, kreeg een harde klap op zijn hoofd en belandde op de intensive care. Het gaat inmiddels goed met hem. Daders wisten na de overval te ontkomen, maar zijn nu dus aangehouden. De politie spreekt van een doorbraak in deze zaak. De gemeente Rijssen-Holten eist dat woningcorporatie Viverion in alle 66 appartementen aan het Pottenbakkerserf metingen uitvoert naar een mogelijk giftige stof. De woningen zijn vorig jaar geïsoleerd met UF-schuim, waaruit het mogelijk schadelijke gas kan vrijkomen. Tot nu toe zijn 20 woningen onderzocht. In 3 appartementen wonen inmiddels geen mensen meer, nadat bewoners uit voorzorg zijn vertrokken. De woningcorporatie bespreekt de extra metingen met deskundigen. De gemeente wil ook een uitgebreide plan van aanpak. Bij een ongeluk tussen een scooter en een auto in Zwartsluis is de scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. En hoe is het om blind te zijn of om in een rolstoel te zitten? Kinderen in groep 8 van een basisschool in Hengelo konden dat uitproberen. Ze leerden braille lezen en moesten met een geblindeerde bril en met behulp van een stok hun weg vinden over het schoolplein. En dat viel nog niet mee.
5: Ik vond dat niet zo fijn. Ik denk dat ik wel snap waarom ze dit ook niet zo fijn vinden om blind te zijn.
6: Het is ook wel spannend, want ik viel daar bijna. Ja, en dus 2 keer viel ik bijna naar achter. Maar gelukkig hielp hij me, of ik ging vooruit.
4: Ja, dat laatste was dus op een rolstoelparcours, waar het dus opletten geblazen was. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Rita, ja, laat ons weer achter met een cliffhanger. Nou ja, nou is nu maar het moment, hè. Wat krijgen we dan zondag en de rest van de week?
7: Ja, zondag ziet er wat beter uit dan de zaterdag. De dag van morgen hebben we een uur geleden behandeld. Nou, dat gaat om heel veel buien, pittige buien, onweersbuien. Niet al te veel ruimte voor zon. Een straffe westelijke wind die ook behoorlijk vlagerig is. En ja, die hoosbuien lijken ook morgenavond nog door te gaan. En ook zondag zijn ze nog niet weg, maar het zijn er wel alweer minder. Er komt wat vaker de zon erbij. De wind doet een tandje terug. Is morgen windkracht 4 tot 5 uit het westen. Is zondag ietsjes rustiger. Dus het kalmeert allemaal wat. Met beide dagen maximum temperaturen nou, rond de 14, misschien lokaal 15 graden. En dan vanaf maandag een heel stuk kalmer. Niet 100% droog maandag tot en met donderdag. Maar wel grotendeels. En met het zuidelijke windje is het dan maandag 16 graden, dinsdag 17, 18. Ja, woensdag, donderdag, ja, 19 graden of iets meer.
3: Nou, daar tekenen we toch helemaal voor. Heerlijk dat de onstabiliteit weer een beetje weggaat.
7: Eventjes weer wat anders.
3: Precies. Dankjewel en tot volgende week.
7: Tot de volgende. Doei.

0: Je hoort hem extra vaak deze week op Radio Oost. Emma Annelie. En zo draaien we door op Radio Oost. We gaan gauw naar de inkopper. Ik heb totaal niet naar Benjamin geluisterd. Het is namelijk 18:40. Excuus. Spijt
1: nou,
0: me.
1: Ja, 8 minuten geleden of zo, toen mochten mensen niet meer insturen.
0: Nee, dat is waar. En je bent hier altijd scherp op. Je had dat altijd goed in de gaten. Alles wat er dan binnenkomt, verwijder jij. Dat vind ik altijd wel een beetje heftig. Maar ja, weet je wel, je moet toch ook gewoon ergens een keer een klap op geven.
1: We moeten
0: toch
1: regels maken.
0: Onze inkopper gaat over het nieuws van maandag.
1: Ja,
0: uit
1: nou,
0: mij.
1: Nee.
0: Dinsdag, woensdag. Woensdag, denk ik. Soms dan weet je het ook allemaal niet meer van gekkigheid. Dat gaat over bedwants. En is eigenlijk best wel een triest verhaal. Je hebt het vast meegekregen dat het Bonhoeffer College in Enschede op werkweek ging in Parijs. Ben je ook op werkweek geweest?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Ben je helemaal niet naar buiten? Oh, je zat in de coronaperiode.
1: Nee, jawel. Ik ben wel naar... dat was met de HAVO. Ben ik wel in Berlijn geweest.
0: Oh ja, ik ben ook naar Berlijn geweest.
1: Ik vond het wel heel leuk trouwens.
0: Ja, ik vond het ook heel leuk. Het was, nee, gelukkig niet. Wel heel slecht slapen en zo ook. Ja, echt heel slecht slapen. En ik ben gewoon een scheiter, dus ik durfde helemaal niet van mijn kamertje af en zo. Ja. Maar goed, deze werkweek zeker. Ging naar Parijs. Had heel mooi moeten worden, maar na één nachtje gingen ze alweer naar huis. De reden, bedwansen in het hotel. Het is echt heel zielig. Ze hebben op de

0: gang geslapen en zo.
1: Dan ga je eindelijk, hè, naar buitenland met school.
0: En dan de volgende dag gewoon weer in de bus terug. Goed, gelukkig kunnen ze er zelf ook om lachen. En is onze inkopper daarom: werkweek in Parijs eindigt door bedwansen, zegt de ene leerling tegen de ander.
1: Deze van Toon Nijland uit Delden. In Parijs weet je nooit waar het gaat jeuken.
0: Rob Pat, zegt de ene leerling tegen de ander, dacht van vreugde een dansje te maken op mijn bed, maar het werd een wansje in mijn bed.
1: Christina Stegeman uit Friezeveen, zegt de ene leerling tegen de ander, deze werkweek zullen ze niet snel vergeten en ons ook niet.
0: Oké, heel goed. Ik krijg ook een spraakberichtje binnen van Charol. Charol?
2: Gelukkig gaan we met de bus terug en niet met escargot.
0: Ik moet deze nog even een keertje laten horen, want anders dan snap je hem niet. Oké, zegt de ene leerling tegen de ander.
2: Gelukkig gaan we met de bus terug en niet met escargot.
0: Juist, in een slakkengangetje. Ik snap het, Charol nu.
1: Heel mooi. Hij heeft er nog eentje. Hij is weer creatief geweest. Charol de Jong uit het mooie Enschede, zegt de ene leerling tegen de ander. Ze werkte bepaald niet met de Franse slag.
0: Linda Tijhoff, die zegt de werkweek was leuk, maar werd beloond met ontzettend veel jeuk.
1: Els Kok, zegt de ene leerling tegen de ander. Dit F1-hotel neemt de race-serie wel heel serieus. De bedwansen doen hier een pitstop op je been en hebben een snellere rondetijd dan Max Verstappen.
0: Melissa, zegt de ene leerling tegen de ander. Ik snap nu waarom Parijs de stad van de liefde wordt genoemd. Daar doen ze veel aan bedwansen.
1: Deze ook mooi van Jan Goosen. Nu blijft Disneyland een sprookje.
0: Jenny Boonstra, c'est la vie, bedwansen de bie.
1: Stefan Teunis, zoet alors. Dit ging niet door.
0: Gert Steert, de wans van ome Willem is op reis geweest, op reis geweest, op reis geweest.
1: Bianca Zandbergen, zegt de ene leerling tegen de ander. Wat denk jij nou? Ik mijn bed delen? Dacht het niet.
0: Gerjan Mandenmaker, met hoeveel heb jij er in bed gelegen?
1: Doe maar, Roos Schoenaker. Lekker naar huis en hoeven we tenminste niet te werken.
0: Dini Fortman Koop, nou, we hebben niet stilgelegen.
1: Gert de Kleine naast Heut Couture had Parijs ook Heut Kriebels.
0: Jenny Brands, Parijs gaf ons meer dan alleen leuke herinneringen.
1: Gert de Kleine heeft er nog eentje, zegt de ene leerling tegen de ander. Volgende week maar weer gewoon in de klas. Daar zitten tenminste alleen luizen.
0: Oh, sorry.
1: Hij was nog bezig.
0: Het is niet luister trouwens. Jan Sandbergen, mijn vader zou zeggen oostbest, thuisbest. En mijn moeder erachteraan, zoals het klokje tikt. Tikt het nergens.
1: Ach, mooi. En deze Jolanda Kemper-Holtebroek, die had ongeveer dezelfde als Jenny Boonstra, maar dan in het Nederlands, zegt de ene leerling tegen de ander. Dat is het leven.
0: Henke Woldrink uit Hasselt, zegt de ene leerling tegen de ander. Ik had hier toch echt wel wat anders tussen de lakens verwacht.
1: Monique Janssen of Lorkeers, zegt de ene leerling tegen de ander. In Frankrijk heb je de bedwansen aan het dansen.
0: Gaan we ze allemaal doen eigenlijk?
1: Ik weet het niet. Wat zullen we doen? We hebben nog heel veel te gaan.
0: Ja, we hebben nog. Maar als we het allemaal. Ik bedoel, het programma is om 7 uur ook een keer afgelopen.
1: Dat
0: halen
1: niet.
0: We niet.
1: Absoluut niet.
0: Nou, dan gaan we naar de winnaar. En dat is.
1: Dat is, zegt de ene leerling tegen de ander. Jennifer Stoel. Wie wie? Heb jij ook zo'n jeuk aan je knie?
0: Jennifer, gefeliciteerd. Wie wie? Heb jij ook zo'n jeuk aan je knie? We sturen het RTV Oost prijzenpakket op naar jou. Ja, ik dacht dan moet je toch iets draaien wat een klein beetje.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou ja, Frans / Nederlandstalig is. En het eerste waar ik dan op kom is BZM. Ik weet ook niet wat het over mij zegt. Mon Amour op Radio Oost. Het is je vrijdagmiddag.

0: is gewoon een nieuwe oogst geweest, hè? Baker, Matte en Rani. Ik zat laatst in de auto en toen hoorde ik op een andere zender I Love Life voorbij komen. Ik was echt een beetje diep in de nacht aan het autorijden en het regende een beetje. En dan vind ik het dus heel lekker om naar van die dance-zenders te luisteren.
1: Het weekend in.
0: En toen hoorde ik hem dus ineens voorbij komen. Toen dacht ik, hey, blijf eens af. Die is van ons. Ja, grappig is het, hè, hoe het werkt. Een nieuwe oogst hoor je extra vaak op Radio Oost. Hey Bemin, ga je nog leuke dingen doen dit weekend?
2: Ik heb nog een verjaardag op de planning staan. We gaan waarschijnlijk nog even Dave erin. Een paar nieuwe kledingstukjes kopen. Heb ik nog wel een keer nodig natuurlijk.
0: Kledingstukjes? Hele kleine onderbroeken.
2: Hele kleine strakken. Nee, dat gaan we niet doen. En
0: zijn kledingstukjes dan?
2: Kledingstukjes, ja. Een nieuwe jas, nieuwe trui, nieuwe shirtjes, denk ik.
0: Oh, wauw.
2: Dat soort dingetjes. Ik heb alweer wat spullen nodig. Zondag gaan we nog even een beetje in huis bezig, want de wc moet opgeknapt worden. Dus dat gaan we doen. Klinkt allemaal niet heel spannend, maar ja, het zijn mijn plannen, dus jij wil het weten.
0: Ja, nee, ik wil het zeker weten bij de wc opknappen. Ik heb gewoon altijd heel veel vraagtekens bij wat je gaat doen. De wc opknappen?
2: Ja, gewoon alles moest geschuurd worden, alles moest opnieuw geverfd worden.
0: Oh, de muren van de wc. Muren, ja. Juist, ik zat helemaal met de wc-bril in mijn hoofd. Wat ga jij nou doen?
2: Die
0: met
2: gaan we pimpen.
0: Oh ja.
2: Even een mooi kleurtje.
0: Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer tussen 12 en 2 met Weekend Overijssel. En vanavond om 8 uur Heracles tegen RKC Waalwijk. Heracles kan de eerste periode pakken in de eerste divisie. Joran Zwart doet verslag vanuit het stadion in Almelo. Paul Schabbink presenteert de Oosttribune vanuit Hengelo. En als je nou afvraagt, wat betekent het als je de eerste periode pakt? Ja, onze lieve collega Justin, die heeft het even gegoogeld voor mij. Oh. En er staat, naast een bronzen schild verdient de periodekampioen ook een geldbedrag en een ticket voor de play-offs. Deze play-offs worden aan het einde van het seizoen gespeeld voor promotie naar de Eredivisie. In de competitie zijn meerdere periodetitels te vinden.
2: Belangrijk, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Hey, ik ga er graag uit met de nieuwste van Suzanne en Freek. Echt een bijzonder verhaal. Vandaag binnengekomen op nummer 1 in de top 40. Dat lukte niet heel veel mensen. Maar deze mensen bijvoorbeeld wel. Oh, Julia, je hoort bij mij. Nick en Simon, die deden dat gewoon.

En Roxy Dekker deed het ook. Maar nu doen zij het. Suzanne en Freek, ik vind deze zo ongelooflijk mooi. Het is Pijnstiller op Radio Oost. De

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Notten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% en vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
16: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
15: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
17: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
15: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. En zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vanavond Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Morgenmiddag Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Morgenavond Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Oh baby,

0: Schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1976?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heracles Almelo RKC Waalwijk. Morgenmiddag Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam. Morgenavond Fortuna Sittard FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
4: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
3: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
5: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
3: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
4: 8:03 en welkom bij de Oosttribune op deze vrijdagavond. Vanavond kan het gebeuren voor Heracles Almelo. Nadat het vorige week tegen Helmondsport niet lukte, kan vandaag wel de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie in de wacht worden gesleept. En dat kan dan gebeuren in het eigen Acito-stadion in de thuiswedstrijd tegen RKC. Wij gaan gauw naar dat stadion toe. Joran Zwart, onze verslaggever, en natuurlijk onze huisanalist Jan van Staart. Het is begonnen, toch?
5: Ja, we zitten in de tweede, bijna derde minuut van de wedstrijd. De bal is in de handen van Fabian de Keijzer, de doelman van Heracles Almelo. Waar Heracles dus op jacht gaat, zoals je zei, naar de eerste periode. Vorige week lukte het niet in Helmond. Mede vanwege een vroege rode kaart voor David Vicente Robles. Hij is dus er niet bij vanavond. Twee duels geschorst. En daardoor staat Benita in de opstelling van Vincent Helmond. Verder de vertrouwde namen. En we zien Heracles daar gevaarlijk opbouwen. Maar ze komen er knap uit. En ja, eigenlijk is het een heerlijk sfeertje hier in Almelo. Of niet, Jan?
6: Ja, je merkt dat er wat te winnen valt. En ja, dat merk je gewoon beneden al. Maar je ziet het dan aan de instelling ook van de spelers. Want ze hadden al een aardige mogelijkheid, hè, Heracles. Is dat de keeper van RKC er nog lekker bij zat. Maar ze zijn in ieder geval goed begonnen. Dan ligt er wel één gepasseerd nu.
5: Ja, dat was een hele pittige overtreding van Almaizani op Manny Rodriguez. Die gaf inderdaad die gevaarlijke voorzet die door Schiksen werd onderschept. Ja, je hebt geen VAR in de KKD. Scheidsrechter Allard Lindhout stond er bovenop. Geeft geel. Maar ik denk als je hier de camera opzet dat daar eventueel een VAR misschien nog wel wat had aangedaan. Maar voor de wedstrijd lekker dat we gewoon met 11 tegen 11 verder gaan. Er komt dus een vrije trap voor Heracles. Dat op jacht gaat naar de eerste periode hier in het Acito Stadion. Dan moet het minimaal een punt pakken tegen RKC Waalwijk. Dan is het niet afhankelijk van Almere City dat het in eigen huis opneemt tegen FC Eindhoven.
4: Klopt, want Almere City speelt dus thuis tegen Eindhoven. Nog meer wedstrijden natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Zo speelt de Graafschap thuis tegen Jong FC Utrecht. FC Dordrecht tegen FC Emmen. FC Volendam thuis tegen Vitesse. Jong Ajax, VVV Venlo. Jong AZ tegen FC Den Bosch. NAC Breda thuis tegen MVV. Rode JC, Jong PSV. En Top Os tegen Helmond Sport. In geen van die wedstrijden is gescoord. Ze zijn allemaal wel begonnen en ook allemaal zo'n 5 minuten oud. De Oosttribune dus. Mocht er wat gebeuren in het Acito Stadion, dan hoort u dat natuurlijk direct. Daartussendoor de allermooiste muziek, onder meer deze van Brian Ferry. En Let's Stick Together.
1: De Oosttribune.

0: Brian Ferry, let's stick together. Er is al twee keer gescoord in deze speelronde in de keukenkampioendivisie. NAC Breda, MVV Maastricht 1-0 door een goal van Briem. En Jong Ajax VVW is 0-1 geworden, ook al vroeg door een venloze goal van Zuliani. Wij gaan gauw naar Heracles tegen RKC, want daar gaat het natuurlijk om. En om die periodetitel. Joran Zwart en Jan van Staan.
1: Hier nog geen doelpunten, 0-0. We zitten in de 8e minuut van de wedstrijd. We hebben al 2 gele kaarten gezien. Ja, vorige week natuurlijk 10 gele kaarten in Helmond en 2 rode. En ook nu staat de teller in de eerste 5 minuten al op 2 gele kaarten. Eerst dus El Maizani, de rechtsback van RKC Waalwijk. En zojuist aanvoerder Sam Schepenman, die ook daar te laat zijn sliding inzet. En een terechte gele kaart kreeg van Allard Lindhout. Ja, laten we hopen dat het niet zo kaartregen wordt als vorige week. Ja, Jan, wat valt jou op in deze openingsfase?
2: Nou, dat bij name RKC, die spelen gewoon met 2 voorop. En de bewegelijke missie, Jan, die speelt om van de haar een beetje samen voorop. Dus het is een andere soort organisatie nu ook weer. Hè. Je ziet al dat ze er toch behoorlijk wat snelheid voorop hebben dan met die 2. Maar aan de andere kant, Heracles moet even zoeken naar de organisatie. Ze zijn nu weer weg over de rechterkant.
1: Ja, wat een heerlijke actie van Abbas. Gaat er ook zijn tweede tegenstander voorbij. Kan hij de bal goed voorgeven? Hij probeert het wel. Bal wordt nog van richting veranderd door Held. Dat is linksback van RKC. Daardoor komt de bal voor de voeten van Benita. En die haalt er een hoekschop uit voor Heracles. Heracles Almelo, daarvoor de fanatieke aanhang. Ja, Sam Schepenman verloor de tos. Dus moeten ze de eerste helft richting de fanatieke fans spelen. En dan moeten ze daar dus voor rust van zien te profiteren. Een hoekschop voor Heracles. En daar gaat Tristan van Geel zich over ontfermen. Tjavik Abbas die staat erbij om die bal eventueel kort te nemen. Maar ja, met zoveel lengte zou ik die bal toch lekker voor de goal gaan gooien.
2: Ja, maar ze hebben nog wel eens wat alternatieven. Hè? Dus elke keer proberen ze weer wat anders. Dus ik ben benieuwd wat ze nu uit de hoge hoed toveren.
1: Ja, daar komt de corner van Geels. Wilde ik zeggen, maar ondertussen komt scheidsrechter Allard Lindhout daarbij en Jolie en Van Gelderen dat ze niet aan elkaar moeten zitten. En dus is het nog eventjes wachten tot het hoekschop kan worden genomen. Daar is dan de één hand de lucht in. Er staat overstapje van Benita. Inderdaad een variant van Heracles. Opnieuw de bal voor de voeten van Van Geels. Die chipt de bal richting de tweede paal. Maar daar is een makkelijke vangbal voor Schiks die de afgelopen weken met Jong Oranje op pad was. Keepte daar niet, maar hij is ondertussen weer terug bij RKC. Speelt de bal lang naar voren. En daar moet collega doelman Fabian de Keijzer eventjes ingrijpen voordat Misijan gevaarlijk kan worden. We zitten ondertussen in de 10e minuut. Het wachten is eigenlijk nog op echt grote kansen. We hebben 1 gevaarlijke voorzet gezien van Rodriguez, maar nog geen grote kansen. En dus is het logischerwijs nog 0-0 in Almelo.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Foreigner and that was yesterday. We gaan weer voetballen. Heracles, excuses, RKC. In de wetenschap, Joran, dat Almere al gescoord heeft.
1: Ja, dan kan het misschien nog wel spannend gaan worden hier vanavond in het Acito-stadion. Ja, een kleine nederlaag volstaat eventueel ook. Maar dan mag Almere met niet te grote cijfers winnen. Dus wat dat betreft een nadeel dat Almere al vroeg op een 1-0 voorsprong is gekomen. Maar vooral nog niet gaan wanhopen, hè Jan?
2: Nee, maar je moet ook van jezelf uitgaan. Je speelt thuis, maar je speelt tegen een heel degelijk elftal. En twee spelers die voorop veel snelheid hebben. Het is niet even een walk-over. En het gevoel heb je gewoon niet. Ze staan georganiseerd, zijn fysiek ook aardig in orde. Dus wat dat betreft is het een hele interessante wedstrijd. Maar ja, je moet minimaal een punt meenemen om feest te vieren.
1: Ja, zeker weten. Ja, je zegt het ook, RKC een degelijk elftal. Dat zie je ook in de resultaten. Nog maar één keer verloren in de openingsfase van het seizoen. Daartegenover staan ook slechts 3 overwinningen en 5 gelijke spelen. Dus ja, echt veel winnen doen ze ook niet. Maar wel dus een degelijke ploeg. Dat zie je ook in de openingsfase. Een kwartier gespeeld. We hebben net wel één kans gezien voor Heracles. Een goede aanval via de linkerkant. Belandde aan de rechterkant van het veld bij Abbas. Die gaf de bal voor. Daarna werd er even zwak uitverdedigd door RKC. Waardoor Rodriguez kon uithalen. Alleen de inzet van de linksback werd gekeerd door doelman Schiks. En zo staat het na een kwartier spelen nog altijd 0-0. De bal is nu achterin bij Fabian de Keizer. Die wacht even tot er druk gaat komen van RKC. Ja, eigenlijk opvallend hoe RKC speelt met 4 man op het middenveld. Wat moet Heracles doen om gevaarlijk te worden, Jan?
2: Nou, je moet even kijken van of je vrije man kan vinden. Nou, je komt meestal op het middenveld, kom je een speler tekort. Dus ja, Mirani moet ook een beetje doorschuiven nou. Maar met name de flanken, hè. En die Abbas is natuurlijk toch de gevaarlijkste aanvaller over de buitenkanten met name. Dus ja. je ziet in ieder geval als hij de bal gaat krijgen dat er wat gebeurt. En ja, die spitsen zijn afhankelijk van de voorzetten. Maar hij is wel iemand die bezig is aan de buitenkant. Dus wat dat betreft is de rechterkant misschien wel de meest creatieve kant.
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook de betere statistiek als je het vergelijkt met Housewiert. Die aan de linkerkant staat, die heeft nog geen doelpunten en assisten gegeven dit seizoen. Of ja, wel 2 assisten, ik moet me even verbeteren. Maar nog geen doelpunt. Hij heeft wel genoeg kansen gehad. Wat dat betreft is Abbas wel een stuk doelgerichter. Nu even balverlies van Geels, maar Rodriguez herstelt dat. Weer een overtreding. Ja, er zijn wel heel veel kleine overtredingjes, waardoor tempo nog niet echt lekker in deze wedstrijd is gekomen. Heracles wordt ook aangespoord door trainer Vincent Helman, die druk gebarend langs de zijlijn staat, dat ze tempo wel ietsjes omhoog moeten gaan gooien. En inderdaad misschien wat vaker Abbas gaan zoeken. Want dat is de gevaarlijkste en dreigendste speler in deze openingsfase van de wedstrijd, waar we in de 16e minuut zitten. Nog altijd 0-0.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Bekend natuurlijk van het afgelopen WK. We gaan naar het KK, de keukenkampioendivisie. Heracles tegen RKC met Joran Zwart en Jan van Staan.
1: 20e minuut, nog altijd 0-0. Maar we hebben een reuze kans gezien voor de bezoekers. Virgil Misijan, ja, we kennen hem natuurlijk nog van FC Twente. Hij raakte de lat na een goede counter van de bezoekers. Daar kwam Heracles goed weg. En vervolgens ook een mogelijkheid. Kans kunnen we het niet noemen voor Heracles. Want Max Housewiet besloot zelf te schieten waar hij de bal toch beter had kunnen meegeven. Of niet, Jan?
2: Ja, als hij het een beetje over zich had gehouden, dan had hij gezien dat aan de rechterkant mensen vrij stonden. Maar je hebt vaak met dit soort spelers, hè, het is niet echt een linkerspits die technisch vaardig is. Het is een speler die veel meters maakt, hard wil werken ook voor de ploeg. Maar hij had volgens mij halverwege al besloten dat hij zou gaan schieten. Ja, dan wordt het lastig om over de bal heen te kijken. Dus het was jammer voor beide kanten. Het had eigenlijk al 1-1 kunnen staan.
1: Ja, dat zou ook goed zijn voor de wedstrijd, waar nu een bal via alsnog voor de voeten van Housewiert belandt. Ja, Angeli probeerde daar de bal te volleren, maar raakte die bal niet goed. En vervolgens is het Van der Kust die de bal via Vaas, de rechtsbuiten van RKC, over de zijlijn probeert te schieten. Maar de Fransman die raakt de bal niet. En zo ziet het nogal knullig uit voor Van der Kust. Een ingooi dus voor RKC. Ja, het komt ondertussen met bakken uit de hemel hier in het Asito Stadion. Wat dat betreft zal het publiek ook hopen dat ze een beetje verwarmd gaan worden van het spel van de thuisploeg. Dat is in de eerste 21 minuten nog niet het geval geweest. Wel ja, Heracles heeft toch in de open openingsfase van dit seizoen wel aardige wedstrijden op de mat gelegd. Tot nu toe is het een beetje loom wat de ploeg van Vincent Helman laat zien. Ze komen moeilijk tot aanvallen. Nu ook weer een gevaarlijke uitbraak van RKC. Almaizani aan de rechterkant van het veld. Krijgt de bal net niet helemaal lekker aangespeeld door Misijan, waardoor hij de bal niet kan voorgeven. En Misijan krijgt vervolgens de bal terug en moet terug naar Van Gelderen. Maar wat moet Heracles anders gaan doen om echt in deze wedstrijd te komen, Jan?
2: Nou, je zit even te kijken van, gaan we nou allemaal 1-1 spelen? Want hun hebben steeds een overtal. Ze kunnen steeds de vrije man vinden bij RKC. Dat doen ze eigenlijk best wel goed. En dan komt Heracles eigenlijk overal een beetje te laat. Dus ja, dan moet je maar even kijken. Wie gaan we doorschuiven en waar gaan we doorschuiven? Want die twee spitsen van RKC blijven heel veel bewegen. Nou, dan moet je kijken. Gaan we echt die 1-1 laten spelen zoals vaak in de KKD? Maar Heracles komt eigenlijk, als RKC de bal hebt, komen ze eigenlijk overal te laat. En dan zakken ze nu heel ver terug. Ja, staan eigenlijk op eigen helft een beetje te wachten.
1: Ja, het is dus een beetje een gezapige fase in de wedstrijd. We hebben een kans gezien dus voor RKC via Misijan. Die raakte de lat. En Heracles heeft de grootste kans gehad via Manny Rodriguez. En zojuist dus die kans die werd verprutst door Housewiert, die daar gewoon het overzicht had moeten houden. En logischerwijs is het na een kwart wedstrijd dus nog 0-0. Of gaat Angeli hier de misschien gevaarlijk vandoor? De spits is nog weinig in het stuk voorgekomen. Wordt nu de diepte ingestuurd. Kan zijn man op gaan zoeken. Legt de bal terug op Scheepman. Die twijfelt of hij hem aanneemt of gaat schieten. Aanval loopt nog altijd met Rodriguez. Die wordt aangemoedigd om te gaan schieten. En dan wordt het een hoekschop voor de thuisploeg. Omdat het schot op het laatste moment nog wordt geblokt. Het publiek gaat er nog maar een keertje achter staan. Ze merken dat de thuisploeg het moeilijk heeft in het eerste kwart van deze wedstrijd. Misschien dat het dan uit een standaard situatie gevaarlijk kan worden. Ja, Jan noemde het al, dat ze daar wel wat varianten hebben gehad dit seizoen. Ze hebben ook al wel wat doelpunten gemaakt uit standaard situaties. Misschien dat ze nu ook gevaarlijk kan worden. Nu vanaf de andere kant, maar opnieuw is het Van Gils die de bal gaat trappen. Eén handje de lucht in. Doet dat kort op Housewiert. Die gooit de bal dan voor de goal. Matige bal wordt eenvoudig weggekopt. En zo loopt ook deze aanvalspaak. Zitten we nu in de 23e minuut en is het dus nog 0-0 in het Asito Stadion.
0: Almere City leidt dus met 1-0 tegen FC Eindhoven. De Graafschap Jong Utrecht 0-1, zojuist gemaakt. Dordrecht Emmen nog 0-0, dat geldt ook voor Volendam Vitesse. Dus Heracles Almelo RKC. Bij Jong Ajax VVV is het 0-1. Jong AZ Den Bosch 0-0. NAC Breda 1-0 voor tegen MVV Maastricht. Rode JC tegen Jong PSV 0-0. En ook bij Top Os Helmond Sport is nog niet gescoord.
3: De Oosttribune. Paul Schabbing. Radio
0: Oost. Er gebeurt van alles in het Asito Stadion. We gaan naar Joran.
1: Ja, 100% doelpunt voor Heracles, maar hij geeft hem niet. De grensrechter heeft niet gezien dat die bal over de achterlijn is. De bal gaat via de paal. Ja, onvoorstelbaar. Dit was toch een doelpunt, Jan?
2: Ja, daar leek het wel op vanaf onze positie. En hij moet er wel helemaal overheen zijn. Want daar gaat het dan vaak. Hè. Die nog een klein stukje dat hij die lijn raakt, dat telt hij. Maar dit zie je maar zelden met die karambols. Maar ongelooflijk dat deze niet invliegt. Want dit was wel een 100% mogelijkheid voor Heracles. Ook in de rebound nog, hè?
1: Ja, die moeten gewoon in. Maar volgens mij was het een 100% doelpunt. Ik ben heel benieuwd naar de beelden zo dadelijk.
0: Ja, ik zit er naar te kijken, maar...
1: Ja, de doelman staat toch echt achter de achterlijn en schopt die bal dan weg. Dus ja, je zou zeggen dat het dan een doelpunt is. Maar wij zitten ook hoog in het stadion. Dus wellicht vertekent dat beeld een beetje. Jij hebt het op het scherm, Paul.
0: Ja, het is alsof hij terugkomt van de paal, zeg maar. Dan schuurt hij langs de wel aan de kant van het net. Schuurt hij volgens mij langs die lijn. En ja, je moet er wel volledig overheen. Ik ga nog een keer kijken.
1: Ja, zet de bril maar even op, Paul.
0: Ja, die heb ik altijd op. Ja, ik denk dat hij niet geheel over de lijn is.
2: Ja, dat zal het zijn.
1: Dan geloven wij jou op je mooie ogen, Paul. En dan moet Heracles op jacht naar de openingstreffer. Het was dus heel dichtbij via Angelie, de jarige spits. Maar doelpunt nummer 12 blijft nog eventjes uit.

0: Raymond en Supergirl op Radio Oost. Het is precies 8:30 en we gaan gauw weer naar Heracles RKC. Ja, Joran, Almere City, penalty gemist, maar ook op 2-0 gekomen tegen FC Eindhoven. Ja, dan gaat de doelsaldo natuurlijk ook een rol spelen. Heracles 3 punten meer, maar dat moet er niet meer worden als Heracles zal verliezen.
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het verschil nu nog 2 doelpunten. Ja, stel dat Heracles verliest, is dat nog 1. En dan moet Almere natuurlijk nog 2 maken. Want Heracles heeft meer doelpunten gemaakt. Maar ja, dat is dus allemaal rekenwerk voor later. Het staat hier nog 0-0. We zitten wel eindelijk in een leuke fase van de wedstrijd. Met zojuist dus die kans voor Angioli. Ja, we hebben ondertussen ook de beelden eventjes bekeken. Je kan inderdaad niet met zekerheid zeggen dat die bal volledig over de doellijn is. Terwijl het er wel alle schijn van heeft. Maar het staat dus nog 0-0. Vervolgens 2 is schietkansjes gehad voor Van Gils. Eentje werd geblokt door Van Gelderen en de ander ging hopeloos naast. Maar Heracles komt echt beter in de wedstrijd, hè Jan?
2: Ja, die zijn nu de bovenliggende partijen. RKC komt er nog maar mondjesmaat vanaf. En ja, die gokken natuurlijk alleen maar op die 2 spitsen. Maar Heracles een beetje zorgvuldig in de eindfase, want dan gaat het uiteindelijk om. Die laatste bal moet goed zijn. Ja, ze liggen nu, in ieder geval hebben ze toch weer het idee van, nou, we hebben de organisatie staan en nu gaat het erom van, krijgen we die kansen dan nog? Maar het blijft een hele gevaarlijke ploeg. Dat hebben we al gezien het eerste half uur.
1: Ja, en ook nu is RKC de gevaarlijk uit. Als Misicjan die bal meegeeft aan Held, ligt er heel veel ruimte. Die geeft de bal inderdaad ook maar geweldig dichtgelopen voor Van de Kust. Wat een seizoen speelt die tot dusver. Ja, was altijd linksback hier in Almelo. Was misschien wel derde, vierde keuze met alle aankopen die er hier deze zomer kwamen. Maar heeft zich echt in de basis geknokt na die blessure van Jeff Rijn Adelaide. En ja, hij doet het echt voortreffelijk, of niet Jan?
2: Ja, hij heeft oog voor het gevaar. En hij kan goed lopen en hij ziet ook waar hij de ballen af moet pakken. Hij speelt heel simpel balbezit, speelt hij heel makkelijk naar de goede kleur. En wat dat betreft, hij is een beetje slot op de deur op dat middenveld. Maar ja, die heeft zich in ieder geval op het middenveld voelt hij zich veel vrijer als dat hij linksachter staat.
1: Ja, Heracles veel meer bewegingen in de ploeg dan in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Ze zijn dus ook bovenliggend geworden en krijgen hier na goed druk zetten van Benita een hoekschop. Omdat de bal ongelukkig via Postma over de achterlijn verdwijnt. En zo een hoekschop voor de thuisploeg. Abbas gaat zich daar melden bij die cornervacht, bij die grensrechter. Die dus zeker wist dat die bal niet over de achterlijn was verdwenen bij die kans van Angioli. Ja, dan heb je echt een hele goede ogen als je dat goed hebt gezien. Wij waren ervan overtuigd dat het een doelpunt was. Maar de grensrechter heeft dat goed gezien. Corner van Abbas draait gevaarlijk in. Komt op het hoofd van Van Gelderen. En verdwijnt dan over de zijlijn aan de andere kant. En dan gaat Rodriguez daar richting de zijlijn lopen om zo dadelijk die ingooi te gaan nemen. Maar Heracles moet toch eigenlijk ook een beetje gaan profiteren van deze goede fase.
2: Ja, ja, ze zijn nu in ieder geval op de helft van RKC. En je ziet ook dat ze met name ook wat meer duels winnen en wat sneller naar voren spelen. Dus het gaat natuurlijk om die eindfase dat ze daar wat zorgvuldiger mee zijn. Maar vooralsnog is het een hele aardige wedstrijd. Dan laten ze soms wat ruimtes achterin. Dan moeten ze toch mee uitkijken tegen deze lepe Misicjan met zijn campagne voorop van de haar. Dat is toch een speler. Die heb ik laatst ook gezien dat hij weer gescoord had na een hele lange periode met die vader.
1: Ja.
2: Dus ja, wat dat betreft, het is wel een speler die voorop het een en ander aan de energie levert. Maar bij Heracles gaat het soms in een heel aardig tempo. En dan zoals nu, dan zakt het weer helemaal in.
1: Ja, het zakt nu inderdaad eventjes in. We zitten in de 33e minuut. Heracles de bovenliggende partij. Maar het staat nog wel 0-0 hier in Almelo.
0: Ook 1 wedstrijd in de Eredivisie trouwens vanavond. PSV Heerenveen, zojuist 1-0 geworden door een kopbal van Guus Til. PSV speelt voor welke gelegenheid weer niet trouwens in prachtige retro-shirts. Rood-wit gestreefd uit een periode, Jan, waarvan dat jij moet herkennen. Want volgens mij echt mooi, van die rood-wit gestreepte shirts. Heel retro, ja.
2: Ja, nee, dat waren de tijd van Edström van de Kuilen. Toen ik als jong broekie nog mocht spelen. En dat waren geweldige tijden. Dus ik weet ook niet. Zijn er zoveeljarig bestaan? Dat zou kunnen.
1: Nee, volgens mij is het een eerbetoon aan Koen Dille.
2: Oh, waarom ze topscorer.
0: Topscorer, ja.
2: Koen Dille,
0: nou, heb je daar nog tegen gespeeld?
2: Nee, die liep achter de kinderwagen bij mij, denk ik.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar hoe dan ook. Nou, de shirt is in ieder geval ver voor de val van de muur. We gaan weer muziek draaien.

0: ook uit het verre verleden. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You. We gaan gauw weer naar Heracles tegen RKC. Waar Heracles het heft in handen nam, Joran. En weer inzakte, counters van RKC. Maar al met al is het dan ook weer leuk om naar te kijken.
1: Zeker, wij vermaken ons ook kostelijk hier in het Azito Stadion waar we in de 38e minuut zitten en waar het nog 0-0 is. Zojuist weer een kansje gezien voor Mirani uit de vrije trap vanaf de rechterkant. Kreeg hij de bal voor de voeten, maar hij schrok er zelf volgens mij ook een beetje van, want hij raakte de bal niet helemaal goed. Nu goed neergelegd van Angelin. Nu ligt heel veel ruimte voor Heracles. Van Geel schiet. Goede redding van Schiks. Moet daar misschien ook wel wat meer uithalen.
2: Ja, nou ja, hij neemt hem vol op de slof, maar aan de andere kant denk je van je bent rechtsbenig. Je zou misschien zo met een halve krul zou je zo de verste paal kunnen opzoeken. Hij is recht voor het doel. Maar het is in ieder geval een aanvallende actie. En ja, dan verweert het stadion ook gelijk weer een beetje op. Maar ja, de grote kansen hebben de laatste periodes niet echt veel gezien. En Heracles is wel de betere ploeg. Hè? Laten we dat voorop stellen. Nou is er weer een overtreding. Dus gaat tempo er weer uit. Maar we geven al aan dat RKC, het is geen elftal waar je zomaar even met 4-5-0 weg gaat spelen. Dat is het gewoon niet. Het is echt wel een heerlijke, echte tegenstander in deze competitie. En misschien speelt het spanningsveld een beetje mee, Joran ook. Van we moeten. En ze spelen ook eigenlijk nog de eerste helft naar de goede kant. En dat zijn ze ook niet echt gewend. Misschien spelen al die kleine dingen in zo'n week wel mee. Ja, en in de rust zullen ze horen dat het Almere ook nog voor gaat staan. Dus niks weggeven.
1: Nee, op de bank zullen ze dat ondertussen al wel gehoord hebben. Ik denk dat dat in de kleedkamer ook wel aan de basisploeg wordt verteld. Maar op dit moment zijn ze natuurlijk bezig om gewoon de wedstrijd op het veld te winnen. Lange bal van RKC op het hoofd van Mirani. Opgevangen weer door... Dat is Nap, de middenvelder van RKC. Maar die schiet de bal over de zijlijn. Ja, het is nu echt wel weer even een slordige fase van de wedstrijd. Waar Heracles echt wel uit moet kijken dat het ook niet te frivol wordt. Want het staat nog maar 0-0. Ik zie veel hakjes. Ja, dat is eigenlijk iets wat je niet moet doen in deze fase van de wedstrijd. Want ze laten heel veel ruimte achter de eigen defensie. En als je daar dan een slordig balverlies leidt op het middenveld met zulke hakjes. Dan speel je RKC in de kaart. Ook nu weer slordig balverlies. Bal is er achterin aan de voet van De Wijs. Dat is de aanvoerder van RKC. Die speelt naar Schiks. El Maizani vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. Hoog druk zetten van Heracles. Maar ze komen eigenlijk overal te laat. Dan draait Fasch de verkeerde kant op. Maar het balbezit blijft voor RKC. En dan gaat de bal volgens mij via Nap over de zijlijn. Maar nee, de grensrechter wijst de andere kant op. Tot ongenoegen van Sam Scheperman. Maar die heeft al geel. Dus die moet niet te veel protesteren. Anders gaat hij tegen een tweede gele kaart aanlopen. Al vielen de protesten ook wel mee. Een ingooien voor RKC. Ja, het is eigenlijk wachten op een doelpunt. Ik ben benieuwd of we die nog te zien gaan krijgen in het eerste bedrijf. We zitten zo'n 5 minuten voor rust en de stand is nog 0-0.
3: De Oosttribune.

0: Santa Esmeralda. Let me... Nou, we gaan gewoon voetballen, joh. Die muziek. Heracles RKC, de slotfase van de eerste helft. Met Joran en Jan, de twee J's.
1: Nog zo'n anderhalf minuut. Zo, dat zou trouwens wel een goed muziekduo zijn, de twee J's, denk ik. Nee, laten we dat maar niet doen, Jan.
2: Nee, laten we
1: het maar lekker bij voetbal houden. Een vrije trap voor RKC, omdat er een buitenspelsituatie was. Maar oi, wat kwam Heracles daar goed weg. Na heel erg slordig balverlies van Gils. Een counter van RKC. Maar El Maizani schoot de bal voorlangs. Ja, dat mag hem daar echt niet overkomen.
2: Nee, je moet op het middenveld en je leidt zo de counter in. En je weet nou, deze ploegen die loeren daarop. Ja, in de overname zijn ze dan wat slordig. Nu is Heracles weg, ook in de overname.
1: Ja, een gevaarlijke uitbraak aan de rechterkant van het veld met Benita. Maar weer is de voorzet niet goed. Dat is toch wel een beetje het verhaal van de eerste helft. Ze komen wel gevaarlijk door via de flanken. Maar elke keer is de laatste paas niet goed. Bal is nu aan de linkerkant van het veld bij Housewiert. Rodriguez blijft daar eventjes geblesseerd liggen. Die werd daar opgevangen door Van der Veen. En dan gaat Van der Kust daar heel vervelend doen. Ja, dat moet hij ook niet doen. Het was trouwens Postma. Dus ja, daar is een beetje onnodig geduw en getrek tussen Van der Kust. Die daar helemaal niet bij in de situatie stond. Ja, die moet daar gewoon van weg blijven.
2: Ja, nee, maar goed, hij neemt het voor zijn ploeggenoot op. Hij denkt dat waarschijnlijk dat het toch wel een gele kaart moet zijn. En dan zie je gelijk zo'n relletje, een opstootje. Ja, Lindhout loopt er dan een beetje tussen. Ja, die doet er verder ook niet zo gek veel aan. Die denkt, jongens, even rustig. We zitten vlak voor de rust. En we gaan kijken hoeveel extra tijd we krijgen.
1: 1 minuutje, een ingooi voor Heracles. Die minuut is ondertussen ingegaan. En Housewiert gaat die bal nog 1 keertje de 16 inslingeren. Kan Heracles dan toch nog een keertje toeslaan aan het einde van deze eerste helft, waarin ze niet groot spelen, maar wel de beste kansen hebben gehad. Al heeft de RKC ook de lat geraakt via Misijan. Nu Van der Kust de bal, de 16 ingooien. Nee, goed balletje op Roes. Die geeft de bal voordeel bij de eerste paal. Maar weer is de eindpas niet goed. En oh, wat ligt daar een ruimte voor RKC. Maar gelukkig zit daar een speler van Heracles tussen. Dat is Housewiert en die wordt ook ondersteboven gekegeld. En zo krijgt Heracles op een fraaie positie. Zo'n 25 meter van het doel. Recht voor het doel van Schiks. Nog een vrije trap. Ja, dit zou wel een heel lekker moment zijn.
2: Nou, beter kan je niet wensen om die bal erin te knallen. Maar oh, wat geven ze dan achterin? Ruimtes weg. Nou loopt het gelukkig goed af voor Heracles. Maar jongen, wat risico nemen ze dan in zo'n eindfase. Maar goed, we gaan ons nog opmaken voor misschien een variant, Joran.
1: Nou, ik zie dat Angioli zich daarover gaat ontfermen. Die legt de bal lekker neer. Ja, hij speelt nog niet zijn beste wedstrijd. Maar hij heeft al wel laten zien dat hij een spits is die niet heel veel kansen nodig heeft. Raakte dus al de paal en die bal ging vervolgens net niet over de achterlijn. Volgens de grensrechter heeft de bal neergelegd. De topscorer van de KKD schiet die bal over de muur. En oh, dat gaat maar net naast het doel van Schiks. En dat was de laatste kans van deze eerste helft. Want scheidsrechter Allard Lindhout fluit voor de rust. En dus staat het 0-0 hier in het Assito Stadion.
0: Aldus Joran Zwart en Jan van Staa na 9 in de tweede helft hier te volgen vanaf de Oosttribune op Radio Oost. Almere City, Eindhoven, daar is het ook rust. 2-0 dus. De Graafschap Jong Utrecht, daar is het 0-1. Dordrecht Emmen 0-2. Volendam tegen Vitesse, dat wordt zojuist 2-0. Heracles tegen RKC, dus 0-0. Jong Ajax VVV 0-1. Jong AZ FC Den Bosch 0-1. NAC Breda MVV Maastricht 1-0. Roda JC Jong PSV 0-0. En Top Os tegen Helmond Sport, daar is het 2-1. We zullen zometeen ook nog even voorbeschouwen op dat wat we morgen en overmorgen allemaal nog te horen en te zien krijgen hier bij de Oosttribune.

0: Mo en Pommelien Thijs, het midden. Morgen zijn we natuurlijk ook. Dan is vanaf 4:30 ook op deze zender het verslag te beluisteren van Go Eagles tegen Sparta Rotterdam. De Eredivisie dus ook weer begonnen met vandaag dus die wedstrijd tussen PSV en Heerenveen, waar het ook rust is, 1-0. Straks meer overigens voor de duidelijkheid. Heracles tegen RKC, daar is het ook nog 0-0 na 9 de tweede helft. Nu dus naar Go Eagles, dat morgen thuis speelt tegen Sparta Rotterdam. En dat na een aantal weken van interland voetbal, waarin je ook wat andere dingen zou kunnen doen. Nico Wantia in gesprek met de trainer, Jozef Oosting.
1: Trainer, het gaat weer beginnen. Hoe fijn vind je dat?
2: Het is altijd prettig, hè, dat je traint en vooruitzicht een wedstrijd. Dus wat dat betreft zijn we blij dat het weer begint.
1: Want hoe heb je het achteraf nu ervaren, zo'n XL interland break?
2: Nou, het is best wel lang, hè. Eigenlijk in alles. Op een gegeven moment 14 dagen. Ook een paar dagen vrij gehad. Maar ook wel weer veel trainen. Ja, uiteindelijk train je voor een wedstrijd. En, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het lang.
1: Is het ook ergens wel goed geweest dat de spelers eventjes rust konden krijgen?
2: Nou, misschien wel een paar dagen wel, maar ik vind 14 dagen vind ik lang. En soms is het goed om even een paar dagen rustig aan te doen. Maar het is ook prettig dat je in de flow waarin we zaten, dat je die wil je in principe een beetje, die wil je doortrekken. Ja, dat is ons niet gegeven.
1: Je hebt ook nog een paar internationals gehad die uitvlogen. Hoe is Dean James teruggekomen?
2: Nou, euforisch, hè. Die heeft een prijs gepakt, dus dat is prettig. Die vliegt terug. Met een jetlag en die kwam hier vrolijk binnen. Dus dat is wel leuk om te zien.
1: Ja, Reginald Margaret zal heel anders zijn binnengekomen.
2: Ja, natuurlijk teleurgesteld. En, de een komt weer euforisch binnen, die heeft iets gewonnen. En de ander heeft iets verloren. Ja, dus dat is jammer. En het is weer de focus op Go Ahead.
1: Ja, natuurlijk ook vervelende dingen meegemaakt met racisme tijdens zijn interland. Ik kan me voorstellen dat het niet in de koude kleren gaat zitten bij zo'n jongen.
2: Nee. Maar goed, het is natuurlijk nooit leuk. Maar het is, men zegt dat het bij het leven hoort. Maar goed, ik denk dat van alle tijd is.
1: Hoe staat de rest van de groep er fysiek voor?
2: Goed. Julius niet. Die heeft last van zijn kuit. Van de rest is alles en iedereen fit.
1: Tijdens de interlandbreak heeft Gerrit Naber ook zijn rentree gemaakt, hè, in de oefenwedstrijd. Hoe is dat gegaan? Verder geen reacties en zo?
2: Wel een kleine reactie, maar dat heeft meer te maken met het fysieke. Dat het lichaam iets langzamer herstelt. Maar we waren heel blij met hem dat hij na zo'n lange tijd. En dat gold in eerste plaats voor hemzelf, want hij komt natuurlijk van ver. Maar ook de staf en mensen die hem hebben geholpen, die waren zo blij voor hem en eigenlijk het hele team. Dus ik vond het alleen maar mooi dat hij weer 30 minuten op het veld stond en dat hij weer leiding kon geven. En dat hij weer zo'n bloktackle eruit kon gooien. Dat hij weer zo'n paas kon versturen. Dus ik heb daar wel, dat vond ik misschien wel het mooiste moment van die dag. Ondanks dat we twee wedstrijden hadden gespeeld. Maar dus, ik vond het wel heel erg mooi.
3: De Oosttribune op Radio Oost.
4: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
3: We zijn er tot 10 uur, want we willen natuurlijk niets missen van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en RKC Waalwijk. Daar is de ruststand 0-0. In de stromende regen komen langzaam de spelers het veld op, maar ze zijn er nog niet. Er lopen wat mensen warm. Ik zie volgens mij Mario Engels lopen. Zometeen daarover meer van onze mannen ter plekke, Joran Zwart en Jan van Sta. Overige tussenstanden in die keukenkampioendivisie: Almere City tegen Eindhoven, daar is het 2-0. En Almere City is de enige die ook nog kans maakt op de eerste periodetitel die vandaag vergeven gaat worden. Heracles Almelo daarvoor nog wel steeds op pole position, want de gelijkspel zou daarvoor ook genoeg zijn. De Graafschap Jong Utrecht, daar is het 0-1. Dordrecht Emmen 0-2. Volendam Vitesse 1-0. Heracles RKC dus 0-0. Jong Ajax VVV 0-1. Dan Jong AZ FC Den Bosch 0-1. NAC Breda MVV 1-0. Rode JC Jong PSV 0-0. En Top Os tegen Helmond Sport, daar is de stand 2-1. Ook in de Eredivisie een wedstrijd, PSV thuis tegen Heerenveen. En daar is het 1-0. We gaan eens even kijken of de mannen alweer op de plek zitten daar. Jan van Sta en Joran Zwart. Klopt dat?
4: Ja, zeker.
3: Ja, heel goed, mannen. Maar 0-0, het is wat broos. Een doelpuntje maken zou, denk ik, bevrijdend werken.
4: Ja, dat sowieso. Ja, ik ging net even wat drinken halen. Ja, Jan die hoefde niks, maar ik had toch wel even zin in een warm kopje thee. Want het is hier gestopt met zachtjes regen. Het spoelt werkelijk. En dan wordt het ook wat kouder. Ik heb voor het eerst, Jan ook, voor het eerst hebben we de winterjas weer aan.
3: Het is tijd voor gluwijn.
4: Nou, dat nog net niet. Misschien vanavond, maar er moet eerst wel een feestje worden gevierd hier in Almelo. Waar het dus inderdaad nog 0-0 staat. Maar wat ik wilde zeggen, ik was daar even in de persruimte. En iedereen had het over een hele saaie eerste helft. Maar ja, het was dan niet altijd even goed, maar ik heb mij toch wel vermaakt.
5: Ja, nee, maar weet je wat het is? Mensen verwachten dat je de ene kans naar de andere kans creëert. Dat is gewoon tegen dit soort ploegen die redelijk op in evenwicht zijn, is dat gewoon niet zo. Maar dat flitsende, dat is er gewoon niet. Ja, en we hebben al eens vaker gezegd, als Angelique niet echt de schietschoenen aan heeft, dan wordt het een stuk minder bij Heracles over het algemeen. Maar RKC is gewoon een degelijke tegenstander. En we hebben het al aangegeven, je moet opletten dat je niet in de counter loopt.
4: Ja, zeker. Ik zag zojuist Tomic klaarstaan. Staan om in te vallen. Maar als ik zo op het veld kijk, dan zie ik hem nog niet binnen de lijnen. En dan gaat scheidsrechter Allard Lindhout ook nog even naar de zijkant. Want de communicatie werkt niet. Ja, dat is toch wel handig. Ook al heb je geen VAR hier. Dat ze wel kunnen communiceren met de zijkanten. De assistent scheidsrechters. Die dus een heel scherp oog hadden in de eerste helft. Want was die bal wel of niet over de achterlijn bij die inzet van Angeli. Ook daar waren de meningen over verdeeld in de perskamer. Zojuist in de rust. Maar het is dus nog even wachten tot de tweede helft van start gaat, want ze moeten nog even de apparatuur bijwerken. En Tomic is ondertussen weer begonnen met warmlopen langs de zijkant. Dus die staat inderdaad nog niet binnen de lijnen. Wachten op de tweede helft bij Heracles RKC.
3: Ja, dan die wedstrijd tussen Jong AZ en Den Bosch. Dat heeft ook een regionaal tintje. Daar is het dus 0-1 door een goal van Hessel Eikelboom. En die ging aan het begin van dit seizoen van de Olde Veste 54 uit Steenwijk naar FC Den Bosch. En heeft dus ook zijn eerste goal te pakken in het betaalde voetbal. Chapeau.
2: De Oosttribune.

0: Brian Adams en Run to You, over rennen gesproken. Dan moet Heracles rap naar het doel van de tegenstander RKC in dit geval. We gaan naar Joran Zwart en Jan van Sta in het Astito Stadion.
1: Maar Heracles moet eerst even in de achteruit. Want RKC krijgt op een vrije positie een vrije trap. Eigenlijk een beetje identiek aan dat moment vlak voor rust. Toen lag de bal nog iets meer naar de linkerkant. En was het Angioli die naschoot. Nu een vrije trap voor RKC. En volgens mij is het Nap die daar zijn passen heeft uitgemeten. En op het doel van de Keizer gaat schieten. Daar is de aanloop van Nap. Die doet dat over de muur. Maar in de handen van Fabian de Keizer. Makkelijke vangbal van de doelman. Er is wel beweging voorin, zodat hij de bal snel kan uitschieten. Maar hij wacht tot RKC is teruggeplooid en gooit de bal dan rustig uit naar Broes. Ja, het publiek kon net eindelijk juichen in het Asito Stadion. Maar dit was overduidelijk buitenspel van Rodriguez, die de bal in de rebound binnenschoot. En dus geen 1-0 voor Heracles. Ja, ze moeten vooral rustig blijven, niet in paniek raken. Ja, wat zou jij als trainer zeggen in de rust tegen je ploeg, Jan?
2: Nou, dat tempo wat omhoog moet, met name bij balbezit. Ze moeten wat meer vuile meters maken. Gewoon wat meer vrijlopen en niet alleen maar kijken en toeschouwen zijn. Maar je moet initiatief nemen en tegen deze ploeg achterin niks weggeven. Want je weet dat je aan een punt ook genoeg hebt. Dus Heracles moet niet gewoon allemaal naar voren rennen. Maar zoeken naar dat ene momentje.
1: En dat ene moment komt hier een strafschop voor Heracles. Wat nou, een domme actie van Held die daar zijn voet uitsteekt. Ja, Abbas maakt daar gretig gebruik van. Nu wordt Tomic ook geroepen om alsnog binnen de lijnen te gaan komen. Maar er komt een strafschop voor Heracles. Ja, RKC gelukkig niet.
2: En nee, is het, zeker niet.
1: Van Gilst die zich daar richting de penaltystip gaat lopen samen met Angioli. Wie van de twee wordt het? Van Gilst heeft het al vaker gedaan dit seizoen. En toen hij werd gewisseld was het Angioli die de penalty nam. Het wordt Van Gilst tegenover Schiks in de 51ste minuut. Kan Heracles op die zo gewenste 1-0 voorsprong komen. Schiks gaat daar nog een paar gekke bewegingjes maken voor de doellijn. Probeert Van Gilst daar af te leiden. En dan is er ook op de rand van de 16 wat geduw en getrek. Ja, Lindhout is daar absoluut niet van gediend. Terwijl Tomic zich langs de zijlijn heeft klaargemaakt. Hij gaat nu dus wel binnen de lijnen komen. Van Gilst pakt de bal nog maar een keertje van de penalty stip af. Om even weer de concentratie te gaan pakken. Lindhout wijst naar Schiks dat hij nu toch echt op de doellijn plaats moet gaan nemen. Daar komt de aanloop van Tristan van Gilst. Wordt het 1-0 of blijft het gelijk? Het wordt 1-0 voor Heracles. Een uitstekende penalty van Tristan van Gilst. Die de bal in de rechterhoek schuift. En daar op de knieën schuift. Want het veld is lekker nat. Dus er kan gejuicht worden. 1-0 voor Heracles.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Hartentien, een viltje op radio. Het is 8:15 geweest. We gaan weer naar het Tacito Stadion, waar de band werd gebroken door die benutte penalty van Tristan van Gilst. Joran en Jan.
1: Ja, 1-0 voor Heracles na 55 minuten spelen. En daar is de wissel voor Tomic, die eindelijk binnen lijnen komt. Ja, hij stond dus in de rust al klaar. Doelp te maken. Tristan van Gilst gaat er vanaf. Ja, hij maakt dat doelpunt. Maar verder is dit wel een terechte wissel, denk ik.
2: Ja, dit is een hele terechte wissel. Hij heeft gewoon heel erg moeilijk de laatste weken. En die ruimtes zijn er ook vaak niet in het begin van de competitie. Had hij heel snel dat hij in de diepte kon lopen. Ja, tegen dit RKC, die gewoon georganiseerd staan, is het gewoon veel lastiger. Maar hij heeft niet echt de grote vorm. Maar ja, wat let je als het zometeen 1-0 zou blijven en je bent de matchwinnaar.
1: Ja, hij schoot die penalty trouwens wel heel lekker binnen. Maar wat een domme actie was dat, hè?
2: Oh. Ja, dat is verdedigend amateurniveau en dan nog de kelderklasse. Want ja, dat is ongelooflijk. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, voor Heracles natuurlijk geweldig dat je zo voor kan komen. Want de wedstrijd heeft wel een doelpunt nodig, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, heerlijk dat doelpunt viel voor Heracles. Dat nu wel eventjes moet uitkijken met Vaas die er vandoor gaat in de as van het veld. Speelt de bal naar rechts naar Van der Haar. Aanname is niet helemaal optimaal. En dus duurt het ook te lang voordat hij goed kan uithalen. Schot wordt gekraakt door Broes. Nog wel het balbezit voor RKC. Dat nu met alles en iedereen op de helft van Heracles is. Dat is iets wat we nog niet veel hebben gezien in deze wedstrijd. Ja, ze moeten nu natuurlijk ook, hè?
2: Ja, maar dat heeft vaak te maken. We hebben het al meerdere malen gezegd. Als je wedstrijden ziet en je komt achter, ja, dan is er geen keus meer. Dan gaan ze toch achterin wat meer ruimtes weggeven. Ja, en dan kom je er achteruit. Maar Heracles in de counter is toch altijd wel gevaarlijk.
1: Ja, en nu ligt er heel veel ruimte. Als ze snel zijn is het 4-2. Housewiert geeft de bal mee aan Tomic, de invaller. Ja, die heeft niet de snelheid. Wel een goede actie. Kan daar de bal inspelen op Angeli. Maar ja, dat moet je echt wel sneller gaan handelen. Vervolgens een overtreding van Angeli. Ja, daar moet de Tomic meer uithalen. Geen goede eerste actie dus van de invaller. Maar wat deert het als je met 1-0 voor staat. Dan hoef je helemaal niet meer naar Almere City te kijken. Alles in eigen handen. En nou moet de ploeg van Vincent Helman het nog 34 minuten vast zien te houden. En dan hebben ze het bronzen schild binnen. Al sprak de trainer gisteren tijdens het perspraatje wel uit. Dat ja, het is leuk meegenomen. Die eerste periode een geld bedrag voor de club. Maar uiteindelijk moeten ze naar het grotere plaatje kijken. Dat is het eerste of de tweede plek in de competitie. Want dan keert Heracles volgend seizoen weer terug in de Eredivisie. Dat is natuurlijk het grootste doel. Maar als je die eerste periode pakt, ben je wel heel goed op weg. Dat is Heracles ook vanavond. Want het staat door die benutte penalty van Gilst op een 1-0 voorsprong tegen RKC.

0: Legendary Doobie Brothers en What a Fool Believes. We gaan weer naar het Tazito Stadion in Almelo. Heracles, RKC, Joran Zwart en Jan van Staan.
1: U op de klok, nog altijd 1-0 voor Heracles. Dat had 2-0 kunnen zijn bij een goede counter van Heracles. Oh, nou wil de Keizer die bal wegschieten, maar gaat Held er even voor staan. Dat ziet er een beetje knullig uit.
2: Ja, nou ze liggen beide op de grond nu, Joran. Dus wat dat betreft, Heracles wilde snelle counter spelen. De keeper die weet, die heeft die trap ook. Ja, en bij RKC dachten ze, we gaan hem tegenhouden.
1: Ja, en weer is Held erbij betrokken.
2: Ja, zeker. Maar voor de keeper valt het tegen, want hij blijft toch lang liggen.
1: Ja, hij wordt nu overeind geholpen. Maar wat ik wilde zeggen, het was daar een gevaarlijke uitbraak van Heracles met Abbas. Die kon uithalen. Hij schoot op de vuisten van Schiks. Maar ja, daar verwacht je ook van Housewiert een loopactie, waardoor hij meer ruimte gaat creëren voor de Franse buitenspeler. Die echt de beste speler aan de kant is van Heracles vanavond. Hè?
2: Ja, die heeft gewoon, dat zie je ook, dat fijne, de techniek. En dat soort buitenspelers, die zijn er niet zo gek veel. Maar hij heeft de dreiging. Dus ja, wat dat betreft lijkt het me logisch. Dat hij aan de zijkant blijft staan. Dat ze niet te snel die kant gaan wisselen. Want vanaf de linkerkant komt er niet zo gek veel gevaar voor het doel. Dus laat die nog maar lekker staan. En de wedstrijd is nog niet gelopen. Want de RKC gaat toch wat meer risico nemen.
1: Ja, zeker. Dat zag je zojuist ook met een lange bal op Van der Haar. Daar stond de defensie van Heracles eventjes niet goed. Maar uiteindelijk werd het dichtgelopen door Vroes. Die daar dat werd echt gevierd. Daar met de wisselspelers achter het doel die aan het warmlopen zijn. Het is wel echt mooi om te zien wat voor team Heracles is. Ja, je hebt natuurlijk vaak genoeg al naar vorig jaar gekeken. Dat het vorig jaar echt onsamenhangend was. Het was natuurlijk negatief. Maar je ziet nu echt wel een ploeg die voor elkaar door het vuur gaat. Nu weer een vrije trap voor Heracles. Ja, ik zou hem zeker niet te snel nemen, want het staat nog niet. En dus neemt Scheperman ook de tijd tot iedereen zich daar in de 16 gaat melden. Maar Van de Kust kan de bal ook gewoon breed gaan spelen en daar aan de zijkant een 2-1 situatie gaan opzoeken. Maar het is ook Abbas die zich daar gaat melden. Die legt de bal ook neer. En dus gaan alle lange mannen zich melden daar op de rand van de 16 meter. Ook Jean-Paul en Jolie. Hij is nog niet veel in het stuk voorgekomen vanavond. Raakte dus de paal. Staat daar nu op de penalty stip. Bal gaat over mee. Dan gaat Scheperman gemakkelijk naar de grond. Moet hij wel een beetje mee uitkijken met geel. Hè?
2: Ja, hij heeft wel geel. Dus voor Zwalbe kan je zomaar een tweede kaart krijgen. Maar goed, het is geen strafschop. Al lijkt het van een grote afstand dat de tegenstander wat doet. Maar ja, Heracles moet gewoon wel door blijven gaan en proberen die 2-0 te forceren. En dan is die wedstrijd ook wat rustiger allemaal. Dus langzamerhand heb je het idee van RKC zal wat meer naar voren gaan. Dus je moet wel wakker blijven tegen deze ploeg. Maar echt een grote kans heeft RKC ook niet echt gehad, Joran.
1: Nee, ja, in de eerste helft. Dus die kans
2: die ballen te lat.
1: Via Misijan uit de omschakeling. Dat is waar Heracles voor moet waken in deze wedstrijd. Het heeft wel de controle. Heeft inderdaad in de tweede helft nog helemaal niks weggegeven. Nu weer een duelletje tussen Angelie en De Wijs. Ja, heel veel kleine overtredingen in deze tweede helft. Waardoor tempo er nog niet echt lekker in komt. Maar ja, voor Heracles hoeft dat wellicht ook niet meer. Want zij staan op een 1-0 voorsprong. We zitten in de 64ste minuut van de wedstrijd. Doelpunt gemaakt door Van Gilst. En die is ondertussen gewisseld.
0: Ja, Jan slaat wel de spijker op zijn kop daar. Want Almere City is op 3-0 gekomen tegen Eindhoven. Dus de verliezen, dat moet niet gebeuren. Want dan wordt het toch nog weer penibel voor Heracles Almelo daar. Daar is het dus 3-0 bij Almere City Eindhoven. De Graafschap Jong Utrecht 0-1. Dordrecht Emmen 0-2. Volendam Vitesse 1-0. Heracles RKC dus 1-0. Jong Ajax VVV 0-3. Jong AZ FC Den Bosch 0-1. NAC Breda MVV Maastricht 1-0. Rode JC Jong PSV 0-0. En Top Os leidt thuis tegen Helmond Sport met 2-1.

0: Gauw weer naar het Tazito Stadion, Joran.
1: 2-0 voor Heracles. Uit de vrije trap komt die bal op het hoofd van Damon Mirani. En die kopt die bal prachtig tegen de touwen. Doelman Schiks zit er nog aan, maar de bal verdwijnt in het net. En dus Heracles op roze. 2-0, Heracles RKC.

0: Roger Daltrey, Without Your Love. Ja, nou is hier, zou je zeggen, Jan en Joran, voor Heracles allemaal nog met die 2-0 voorsprong tegen RKC wel binnen dat bronzen schild en de eerste periodetitel.
1: Ja, dat mag niet meer fout gaan. Heracles is ook echt wel bevrijd. Je ziet ze beter worden. Nu 3-0. Ja hoor, 3-0. Schitterende voorzet vanaf de rechterkant van Benita. Op de voet, op de volley van Manny Rodriguez. Hij scoorde vorige week ook al in Helmond. Neemt hem nu in één keer op de pantoffel. Doet dat wel rustig met binnenkant voet. Maar hij verschalt schiks. En zo doet Heracles ineens hele goede zaken.
2: Ja, nee, maar daar hoop je altijd op. Hè, dat het in ieder geval dat het gaat lopen. Dat merk je in zo'n stadion. Dan gaat het publiek meedoen. Ja, en dan zie je ook nog mooie doelpunten.
1: Ja, schitterend.
2: Laten we heel eerlijk zijn, hè?
1: Ja, dit is echt een fantastische goal van Heracles. Goede aanval. Abbas legt die bal breed op Benita. Een voorzet die lang onderweg is. Komt daar bij de tweede paal. En dan is het met binnenkant voet eigenlijk heel erg rustig. Wordt die bal nog van richting veranderd. Ik kan het niet goed zien op het scherm. Maar Rodriguez, Manny Rodriguez, Dominicaans international. Hij viert feest. Hij glijdt daar richting de fotograaf. Hij wil vast een mooi plaatje voor op de sociale mediakanalen. Maar hij kan feest vieren. Want Heracles komt op een 3-0 voorsprong. Vlak na die 2-0. Een goede kopbal was dat van Mirani. Vorig seizoen nog aanvoerder hier in Almelo. Hij was ook heel erg blij met zijn doelpunt. Een goede vrije trap van Abbas. Zoals wij al eerder zeiden. Echt de uitblinker is vanavond. Samen met Manny Rodriguez. Die dus nu ook zijn goede wedstrijd beloond ziet met een doelpunt. Hij zweept het publiek daar aan de zijkant nog een keertje op. Daar aan de linkerkant van het veld. Maar ja, nu is dat de eerste periode. Dat bronzen schild, dat is nu toch echt wel binnen. Als Heracles op een 3-0 voorsprong staat in de 69ste minuut.
3: De Oosttribune

0: Janet Jackson en Together Again. 3-0 bij Heracles tegen RKC. Dat het weer de laatste kwartier zo langzamerhand aan het ingaan is, Joran en Jan.
1: Dat heb je helemaal goed, Paul. Het is de 74ste minuut. De stand dus 3-0 voor Heracles. Het feestje wordt alvast gevierd hier op de tribunes. Ja, het is in de tweede helft wel een heerlijk sfeertje geworden hier.
2: Ja, maar goed, die mensen die hebben er naar uitgekeken. En je ziet ook wat het tweede doelpunt doet. Hè? Want het is bevrijdend. Het geeft aan dat iedereen wil nou de bal weer hebben. Ja, en dan komen de specifieke kwaliteiten komen naar voren. En we hebben de man van de wedstrijd eigenlijk al als rechterspits aangegeven. Ja, die is toch wel heel bepalend vanavond.
1: Ja, vorige week viel die in de rust uit volgens Helman, die hem toen wisselde voor Benita. Hij had lichte klachten, maar daar is hij echt wel van bevrijd. Want wat speelt hij een lekkere wedstrijd. Nu een niet hele lekkere terugspeelbal van de kust. Waardoor de Keijs eventjes moet opletten. Schiet die bal ver naar voren. Dan wel weer opgevangen door Tomic. En die krijgt weer een vrije trap mee. Wat een domme overtreding ook weer van RKC. Die Heracles toch ook wel echt wel in de kaart spelen vanavond.
2: Ja, ze lijken wat gefrustreerd. Dat ze denken van nou, we zaten aardig in de wedstrijd. Maar we maken overtredingen. Je zag het al met die strafschop. Want dat is natuurlijk al bepalend. Gelijk in het begin. Ja, aan de andere kant de paar gele kaarten, dat valt dan nog mee. Maar ze zijn overal een beetje laat geïrriteerd. En ja, ze hebben nu al in de gaten dat ze langzamerhand een gelopen koers is. Dus die zullen naar de klok kijken. En dan denken ze, staat hij nou stil of loopt hij nog?
1: Ja, dat is wel een herkenbaar gevoel als je in het veld staat. Opnieuw een vrije trap. Eigenlijk identieke plek waar Abbas zojuist die bal op het hoofd van Mirani legde. Nu was hij opnieuw gevaarlijk aangesneden. Maar zit er een speler van RKC tussen. Wordt het een ingooi aan de andere kant van het veld. En dit vind ik ook een grote klasse van Helman. Ja, je kan zo dadelijk een feestje gaan vieren. En dan brengt hij de jongens hier uit de regio. Te Wierik, Bruns en Bultman. Zij staan alle drie klaar om in te vallen. Dat doet hij toch goed, hè Jan?
2: Ja, hij heeft een gevoel voor historie. En die verdienen het waarschijnlijk ook binnen de trainingen. Want het is één groep. En ja, hij geeft wel vaker aan. Hè. Je kan niet met 11 man de hele competitie spelen. Hij wisselt al niet zo gek veel. Dat is ook niet nodig, want ze staan er goed voor. Maar aan de andere kant, het zijn wel echte Heracles spelers. Dus wat dat betreft, ja, denk ik dat hij wel een echt team ervan gemaakt heeft. En nou ja, goed, dat is een groot compliment. En als ze die prijs pakken, dan heb je hem toch in ieder geval maar vast binnen.
1: Ja, dan ben je in elk geval verzekerd van de play-offs. Maar ja, dat is natuurlijk ook aan de stand verplicht. Als je mee wil doen om promotie. De aanval loopt nog altijd voort van Heracles. Dat vleugels heeft gekregen. Na die twee snelle doelpunten achter elkaar van Mirani en Manny Rodriguez. Abbas gaat er nog maar een keertje voorbij aan de rechterkant van het veld. Bal wordt weggewerkt. Dan moet de Keijzer eventjes opschieten. Want hij wordt onder druk gezet door Van der Haar. Schiet die bal blind naar voren. Komt hij nog bij Angioli? Ja. Die kan de bal niet aannemen en staat voor de bijna 30ste keer vanavond buitenspel. De vlag omhoog. En dus gaat het grote wisselen plaatsvinden. Want ik zie bij RKC ook twee wissels klaarstaan. Dat zijn Rijn van Hedel en oude bekende hier in de provincie, Vin Stokkers. Hij moet het doen met een plek op de bank bij RKC. En daar zat hij ook vaak bij.

0: Tuno. Nou, deze twee kennen we zeker. Joran Swart en Jan van Sta bij Heracles RKC. Waar de slingers zo'n beetje worden opgehangen tot aan het einde van de wedstrijd, toch?
1: Ja, het is een nadeel dat ze nog voetballen eigenlijk. Want ze bouwen hier het liefst het podium al op het veld. Zodat ze dat bronzen schild zo dadelijk kunnen uitreiken. De aanval van Heracles is momenteel levend. Net al bijna de 4-0. Die bal ging op de lat en ook de rebound ging er niet in. Maar het is eigenlijk eenrichtingsverkeer in de tweede helft. Waar Heracles dus snel orde op zaken heeft gesteld. Na die benutte penalty van Tristan van Gilst was het eerst Mirani en vervolgens Manny Rodriguez. Waardoor de stand op 3-0 staat. Nu een hele wilde voorzet daar van Rodriguez. Die gaat over.

0: over de andere kant van het veld, over de zijlijn. Maar ja, eigenlijk is het gewoon een kwestie van rustig uitspelen.
1: Ja, het is zeker uitspelen. En bij RKC, met alle wissels die er gekomen zijn, zijn ze er ook niet beter op geworden. De twee spitsen zijn eruit gehaald en dan wordt het al helemaal een stuk minder. Maar ja, al met al, de juiste momenten. Dat is altijd als je scoort het juiste moment. Maar ja, Heracles heeft gewoon door die strafschop, nou, dit is een meter of vijf buitenspel, lijkt mij, Joran. Dus die kunnen we wel vergeten. Maar ja, Heracles, je ziet ook, dat durven ze ook in één keer allemaal de bal te vragen. Lopen beter vrij. Ja, dat is gewoon nu even een maatje meer. Maar ze hebben het wel afgedwongen in de tweede helft.
0: Ja, zeker. Ze staan op een dik en dik verdiende 3-0 voorsprong. En het publiek gaat nog maar eens achter de ploeg van Vincent Helman staan. Die dus de eerste periode gaan grijpen. En dat is, ja, het was eigenlijk ook wel, ja, we kunnen er misschien wel wat termen uitgooien. Het was ook een schande geweest misschien als je dat niet had gehaald met zulk goed voetbal in de eerste periode.
1: Ja, nou goed, we hebben hele mooie momenten gehad. We hebben met name de eerste fase van de competitie hebben gezien dat er een enorme gedreven spits was. En nu is het meer een collectief. En ja, Angeli is natuurlijk, als je hem ziet lopen vandaag, dan denk je van nou, het houdt niet op. Maar ze zijn niet echt heel groots in vorm. Ze hebben ook niet zo gek veel kansen gecreëerd over de hele wedstrijd genomen. Maar ze zijn wel duidelijk de bovenliggende partij. En misschien vliegt er nog zo één in.
0: Ja, dan moet deze paas van Housewiert wel iets beter zijn. Hij komt alsnog aan bij Angeli. Helemaal uitgeweken aan de linkerkant van het veld. Kans. Wat een waardeloze voorzet van Angeli. Ja, die heeft het echt niet vandaag op zijn verjaardag.
1: Nee. Hij heeft de slingers waarschijnlijk al opgehangen gisteravond.
0: Gisteravond al aan het bier gegeten.
1: Nee, maar hij ziet ook. Dat doet hij met links. Dan geeft hij een voorzet. Nou ja, hij is niet eens in de buurt van een speler. Dus wat dat betreft. Ja, hij wisselt hele gekke momenten met elkaar af. Dus dat hij wat extra klasse heeft, dat zien we dan ook wel duidelijk. En zo schiet hij er misschien weer één in. Maar bij voetballende momenten vandaag hebben we hem eigenlijk niet gezien.
0: Nee, maar als hij ook echt lekker in de wedstrijd zit, dan gaat hij daar vanaf de linkerkant naar binnen en schiet hij met rechts. En nou inderdaad, een waardeloze voorzet met links over de zijlijn. Maar Heracles heeft het balbezit alweer terug. En daar gaat voor de 10.000ste keer vandaag de vlag omhoog. Dat is echt nog wel een verbeterpuntje voor Heracles. Want ja, het gaat dus de ploeg van Vincent Helman voor de wind. Ze gaan de eerste periode pakken, maar er is ook nog genoeg om te verbeteren. Waaronder het niet buitenspel staan. Want dat is vandaag heel vaak gebeurd. Zo ook nu. Nog één aanvalletje van RKC wellicht. Als de bal daar wordt doorgekopt door Vin Stokkers. Maar de Keizer kan daar rustig opbouwen. Oh, dan gaat de Vroes er even in de fout. Is het Van der Veen die daar zijn teamgenoot de diepte instuurt. Dat is Tiki Dak. Komt over van de amateurs van IJsselmeervogels. Maar daar zit opnieuw de Keizer tussen. Dus geen gevaar van RKC. Stand 3-0 in de laatste 6 minuten van deze wedstrijd.
2: Hey.

0: Peter Goelewijn met zijn liedje Kom van dat dak af. Ja, dat valt nog van alles. We gaan gauw weer naar het Tocito Stadion. Heracles tegen RKC. De laatste minuten. Ja, er zal niet veel bij komen, denk ik, Joran, toch?
1: Nee, dat lijkt mij ook niet. De festiviteiten kunnen zo meteen gaan plaatsvinden. Er is officieel nog 2,5 minuten spelen. En ja, wellicht dat er 1 of 2 minuten bij gaan komen. Aan de andere kant, ik was eerder dit jaar ook bij Jong Utrecht Heracles. Daar stond het 1-6. En daar werden gewoon doodleuk 4 minuten of 3 minuten aan toegevoegd. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om het doelsaldo aan het einde van het seizoen.
2: Ja, er zijn altijd mensen die dat bijhouden. Die denken van, hey, dat is in ons voordeel of nadeel. Want zo werkt het nou eenmaal. Maar aan de andere kant, als je deze wedstrijd ziet. En we zitten nu in de eindfase van de wedstrijd. Het is eigenlijk een gelopen koers al heel lang. De een is al met feestvieren bezig op de tribunes. En wat dat betreft denk ik een heerlijk moment om het af te sluiten. Als je zo'n stand hebt.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel volop wissels geweest. Zojuist de laatste aan de kant van Heracles, Manny Rodriguez. Ja, we zeggen elke keer dat Abbas de uitblinker was. Maar Manny speelde ook een geweldige wedstrijd. Nu RKC nog een keertje in de aanval. Maar Boric zit daar goed tussen. Maar Manny Rodriguez kreeg echt een publiekswissel van trainer Vincent Helman. Terwijl het vuurwerk buiten het stadion al losbarst. Ja, dat is toch ook wel mooi. Hè? Dit heb je natuurlijk het hele jaar niet gehad hier in Heracles. Waar het zoveel chagrijn was toen het vorig jaar zo verkeerd afliep. Met de ploeg van toen nog Ernest Faber. En nu kan eindelijk een feestje gevierd worden. Het had zelfs nog mooier kunnen worden. Hè? Want wat was dat een geweldige knal net van Boric op de lat.
2: Oh, wat had hij er mooi ingevlogen in de kruising. Maar deze mensen hebben volgens mij niet begrepen dat je het in moest leveren. Het was de laatste dag, maar die denken we schieten het af. Dan hoef je het ook niet in te leveren. Nee, dat is toch hartstikke leuk zo dat je dat buiten het veld nog even kan doen. En daar moeten we ook niet te moeilijk over doen. Het hoort bij feestvieren. Het hoort bij een winnend elftal. En net wat jij zegt, als je zo'n jaar achter de rug hebt, dan is het eindelijk weer eens wat te juichen.
1: Ja, de laatste minuut is ondertussen ingegaan. Bal aan de voet van Schiks. Ja, het publiek kan er ook wel van genieten dat het buiten het stadion al feest is. Ze maken er hier in het stadion ook maar alvast een feestje van. En gaan nog een keertje massaal achter de thuisploeg staan. RKC in balbezit. Gaat daar gevaarlijk rond worden gedribbeld in de as van het veld. En dan zit Heracles ertussen. Maar de eerste overtreding is door Tomic gemaakt. Daar is Helman het absoluut niet mee eens. Ja, we hebben dat natuurlijk vorige week gezien. Dat Heracles ook een vrije trap kreeg. Maar vervolgens ook een rode kaart. Nu was het iets minder hard wat daar gebeurde. En werd de eerste overtreding inderdaad gemaakt door Tomic. Nou, ze hebben aardig wat vuurwerk ingeslagen daar, hè?
2: Ja, nou ja. Het is ook leuk omdat ze vanaf achter het doel, dat ze die kant op kunnen kijken. En ja, het is echt een feest om even rechtsaf te kijken. Boven het stadion komt er van alles naar beneden. Heerlijk dat ze dat in het wijk gedaan hebben. Want ja, dat wijk is natuurlijk toch ook eigenlijk Heracles hierachter op de Windmolenbroek. Dus nee, het verwondert mij niet dat die mensen dat gedaan hebben. Oh,
1: er had zomaar nog een klein smetje op deze avond kunnen plaatsvinden als Joram van der Veen die bal daar gewoon binnenschiet. Maar de invaller van RKC die vergeet daar om de bal te raken. Heeft trouwens wel bij een mooie club gespeeld. ONS Sneek heeft hij de jeugdopleiding doorlopen. Daar ken ik meer spelers die daar hebben gespeeld.
2: Ja.
1: Maar dat even terzijde een doeltrap voor Fabian de Keijzer. Dus omdat van der Veen die bal volledig verkeerd raakte. De blessuretijd is ondertussen ingegaan. Inderdaad 2 minuutjes. En opnieuw een vrije trap. Ja, Lindhout moet dat misschien toch ook een beetje gaan aanvoelen. Dat het in die slotfase, dat je die bal ook gewoon lekker kan laten doorlopen. Maar de vrije trap is gegeven en ondertussen genomen door RKC van Gelderen. Van de week speelde die nog namens Suriname in Guatemala. Maar maakt gewoon de 90 minuten vol. Nou, nog een toetje. Chef Rijn Adelaide, het zou hem gegund zijn. Zoekt de verhoek. Goede redding hoor, van Schiks. Ja. Die tikt die bal nog net naast.
2: Nee, dat is een lekkere trap in ieder geval. En hij is er weer bij. En het is, je hebt niet het idee van die laatste fase. Hij moet fit blijven. Dan moet hij steeds wat meer minuten gaan maken. Maar het is een speler, dat merk je gelijk. Zie de bal krijgt, gebeurt of wat. Maar goede redding van de keeper.
1: Ja, eigenlijk is het ook wel een beetje verrassend dat hij echt wel ook weer op de bank blijft. Oh, wordt dit dan nog een doorgebroken speler? Want die corner is ondertussen snel genomen. Maar nu laat Lindhout dan wel weer doorgaan. Ja, hij fluit
2: is
1: op zich.
2: Is het de week van de scheidsrechters?
1: Ja, dus we zullen er maar positief over doen.
2: Ja. Hij heeft heel goed gefloten.
1: Ja, nee, ja. Zeker. Niks meer dan lof dan voor scheidsrechter Adat Lindhout. De laatste 20 seconden van deze wedstrijd zijn ingegaan. Misschien nog één aanval van Heracles met Jeff. 1-2'tje met Tomic is het volgens mij. Nee, die krijgt nu de bal. Dan is daar de diepgang. Kan de bal daar nog worden teruggelegd op Jeff. Zit nog net een been van een RKC-speler tussen. Is daar de uithaal van Angioli. Maar die heeft het al de hele avond niet. Schiet de bal de tribunes in. Maar daar is het laatste laatste fluitsignaal. Feest hier in het Acito-stadion. De eerste periode is binnen voor Heracles. Het eerste feestje van het seizoen kan worden gevierd. Want Heracles wint met 3-0 van RKC. Een dik verdiende overwinning. En de eerste periode is binnen.
2: Zo is het.
0: Met dank aan Joran Zwart en Jan van Sta vanuit het Acito Stadion. De eerste periode en het eerste bronzen schild dus voor Heracles Almelo op koers voor de titel in de keukenkampioendivisie voorlopig. Overige uitslagen gauw in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Eindhoven 3-0. De Graafschap Jong Utrecht 2-1. FC Dordrecht FC Emmen 0-3. Volendam Vitesse 2-0. Heracles Almelo RKC Waalwijk 3-0 dus. Jong Ajax VVV Venlo 0-3. Jong AZ FC Den Bosch 0-1. NAC Breda MVV Maastricht 1-0. Rode JC, Jong PSV 1-1 en Top Os wint van Helmond Sport met 3-1. Dit was hem dan weer deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. We gaan eruit met de Four Tops en Don't Walk Away. Morgen zijn we natuurlijk weer, dan volgen we vanaf 4:30 dan die wedstrijd die Go Eagles thuis speelt tegen Sparta. En om 8:00 morgenavond ook FC Twente tegen Fortuna Sittard. Allemaal te beluisteren vanaf de Oosttribune. Graag tot dan.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
5: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
4: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
6: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
7: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
4: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1976? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Morgenavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld de stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama, van 7,7, zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee,
1: kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
9: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...

0: Gras im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten.
8: You heard that. It was really quick. It was boom, boom, boom, boom, boom.
2: Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
9: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
10: Nog wat vuurwerk wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
11: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moeten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
12: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
13: Op een trommel slaan?
12: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
10: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niet van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen.
14: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen. Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. Erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
14: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoogwater vaart, omdat de vaargul dicht slipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar één keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
14: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet één schuldige is. Gedragswetenschapper Nicky Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds één groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie, terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
14: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
14: Anderhalf uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto, al vergt het enige planning. Volgend jaar wil die naar Spanje.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met de Nobel Vredesprijs voor een oud ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd, en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het Hof gaat inhouden. Om het Hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen, is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het Hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het Hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokersnacht zijn voor het Hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen. Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het Hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed, hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed. Maar de praktijk leert tot nu toe wel dat er hopelijk toch ook wel maatregelen klaar worden gezet.
0: Want wat voor maatregelen kan Nederland dan heel specifiek doen? We gaan het straks hebben over Europa, maar wat kan Nederland doen?
1: Nou ja, Nederland kan zelf als gastland in ieder geval ook al daarmee de kar gaan trekken. Hè? In Brussel, in Europa. Inderdaad, andere landen kijken dus ook naar het gastland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven te regelen voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
0: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuwe sancties te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
1: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen van stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
0: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet. Hè? Hoe kwamen ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
1: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwaksten. En het het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht en het ook veroordelen van mensen, individuen die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
0: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
1: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van een journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
0: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Al is het maar omdat we nu dus enerzijds die afkondiging hebben van de sancties, maar anderzijds dus nog niet de inwerkingtreding van die sancties. Wat dan nu dus alweer resulteert in dat in ieder geval Nederland, maar ook al een aantal andere landen, het tot nu toe hebben over oké, laten we nog proberen hierover te praten. Laten we kijken of dat we dit nog op kunnen lossen. Maar dit zal, als deze sancties worden ingesteld, een enorme impact hebben op het functioneren van het hof. En kijk, wie daar uiteindelijk door worden geraakt zijn degene aan wie Navi Pillay vandaag de Nobelprijs opdroeg. Namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof. Die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
0: Dank u wel, Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht. Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus mort de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
2: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt? Misschien, hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
2: Nou, die vlag hing niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
3: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
4: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
5: Mindere stellingname ten opzichte van links-rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets gunt.
4: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
6: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me daar best zorgen over.
3: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
4: Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken. En niet zo moet afgeven op pro.
6: Daar heb je er. Daar komt ze aan.
2: Kijk. En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
6: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
4: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
2: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
0: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
2: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft twee uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
7: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Al sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je opletten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
2: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
7: Ja, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u nou op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
2: Ik begreep na afloop van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
7: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit doen.
2: Cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
7: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feest viert om stilstand. Hadden we misschien moeten zien aankomen, zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links van rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereikt. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het, u zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
2: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord, ga nou gewoon samenwerken, ga aan tafel, praat met andere partijen, zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Jaar 21 en Pro en de ChristenUnie en Volt?
7: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen, 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is, maar we willen graag breed draagvlak.
2: Die partijen die ik noemde, dus ook pro.
7: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. En het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt... hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar. Hoe meer steun, hoe beter.
2: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
7: Ja.
2: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
7: Ja, dat ben ik.
2: Ja, dat ben ik. Dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is... Ja. Of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan, want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
0: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
2: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren... ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald... en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten... die zeiden na afloop dit.
8: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten... En niet alleen de ellende aan te horen, maar ook positieve dingen die wel gelukt zijn. En die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. En laat we eerlijk zijn.
6: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen... door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
9: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
6: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid, hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
2: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen, maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessica zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
0: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Erelidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier, dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider, noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 heeft Poetin een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. En dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat, ja, zijn Duits, het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: Daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort Männerfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder dus afscheid nam als kanselier omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen Hyperglobus. En dat hoorde een beetje bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen Amerika Irak wilde binnenvallen, heeft hij heel duidelijk afstand genomen van Amerika. En eigenlijk een bond gezocht met Rusland en Frankrijk. Eigenlijk met z'n drieën hebben zij afstand genomen van de politiek van Bush. En achteraf gezien kun je zeggen dat hij daar niet helemaal ongelijk in had, want Irak is natuurlijk een modderpoel geworden. Mm-hmm. En dat is ook iets waar men binnen de SPD eigenlijk best trots op was. Duitsland heeft daar weerstand tegen geboden. Die lijn met Rusland.

0: PROM, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schreuder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
1: Nou, ik denk... hij zat bij Gazprom, denk ik. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier zeg maar zich verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft, tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk, daar wordt natuurlijk weinig, daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
0: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
1: Ja.
0: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
1: Voor Poetin is het extreem belangrijk om zeg maar onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
0: Ja.
1: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot en de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne-oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden en dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne-oorlog, lijkt het niet winnen op dit moment, maar wat hij wel kan winnen is zeg maar het Europese politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, ja, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. Ja. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
0: Maar Poetin schoof Schreuder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en de Oekraïne.
1: Ja.
0: Acht jij het waarschijnlijk dat Schreuder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
1: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet een regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen. Met haar ervaring. Maar een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schreuder zal dat niet zijn.
0: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schreuder kent?
1: Ja. Kent. Oh, dat is al te veel gezegd.
0: Dat heb ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
1: Nee, ik was op een congres in Washington, D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van één van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schreuder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea, een vertaalster, tolkvertaalster. En iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, hey, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames. En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar, dat was eigenlijk wel grappig.
0: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schreuder, omdat ze uit die hoek komt?
1: Het was dus zo, dat was wel heel interessant, dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van ja, dat museum, de aandacht voor de Holocaust in Korea, zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus het was ook daar.

0: dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd. Waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
1: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt er dit jaar
0: meer.
1: Nu niet meer. Goed. Nee. Dankjewel. Hanco Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijo en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen en we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van wilde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien, omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji, een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook, die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren. Hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook. Ja.
0: En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw spelt. Want ja, ze schrijft vooral over ja, toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u schrijft, u vertaalt het werk van een jong meisje als man.
1: Ja, ja, nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien ja, dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u
1: nee.
0: dat...
1: Ja. Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Hm. Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats, omdat... neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag. Ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in? Dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag. Hmm.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk je?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn, dat ze echt fijngevoelig is. En wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.

0: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
1: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
0: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
2: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
0: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
3: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
0: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is middernacht.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.